En dus Boukalla nu rechtervleugelverdediger in plaats van Oekhoe. Huisman. De Blok. Ja, hoe gaat de ploeg van Dijkhuizen om met deze tegenslagen? 9e minuut, 2-0 achterstand. Juri Schoonewald. Geen controle bij Oulad Mand. Ingooi, wel voor VVV. Rafvullers met ingooi. Schikas. Zuliani. Nu jagen Zuliani. En krijgt de ingooi niet. Huisman. Even rust bij Jurrius. Dat was de eerste wisseling. Geen doelman Steur meer, maar Jurrius. En ook maar misschien om het tijd te doen keren in uitwedstrijden. De Blok. Tsikas. Naar Odries. Zuliani. Vullers loopt daardoor. Zuliani weggekopt dan met voor. Dodeman. Wacht even op zijn tegenstander. En dit is een overtreding lijkt me. Maar het balvoordeel is voor De Blok. Ait Bouhou. Dan wordt die bal aangeraakt door Huisman. Dat is maar goed ook. En uitstekend uitverdelen door Plat. Veerman. Vastgepakt door Blankaar. Het mag van scheidsrechter Teuben. Oulad Mand. Legt klaar voor Blankaar. De Blok. Te hoog voor het Tsikas. Zuliani. Zuliani. Weggewerkt. De voorzet van deze Eddy Zuliani. Clancy. Die hier. Goed gedaan. Eikelhoen. Proberen was Vullers te bereiken. Die komt nu wel aan de bal. Eikelhoen. En dan Volendam. Ziet er niet helemaal vloeiend uit. Maar de Wijdbroeken komen wel weg uit de eigen 16. Boukalla. Rondo. Aan met voor. Goed weggedraaid daar. Door Boukalla en de opening bij El Neftahi. Weggekopt Clancy. Rondo weer. Boukalla. Dodeman. Dodeman. Geen Veerman. El Neftahi. Wilde klaarleggen voor Reuven Niemeyer. Amefor terug naar Jurrius. Die het niet deed om terug te lopen. Dit is geen hensbal van de Griek Tsiakis. En dan hier Zuliani. Ait Bouhou van afstand stuit erin, maar naast het doel van Jurrius. Schenkhuizen was het met de poging.
Klein. Bal komt niet bij Veerman. Schenkhuizen zit ertussen en dit is Clancy. Vullers. Raf Vullers, een van die nieuwe spelers uit de eigen opleiding. Nog wel even gespeeld in de PSV-jeugd, maar vooral in de koel. Aipohoe met Blondo. De blok. En goed verdedigd door die jonge Volendamse verdediger Blondo. Luca Blondo, en die mag meters maken. Alleen, ja, dan komt hij niet bij Veerman. En ook niet bij El Meftahi. Oulat Mand. Zuliani. Aangevallen door Niemeyer. Pijn bij Zuliani. Geboren in Toulouse. De Algerijnse nationaliteit. Speelde ook voor de jeugdploeg van Algerije. Blankaard. Met Oulat Mand. Aipohoe. De Blonk heeft achtergebleven als Blankaar inschuift. En dan nu Clancy die het middenveld oversteekt. Clancy met links. Clancy, schitterend zeg! Fantastische goal van Jenna Clancy. En het is VVV dat terug is in de wedstrijd. 16e minuut, Clancy met zijn eerste voor de ploeg uit Venlo. En hoe met links. Jurrius heeft het daar kijken. Die vliegt werkelijk mooi binnen, zeg. En naar Clancy. Verkleint de achterstand. Het is 2-1. Iets meer dan een kwartier gespeeld en een heerlijke wedstrijd tot nu toe. Huisman. Naar Bukala. Dodeman, Bukala doorgelopen, heeft wat ruimte. Dodeman, neemt die bal niet goed mee. Overtreding daar. Overtreding op Aipohoe. En hij dus... met zijn tweede goal. Dat betekent het 2-1. En hier Aipohoe. Vlag is omhoog. Teuben heeft dat ook gezien. Alle plannen kunnen de prullenbak in. Daar het moment. En terecht het vlagsignaal. Buitenspel voor deze Nassim Aipohoe. Blondo. Levert in.

Clancy. Giuliani. Gabin, Blancard. VVV is de ploeg met het meeste balbezit. Van Volendam was in die openingsfase dodelijk effectief. Giuliani. Deze bal is te scherp.

Boukala. Plat. Bal te ver van de voet gestoten of gestuit. En nu de kans voor Ulad Mand. Trikas. De Blok. Soliani. Aan de buitenkant Vullers. Kan ook via Clancy. Goed weggedraaid door Schenkhuizen. Dit is een overtreding van Plat. Volendammer zegt nog dat hij de bal speelt. 100% zegt Daan Huisman dat hij de bal speelt. Maar dat was het niet. Tristan Schenkhuizen. De overtreding van Daan Huisman. Blancard in overleg met Clancy. Dat zijn de kopspecialisten. Aitmo Hoe staat heel ver buitenspel. Rechts in beeld. Maar die zal zich aan het spel onttrekken. Julius blijft staan. Blancard. En bijna weer de kans voor VVV op de gelijkmaker. Volendam nu. En daar de overtreding. Voor Clancy. Blancard komt daar in één keer vrij. En dan wordt die bal uiteindelijk uit de doelmond geranseld. Maar daar komt Volendam goed weg. Klein. Blondo. Huisman. Lijkt me net iets te hard. Wordt toch binnengehouden. En Blancard legt hem dan klaar voor Schoonewald. Dodeman had snelheid genoeg.

Ait Mohu. Ait Mohu. De blok, de blok. En daar was het blok. Het is toch opvallend dat VVV snel op achterstand kwam in deze wedstrijd, maar nu toch weer, als het ware, het heft in handen heeft genomen. En het Volendam hier in eigen huis de wil oplegt. Lars de Blok met de corner. Weggekopt aan mij voor. Vullers terug naar de Blok. Clancy en dan via Blondo weer een corner. Goed bezig deze man uit Dublin. Kwam uiteindelijk via de University College Dublin bij VVV terecht. Blankaar niet. Wel aan me voor die wegkopt. En nu uiteindelijk helemaal weggelegd door Niemeyer. El Meftahi gaat jagen. Zikas leidt balverlies. Bukala. Weer voor. Dicht bij elkaar de spelers van VVV. Twee man die daar uitstappen. Zikas is daar één van. Autries de andere. El Meftahi. Uitstekend. Rode man. Bukala, Huisman, via Blondo is de bal bij Amefor. Zikas jaagt, Autries gaat meehelpen. Dodeman, Bukala is onderweg, daar. En houdt die bal net niet binnen. Niet zo snel als Dodeman. Die haalde hem even geleden nog wel. Dat lukt Nordin Bukala niet. Oelat Mand leidt balverlies. Krijgt hem niet bij Zikas. Klein. Even een rustige fase in de wedstrijd. Die een stormachtig begin kende met Volendam en twee treffers binnen 7 minuten. Bukala. Plat. De VVV varieert. Soms geeft het hoogdruk, soms komt het dichter bij elkaar op eigen helft. Amefor. Plat opgejaagd door Autries. Bukala krijgt hem niet in één keer mee. De Blok zit ertussen. Schoon de Wald. Levert in bij Plat. Hier wat ruimte. El Meftahi. El Meftahi. We weten dat hij met rechts kan schieten. En dit is ook mooi. De stift.
Je ziet er niet zoveel meer. Maar deze El Meftahi probeert het wel. Hoe jongens die is. Met rechts. Ziet Schoonewald iets te ver voor zijn doel staan. En zoekt dan de verre hoek. Kan niet altijd lukken. Vullers. Oelatmand. Giuliani. Teuben ziet het en Teuben gaat de eerste kaart van de wedstrijd geven. Mike Klein was te laat in duel met Ede Giuliani. En dus geel voor de verdediger van Volendam. Giuliani heeft wat pijn. En voor Klein betekent het zijn tweede gele kaart van dit seizoen. Vrije trap is voor VVV. Hij kan weer verder. Tweemansmuur. En de blok en Oelatman voor de vrije trap. Oelatman neemt hem. Bal blijft hangen. Weggewerkt door Pat. Het schot is van Vullers. En dat strandt ergens in schoonheid. Clancy. Giuliani. Oelatman. Dit is een goede bal. Weggewerkt Plondo. Actie van Otries was het. Blancaar op de paas van Clancy. Eikbehoel. Svenkhuizen naar Clancy. Giuliani. Vullers komt buitenom. Zikas, maar een moeilijke bal voor Giuliani. Die combinatie strandde. Vullers voor Clancy. Oelatmand. Overtreding. Vullers. Ja, de storm, de Volendamse storm, is wat gaan liggen. Zal ook Van der Looy moeten erkennen. Rondo. Naar Bukala. Zikas laag, jaagt. Giuliani. Vullers en Clancy. Giuliani. Vullers met Amefor. Weer een hoekschop. VVV. Voormalig international van Togo. Maar niet meer opgeroepen. Dat is al een tijdje zo. In 25 speelde hij zijn laatste wedstrijden voor zijn land. Oelatmand met de hoekschop. Vullers. Oelatmand. Aitbehoel, prachtig.
Verre hoek was de bedoeling. Julius doorziet het. Scoorde twee keer tegen Jong Utrecht. Dat heeft hem goed gedaan. En dat heeft hem vertrouwen vooral gegeven. Ait Mahou. Klein. El Neftahi. Ja, die blijft schieten. Die gaat voor zijn eigen kansen. De 18-jarige Spartaan. Kijkt niet waar Veerman staat. Weet wel waar de goal is. En schiet naast.

Schoonewald. Ja. Dat gaat me net goed met Clancy en Schoonewald. Hoop uitleg nodig. Blankaar met de doeltrap. Clancy. Opbouw van achteruit. Schenkhuizen vrij. Clancy. En dan is VVV onderweg met Vullers. Vullers kan door. Plat. Geen overtreding, zegt scheidsrechter Teupen. Vullers heeft hem weer. Giuliani. Giuliani, tweede paal, Aitbehoel. Bal komt net iets te hoog voor hem. Voorzet van Giuliani, net te hoog voor deze Aitbehoel. Het zijn de linker buitenspelers bij beide ploegen die voor het meeste vertier zorgen. Aitbehoel hier bij VVV en aan de andere kant El Meftahi bij Volendam. Aitbehoel. Precies genoeg verlengd. Wel de ingooi weer voor VVV. Blondo was het die de bal verlengde. Giuliani. Raf Vullers en Blankaar. De blok is onderweg. Aitbehoel gaat zelf. Aitbehoel. Die bal lijkt achter, is ook achter. Klein. Huisman. Bukala. Plat. En dan is het weer even aan Volendam. Om iets moois te bedenken. El Meftahi. Huisman. Klein aan mij voor. El Meftahi. Huisman loopt door. El Meftahi, wat een goede paas zeg. Wat een geweldige bal. En Reuven Niemeyer maakt dat uitstekend af. Volendam op 3-1. Maar wat is dit een geweldige paas van Younes El Meftahi. Onthoud de naam van nummer 21, 18 jaar van Volendam. Die bal snijdt dwars door alle linies heen en komt bij Reuven Niemeyer. Ja. En dat moet je hem niet geven, zo'n kans. Niemeyer onderweg, Niemeyer langs Schoonewald. Maar deze paas is heerlijk. Uitstekend afgemaakt door Reuven Niemeyer. Volendam op 3-1. Wat een prachtige paas en wat een mooie goal van Reuven Niemeyer. Volendam op 3-1. Ham en voor. El Meftahi. Lastige bal voor Bukala. Bal blijft wel binnen. Met Blankaar. Schenkhuizen en Schoonewald.
Ja, net als je denkt dat je terug bent in de wedstrijd, is het weer zo'n prachtige actie van El Meftahi. En het koelbloedig afmaken van Niemeyer. Blankaar. De blok, Blankaar doorgelopen. Oeh. Bijna, maar met Odries. De man achter de spits, Zikas, was daar in één keer opgedoken bij de eerste paal.

Vrieman, maar niemand in het verlengde. Blankaar naar Schenkhuizen. Volendam laat het balbezit even aan de ploeg uit Venlo. Zuliani, handig. Oulatmand en Clancy. Blankaar. Als we richting de rust gaan, laatste vijf minuten van de alleraardigste eerste helft. De blok met de combinatie. Zuliani moet hem binnenhouden. Een goede bal. Odries. Goed verdedigd daar door Boukala. Ait Mouhou naar Odries. Veerman. Behouden ze dan de goal die hij maakte in de vijfde minuut van de wedstrijd, hebben we nog niet al te veel van Henk Veerman gezien. Dit is de man van de eerste helft bij Volendam. Bijna 19 jaar. Goeie bal van Huisman. El Neftahi. Klein of Schonewald. Klein, maar die houdt hem niet binnen.

Ja, je kan niet zeggen of het lek boven is bij Volendam. Want over het algemeen gaat het goed in thuiswedstrijden. Dus ook vanavond. Met die stand van 3-1. Niets vreemds. Alleen ja, als Volendam uitwedstrijden moet spelen, dan hebben ze toch een groter probleem. En de volgende zal zijn op zaterdag 3 oktober, volgende week dus. En wel bij de huidige nummer 2 van de ranglijst, Almere City FC. En dan kunnen we pas echt zeggen of de gesprekken ertoe gedaan hebben bij de ploeg van Erwin van der Looy. Giuliani. Vullers, weinig mensen voor de goal. Weggewerkt Blondo. Oulatmand naar Clancy. Blancaar. Nu weer even VVV op de helft van de tegenstander. Aitmohou. Clancy. Leek even te gaan schieten. Giuliani naar Oulatmand. Schenkhuizen niet. Bal werd klaargelegd, maar geen VVV'er reageerde. El Neftahi. Ja, dat waardeert het Volendams publiek wel. Zo'n vrele linksbuiten. Dodeman, die levert in bij Blancaar. Vecht wel terug. Plat. El Neftahi met Vullers voor hem. Richting Veerman. Daar gaat hij overheen. Hij gaat ook over Reuven Niemeyer heen. Beetje moe. Maar zal voldaan terugkijken op deze bijna 45 minuten aan de dijk in Volendam. Younes El Neftahi. Eén minuutje krijgen we erbij. Schenkhuizen. Bal is voor Jurrius. Raf Vullers naar Oulatmand. Schenkhuizen, Clancy. Man van de mooie enige treffer van VVV. Zikas met Blondo. Hij is alleen. Zikas. Odries. Niet al te best uitgehaald. Kom met Odries. Is een opleiding genoot bij VVV. 13 jaar geleden kwam hij daar binnenlopen. Het laatste fluitsignaal voor wat betreft de eerste helft. Met een absolute hoofdrolspeler in El Neftahi. Maar ook Henk Veerman heeft weer laten zien waarom hij zo belangrijk is voor Volendam. Hij scoorde de eerste, El Neftahi de tweede. En Reuven Niemeyer op aangeven van El Neftahi de derde. En dus gaan we de rust in met een 3-1 voorsprong voor de thuisploeg FC Volendam tegen VVV Venlo. En zijn we zo bij u terug. We zijn weer terug in Volendam. Bij de stand van 3-1 gaan we zo meteen beginnen aan de tweede helft tussen FC Volendam en VVV Venlo. Als we bij de Venlonaren een wissel, denk ik, gaan zien. Dan hebben we in ieder geval in de rust iemand zich uitermate zien uitsloven. Dus die zal zo wel komen. Of bij de ploegen nu ook inmiddels
vanuit de catacomben het veld weer opkomen, kunnen deze mensen hun plaats weer innemen. Dit is Leon Gino Schmid. Uit Hamburg komt hij. St. Pauli. Holstein Kiel. En hij gaat erin komen voor de spits die geen potten heeft kunnen breken. Zikas. En Gino Schmid is dus zijn vervanger. Je vraagt je misschien af hoe ze aan al die jongens komen. Zikas, ook weer zo'n nieuweling die in één keer dan opduikt. Met de hoop dat hij net zo goed wordt als Djokoumakis. Maar dat komt uit een soort van scoutingssysteem. Dan druk je op een knop en dan zeg je wat je te besteden hebt. En dan komen er allerlei voetballers uit. En zo is VVV aan een aantal spelers gekomen. Niet deze, Ait Mouhou. Die is er al een tijdje. Die werd overigens ook geboren in Frankrijk. Kwam bij Valenciennes vandaan. Maar voor het seizoen van Lens kwam Ait Mouhou naar VVV toe. En nu dus Gino Schmid als vervanger van Zikas. En in hoeverre kunnen deze jongetjes en jongens zich nog identificeren met de spelers die bij VVV spelen. Dan is het toch leuker om een Raf Vullers te zien die zijn opleiding bij VVV genoot. Even naar PSV ging, daar het niet redden. Maar ja, ook bij Volendam heb je mensen die van buiten afkomen. Zoals deze Younes El Neftahi. Komt bij Sparta vandaan. 18 jaar en 350 dagen. En was de smaakmaker van de eerste helft. Met een assist en een goal. Volendam wisselt niet. Niemeyer blijft staan. Veerman zien we terugkeren op het veld. En VVV staat klaar om voor de vierde keer af te trappen in deze wedstrijd tot nu toe. Drie keer na een doelpunt. En nu dus voor het begin van de tweede helft met Odries die de wedstrijd in gang zet. Schoonewald zoekt daar de diepte voor het eerst. Richting Schmid. Vullers. Aan Joeri Schoonewald. De blok. Odries in duel met Huisman. Odries, is die er voorbij? En verdedigd door Blondo. Wel weer een corner voor VVV. Eerste corner van de tweede helft. De blok gaat hem nemen. Blancaar en Clancy zijn natuurlijk weer mee. Weinig mensen in de doelmond. VVV komt inlopen, alleen bal wordt weggekopt. Door Plat. Opgevangen weer door Vullers. En daar is Oulat Mand samen met Zuliani. Net goed geraakt. En dan uiteindelijk toch nog de overtreding. Daar zegt Teuben. Blondo. Dodeman. Plat. Te kort. Schenkhuizen en de blok. Oulat Mand. Verdedigd door Huisman. Als Dijkhuizen zich langs de kant van het veld kwaad maakt, is dit de paas op Boukala. Goeie opening van Alex Plat. El Neftahi. Goeie bal weer op Dodeman. En Schoonewald. Geen oog voor Veerman. Die stond min of meer op de penaltystip. Maar Dodeman gaf hem in de doelmond.
Blankaar. Oelatmand. Zuliani buitenom komt. De Vullers is onderweg in ieder geval. Zuliani. Aitmohul. De blok. Odries, handig weggedraaid. Krijgt de bal niet bij Schmid. Geen Volendamse wervelwind zoals we die wel in de eerste 10 minuten van de eerste helft zagen. Nu wat rustiger het begin van de tweede helft van de Wijdbroeken. Aitmohul. Schenkhuizen, opgejaagd door Niemeyer. Clancy. Zuliani. Is een goede bal. Op Oelatmand. En Odries. Het gebeurt hem weer. In de eerste helft ook al een keer. En nu ook weer hoog over het doel van Hidde Jurrius. Met rechts geschoten in de draai. Blankaar. Op het matig uitverdedigen van Volendam. Aitmohul. Blok is precies op tijd van Bukala. Goeie bal hoor, Niemeyer. Alleen Clancy is daar op tijd voor El Meftahi. Schoonewald. En Vullers. De blok. Aitmohul met Bukala voor hem. Huisman komt helpen. De blok. Odries. De blok opgejaagd door Dodeman. VVV houdt de bal met Blankaar. Schmid, de invaller voor het eerst. Schmid met het schot. Ah, Jurrius praat met zijn defensie. En hij haalt uit. Wel zo naast, maar snel gehandeld. Duurt te lang volgens Teuben. Het nemen van deze doeltrap. Jurrius naar Veerman. Schmid, handig. Is aan mijn voor kwijt, maar die kom je altijd twee keer tegen. Aan mijn voor. Henk Veerman, gescoord de 1-0. Overigens, VVV en Volendam speelden, dat zult u ongetwijfeld weten, ooit in de Eredivisie. In 1959... wist VVV hier voor het laatst als Eredivisieclub te winnen. Toen werd het 2-1 voor de Venloenaren. Maar was het eerste doelpunt van Herman Poes Veerman. Hij scoorde de 1-0. Heijnen en Steven wisten uiteindelijk de zegen voor VVV veilig te stellen. Maar de grote vraag is nu, is Harmen Poes Veerman nou familie van Henk Veerman? Nou, we zijn alle deuren langs gegaan in Volendam. En het blijkt dat het geen familie is. Want de Poes Veerman is een andere familie dan Henk zijn familie. Want Henk zijn familie heet Kaak Veerman. Om maar eens wat historisch besef mee te geven. Huisman met de voorzet. Vullers moet oppassen. Klein. Dit is de goede bal. Op El Meftahi. Maar loopt het dan zelf over de achterlijn.
En we gaan wisselen bij Volendam. En dus deze Henk Kaak Veerman verlaat het veld. Geen familie van Poes Veerman. En voor Henk komt in de ploeg Frederik Iler. Tweede keer dat hij er voortijdig afgaat, Henk Veerman. De vorige keer was een leukere aanleiding. Toen had hij 4 keer gescoord tegen Dordrecht. En won zijn ploeg met 6-1. Nu dus. Hij schijnt wat last te hebben en wat pijntjes. En vervangen door Frederik Iler.

dus 10e minuut bijna naar rust vervangen. En de vervanger van Henk Veerman. Clancy. De Blok. Ingeleverd bij Bukalla. Ilder legt klaar. Niemeyer plat. Niemeyer. Volendam lijkt makkelijker te gaan voetballen. Dodeman. Sliding is van De Blok. Ingooi is voor Volendam.

Huisman. Klein. Blondo en alle rust bij Huisman. Tiende minuut, tweede helft. Volendam bepaalt het tempo. Huisman. Overtreding van de Volendammer ten opzichte van Aitmohu.

Eipelhoen. Spoekkala is voorbij, maar die moet je meestal drie keer voorbij. Ook nu weer. Eipelhoen houdt er toch nog een hoekschoppen over. Komt hij een keer op het hoofd van deze Blankaar. Overleg. Wie gaat naar de bal toe? Wie wacht af? En wie gaat naar de eerste paal bijvoorbeeld? Ze moeten allemaal van ver komen. En Clancy gaat onder de bal door. Hier de Jurrius kan oppakken. 2 tegen 2 situatie, maar Schenkhuizen zit er goed bij. Samen met Ulatmand. Eitbohoel. Eerst Boekallen nu wel kwijt. Eitbohoel. Nu. Geen goal van Schmid. Daar was een kans, zeg. Is dit een overtreding op Gino Schmid? Nee dus. Maar daar had hij indruk kunnen maken. Die invaller. Blankaar. Blankaar. Niet voorbij Huisman. Schmid valt. VVV houdt balbezit met de blok. Schmid. Handig gedaan door Odries en Nijpohoe. Jurrius gaat toch nog even glijdend naar die bal toe. Hij stond bijna klaar voor de goal. Uitstekende actie van Eitbohoe weer. En dan schiet hij hem tegen aan vooraan. Deze Gino Schmid. Nieuwe wissel bij VVV. Is erbij gekomen.

Niemeyer. Plat. Verlengt hem richting Dodeman. Nu de voorzet van Dodeman. Schot van Huisman. Naast. Twijfelt niet. Haalt gewoon uit. Scoorde al in de wedstrijd tegen Eindhoven. Nu naast het doel van Schonewald. Ismaël Oelemans is zojuist het veld verlaten. En dus zijn vervanger is Andreas Verstraten, de Belg. Zuliani naar de Vullers. Geen corner, gewoon een doeltrap. Zuliani vindt dat hij een hoekschop had moeten hebben bij de voorzet van Vullers. Maar daar wil Stan Teuben niets van weten. Bukala. Op Iler, maar daar is ook Schonewald.

Blancard. De Blok. Wordt teruggedrongen. Clancy. Deze poging komt in een niemandsland terecht. Betekent voor Jurrius de doeltrap. Hier de Jurrius. Niet bij Ile. Clancy pikt op. Het is stil aan de dijk. Mensen keuvelen wat, maar het voetbal houdt even niet over op dit moment. Blancard misschien met Aitbehoe. Dan gebeurt er altijd wel wat. Nassim Aitbehoe, daar is de voorzet en daar is niemand. Weer zijn actie, maar uiteindelijk weet hij geen medespeler te vinden door de benen van Boukala. Maar de voorzet is niet goed. Boukala. Niemeyer probeert het door de benen van Schenkhuizen.

Christel Schenkhuizen. Beetje wild inkomen van Reuven Niemeyer. Beetje te laat ook. De vrije trap terecht voor VVV. Blankaar. Giuliani. Met Mike Klein voor hem. Raf Vullers. Blankaar. De Blok. De Blok. Schmid vastgepakt en Ait Mohou mag door. De Blok, verder niemand voor de goal. Dit is wel goed. Ait Mohou. Maar dan wordt het gat dichtgelopen door Blondo. Ile. Giuliani. Giuliani. Weggekopt. Boukalla opgevangen. De Blok. Ait Mohou. Nu wel wat mensen voor de goal, maar buitenspel voor Ait Mohou.

aftellen begonnen door de scheidsrechter. Jurrius. Bankaar levert in bij Huisman. Niemeyer wordt van achteraan gevallen door de nieuwe man Verstraten. Odries. En Mohamed Odries is degene die als laatste die bal aanraakt.

Blankaart naar de blok. Maar VVV komt niet tot een echte vloeiende aanval. Overigens geldt dat ook voor Volendam in deze fase van de strijd. 66e minuut. En waar we de eerste helft zo genoten van Younes El Neftahi, komt hij nu weinig in het spel voor. Schmid. Gino Schmid. Nu terugleggen. Schmid. Och. Weer een kans voor VVV. Alleen er wordt veel te weinig mee gedaan. Nu door Zuliani. Eddy Zuliani. Als Schmid daar goed doorgaat. Teruglegt vanaf de achterlijn. En Zuliani met links veel te hoog. Goeie actie van deze Duitser.

Heidhoel. Vastpakken van zijn tegenstander. Dode man in dit geval. Vrije trap, Volendam. Dubbele wissel bij de Wijdbroeken. Precious Ugwu gaat komen. Gepasseerd vandaag. En Ugwu. Komt voor Bukala. En ook El Neftai. De smaakmaker van de eerste 45 minuten. Hij krijgt de handen op elkaar van het over het algemeen best kritische thuispubliek. Kaden Wolf is zijn vervanger. Maar deze man met een doelpunt en een assist heeft een belangrijke rol gespeeld vanavond in de wedstrijd tegen VVV namens Volendam.

Vullers. Helemaal ver terug. En voor het eerst even Caden Wolf. Goeie wedstrijd. Alleen nog niet genoeg voor 70 minuten. Clancy. Hyde Mahou, nieuwe tegenstander. Bankaar naar Verstraten. Rodries. De Blok. Vier andere kanten maar weer met Clancy. Dit is een goede bal op Smit. Vullers is mee. Smit zelf. Dit is te egoïstisch. Geen oog voor medespelers deze Leon Gino Smit. In de handen van Hidde Jurrius. Oekoe. Even vastgepakt. Mag, omdat het balbezit voor Volendam blijft. Huisman zet Wolf aan het werk. Rondo. Oekwoe. Hielen voor de goal. Daar komt Dodeman. Schenkhuizen kopt weg. We gaan nog een keer wisselen bij VVV. Dries gaat het veld verlaten. En Amir Reis is zijn vervanger. Dodeman naar Oekoe. Niemeyer, schot geblokt in de draai. En nu in de handen van Schonewald. Verstraten. Wat kan VVV nog? Kan het de wedstrijd nog eens een keer op zijn kop zetten? Dan heeft het een doelpunt nodig. Verstraten komt daar door. Klein is daar. Vullers. En Clancy die meedoet. De Blok. De Blok met een goede voorzet. Reis, de nieuwe man. Clancy. De Schenkhuizen loopt zich dan vast. Geconcentreerd zoals altijd. Amefor, als Volendam in die tweede helft eigenlijk nauwelijks iets weggeeft. We hebben een kansje gezien van Gino Smit, maar daar blijft het eigenlijk ook wel een beetje bij. Blankaar, die het zijn wenkbrauwen gefronst heeft toen hij de scheidsrechter zag. Voor vandaag Stan Teube, want dat is de man die hem vorig jaar een rode kaart gaf bij de wedstrijd tussen MVV en VVV. Clancy. Hyde Mahou, als die binnenhoudt. Smit voor de goal. Daar komt Reis. En hier is Suliani. Te hoog voor Vullers. En dus gewoon weer de doeltrap voor Volendam.
met tempo mag Jurrius maken. Klein, Amfor. Huisman kan in het midden. Gaat via Blondo. Dan nu uiteindelijk wel Daan Huisman. Dodeman. Okwu is onderweg. Dodeman. Zelf. Wolf. Buitenom Klein. Klein met Vullers. Niemeyer. Niemeyer kan dit. Goede redding voor Schoonewald. Meter of 18 was het. De afstand tot het doel. Waar Niemeyer niet twijfelt. Met rechts. En een goede redding van Juri Schoonewald.

Handig. Toch knap hoe die eruit komt. Aitbohu. Vullers. Heel veel ruimte hier bij Blancard. Schenkhuizen naar Zuliani. Die met de komst van Amir Reis aan de linkerkant is gaan spelen. Reis bezet de rechterbuitenkant. Clancy. Raf Vullers. Verstraten. Reis. En Zuliani probeert het van afstand, maar zonder succes.

do bloco. Giuliani. Schmid en Reis zijn er allebei niet. Huisman. Dodeman. Precious Ugo. Niemeyer vroeg al een tijdje om die bal. Hij komt hoe houdt binnen. Schmid, controle. Giuliani. Wat meer Limburgers bij nu met deze Verstraten. Vullers. Daar is Amir Reis. De Blok. De Blok probeert het. Het moet maar van afstand, omdat het in de combinatie in de 16 niet echt lukt. Als Mike Klein in dat strafschopgebied er even is bij gaan zitten met wat krampverschijnselen. Hier dus moet weer verder, anders moet hij eraf en moet hij behandeld worden en kost het hem een minuutje. Hij moet dus verder. Dubbele wissel weer bij VVV. Davy Hendricks gaat komen voor Giuliani. En daarbij komt ook Philip Heijsen, de oud-gediende. En die komt voor Tristan Schenkhuizen. Huisman met voor het eerst Heijsen. Oekhoe langs Heijsen. Dodeman. Precious Oekhoe. De Blok. Maar weer Dodeman. Niemeyer. Wolf is de bedoeling. Uitstekend verdedigd daar door Clancy. Op Schonewald. Verstraten. Heijsen. De bedoeling is Davy Hendricks, de nieuwe man in de punt van de aanval, samen met Gino Smit. VVV gaat met twee centrumspitsen spelen. In een alles of niks poging als we richting de laatste 10 minuten gaan van de officiële speeltijd. Clancy. Wolf erachteraan. Clancy. Amir Reis. Heijsen. Philip Heijsen. En dan mee voor. En Volendam geeft nauwelijks iets weg achterin. De Blok. Reis. Te hoog. Alles gaat over bij VVV. Alle pogingen vanaf de rand van de 16 meter... gaan over het doel van doelman Jurrius.

Dubok. Uit Mahou laat lopen, daar is Gino Smit. Gino Smit, Gino Smit. VVV weer terug in de wedstrijd. Het is de 81ste minuut. En daar is de goal voor Gino Smit. Het is de 3-2. We gaan nog een hele leuke slotfase tegemoet. Eindelijk is die weg, Gino Smit. Weg bij Blondel, weg bij Amfor. En ook langs Jurrius. De Volendam moet weer oppassen. De rug van Clancy. Smit. Wat levert dit op voor de Limburgers? Die verslagen leken. Nauwelijks meer een echte kansen toekwamen. Maar dan toch in één keer vind je Gino Smit. Dit is Amir Reis. De Blok. De Limburgers lijken hun derde adem te hebben gevonden. Vullers. Ook over dat hele veld te zien. Heijsen. En Volendam gaat, om het spel te onderbreken, zo ook weer twee keer wisselen. Wat verse krachten erin. Clancy naar Vullers. Verdedigt Huisman. Richting Wolf. Maar die houdt hem niet binnen. Heidpoel. Clancy schakelt zich steeds meer in. Daar is Verstraten, De Blok, Heijsen. Richting Hendricks. Hendricks en Heijsen. Weer Hendricks. Davy Hendricks. Schmid. Waar is de afspeelmogelijkheid? Daar is die bij Clancy. Clancy met links. Dat deed hij al een keer eerder. Nu pak Jurrius. Jurrius geeft aan. Jongens, waar zijn we mee bezig? Volendam met de wedstrijd volledig in handen. Ile. Nee, gewonnen door Heijsen. Die 35-jarige invaller. Die zo dan toch ook weer zijn aandeel heeft voor VVV. Blankaar, Ait Mohou. Clancy. Amir Reis. Vullers en weer Amir Reis. Daar is ruimte bij Ait Mohou. Nu de voorzet. Weggekopt, Blondo. Amir Reis. Raf Vullers. Legt hem voor, Schmid. En Amir voor. Poeh. Nog 6 minuten. Hendricks had wat in gedachten. Bal wordt weggewerkt door Blondo. Clancy. Reis. Vastgepakt. Teuben ziet het niet als een overtreding.

Veerman mag Volendam even wat lucht brengen. Als die de corner mag nemen. En bij Volendam onder andere Jair Hartman klaar staat. En Demme. Maar hier Aitbehoe. Oh jongen. Dit is goed, Ieler. Oh! Daar was Ieler. De Deen uit Aarhus. Bijna de 4-2. Vrijgelaten daar in de draai. En een goede redding weer van Schonewald. Dubbele wissel, Volendam. Demme gaat komen. En Haakmat. En Klein, die zojuist te maken kreeg met kramp, verlaat het veld. En Nick Dodeman, ook hij zoekt de bank op. Serinje Demme is zijn vervanger.

De Blok. Tijd dringt voor VVV. Heijsen naar Blankaard. Clancy. En De Blok. Drie verdedigers, de rest valt aan. Bij VVV. Verstraten, hij behoeft niet. En nu Precious Oekhoe. 3-3 situatie. Oekhoe maakt meters. Daar is Wolf. Demmer komt. Wolf is daar. Wolf naar Oekhoe. Hoekschop, Volendam. Dat uit de druk komt. Onder de druk vandaan speelt nu bij VVV. Vermoeidheid gaat een rol van betekenis spelen nu. In die slotfase als Amefor zich nog eens meldt. Samen met Luca Blondo. Blankaar is de schaduw van Amefor. Over alles en iedereen. En ook over Reuven Niemeyer. Dus Goedold Niemeyer gewoon weer de 90 minuten volmaken hoor. Zijn 32e levensjaar. Haakmat. Leidt balverlies. En nu Vullers. Reis. Amir Reis. Amir Reis in de handen van Jurrius.

het hoofd van de blok. Heijsen. Heidboehoe. Bal blijft binnen. Demme met de slijding. Man die uit de opleiding komt van Juventus. En Dijkhuis is het niet eens met de beslissing van Teuben. Ingooi. Volendam. De blok. Krijgen we er zo meteen bij. Dat is doorgegeven aan de vierde official. En 4 minuten krijgt dus VVV nog om de stand draaglijker te maken en op weg te gaan naar hun eerste gelijke spel. Overigens, beide ploegen speelden dit seizoen nog niet gelijk. Als de extra tijd nu ingaat. Mohu en Oekwu richting Wolf. Clancy zit ertussen. Amir Reis. Amir Reis naar Rafulles. Maar Volendam heeft hem. Ille alleen met Blankaar. Niemeyer. Ook daar. Lijkt het beste er vanaf te zijn. Met die extra tijd nog. De blok. Heijsen. Philip Heijsen. Gaat er gemakkelijk liggen. Teuben laat zich niet in de luren leggen. En dan via Demme en Verstraten de bal over de zijlijn. En weer duurt het te lang, vindt Dijkhuizen. Oekwu. Demme, niet. Niemeyer richting Ile. Als er kramp is bij Lars de Blok. Vullers. Clancy. Schonewald, maar het moet richting het doel van Jurrius voor VVV. Heijsen. Gino Schmid. Heidmoe. Gino Schmid. Slijding is van Huisman. Blessure bij Schmid. Het spel gaat door met Vullers. Amir Reis. De blok. Schmid. Er zit wel een stuitje in, maar geen problemen voor Jurrius. Hij werd net geraakt op de voet. Daar heeft hij nog last van. Maar dat was wel de kopbal van Gino Schmid. Anderhalve minuut nog. De blok. Blankaar. Gaat hij nog één keer richting het doel van Jurrius. Philip Heijsen. Naar Heidmohu. Smaakmaker eerste helft. Overtreding van Demme. Blessure bij Heidmohu. Maar ook die moet verder. Want ja, aan extra tijd en een blessurebehandeling hebben we niks. Want dan moet je het met een man minder doen als de verzorging het veld in komt. Schonewald is ook mee. Lachend en wel. Het zal toch niet, zullen ze bij Volendam denken. De enige man die achterblijft is Andreas Verstraten. Als deze vrije trap nog genomen gaat worden door Philip Heijsen.
werd met Stuttgart ooit kampioen in de Zweite Bundesliga, Philipp Heissen. Daar in de korte hoek. Oh, zeg. Jurrius redt daar nog op de inzet van Philipp Heissen. Eikbehoel maakt tempo. Vullers. Maar daar is het laatste fluitsignaal. En daar is weer een thuiszegen voor Volendam. VVV gestreden voor wat het waard is. Maar meer zit er niet in. Rijstand hier bij Volendam tegen VVV wordt 3-2. Omdat Jurrius deze bal van Philipp Heissen, die hem bijna verraste in de korte hoek, nog weet te pakken. Leuke wedstrijd. Volendam wint. Maar helemaal zeker weten we of het lek boven is als ze volgende week op bezoek gaan bij Almere City. Want uitwedstrijden, daar ligt het probleem. Thuis niet, want ze winnen. 3-2. Volendam, VVV Venlo. Wij gaan zo snel mogelijk naar de interviews toe. En ook in het schakelprogramma zal dat allemaal voorbij komen. Als bijvoorbeeld Hans Kraaij het gaat opnemen met Younes El Neftahi, die zo'n voortreffelijke eerste helft speelde. Volendam wint dus zijn eerste wedstrijden. Allemaal thuis, heeft uit de grote problemen. En VVV Venlo blijft het goed doen. Alleen staat vandaag met lege handen. VVV Venlo stapt dus niet over Almere City heen en blijft staan op 15 punten uit 8 wedstrijden. Het gesprek van Van der Looy deze week. Het vertellen van de waarheid naar elkaar toe. Hij heeft de ploeg in ieder geval een zege opgeleverd tegen de ploeg uit Limburg, VVV Venlo. Nogmaals is gezegd, de interviews zullen voorbij komen in het schakelprogramma bij ESPN. En anders kunt u ze nog wel aanschouwen via de website of de app. Rest mij u een hele prettige avond te wensen hier vanaf de dijk in Volendam. Waar Volendam ook nu weer wint.

0: Een hele goede middag vanuit Almelo. Het is interlandperiode, maar de misschien wel mooiste competitie van Europa dendert gewoon door. We zijn in het Asito Stadion voor de keukenkampioendivisie topper. Zo mogen we hem toch wel noemen tussen Heracles, dat eerste staat, en Vitesse, de nummer 5. De ploeg van deze Rüdiger Rehm. 3 van de laatste 4 wedstrijden gewonnen. Heracles won alles tot aan de meest recente wedstrijd. Dat was die wedstrijd tegen Almere City. Ging met 1-0 verloren. Het was de eerste nederlaag voor de ploeg van Vincent Heilman. Maar om nou te zeggen dat er gelijk blinde paniek is in Almelo, dat toch zeker niet.
1: Nee, die periode is heel lang geleden dat hij zonder een blik hier geweest is. Ik zei het gisteren, we zijn 3 dagen vrij geweest. Die dagen stonden al gepland. De jongens hebben leuke dingen met de kinderen gedaan. Ik zelf ook. We hebben wel op dinsdag wel gewoon goed bij elkaar gezeten. Van oké, wat kunnen we wel weer hier uithalen? En ik kwam echt tot de conclusie. Bij ons was het verdedigend de beste wedstrijd die wij gespeeld hadden. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Ook al kijk de wedstrijd 4-5 keer terug. Er was echt maar 1 helftal die het recht had om te winnen. Maar ja, dat is het voetbalspel. En aan de andere kant viel hij bij Almere. En ik moet wel zeggen, ook compliment aan de trainer. Hoe hij gewoon verdedigend zijn organisatie op orde heeft. Maar ja, je ziet het gisteren bij hun. Hij kan ook de andere kant opvallen. Dus part of the game.
0: Je begint er zelf al over. Almere heeft punten laten liggen. Jullie kunnen wel een hele lekkere stap in ieder geval in de eerste periode zetten vandaag.
1: Ja, dat hadden we ook vorige week kunnen doen. Maar nee, kijk, we gaan wedstrijd voor wedstrijd in. En we hebben wel nu een X-fase achter de rug natuurlijk. Waardoor je ook wel steeds meer herkenbare manier van spelen krijgt. En kijk, elke tegenstander is anders. En dat heb ik die jongens ook meegedeeld. Ik zeg, kijk, gisteren was dan Dordrecht tegen Almere. Dordrecht staat laatste. Ja, dat zegt niks, mannen. En ik moet zeggen, ik vind Vitesse een goede ploeg. Ze staan goed georganiseerd, goed aan de bal. Verdedigend ben ik benieuwd wat ze vandaag gaan doen. Of ze durven hoge druk te zetten of dat ze de bus parkeren. We hebben beide scenario's besproken. Alleen, het neemt niet weg als wij hier vandaag de 3 punten in huis houden. Dan doen we gewoon hele goede zaken.
0: Ja, ben je bang dat Vitesse nou bijvoorbeeld hetzelfde gaat doen? Dat ze gekeken hebben naar die wedstrijd van Almere tegen jullie. En dat ze denken, hé, zo kunnen we Heracles pakken.
1: Ah, kijk. Ik zei het gisteren in een ander interview en ik denk dat veel teams dat doen. Ik denk dat de slimme trainer ook wel doorheen kijkt hoe dominant wij waren in de eerste wedstrijd tegen Almere. Wij komen daar gewoon, als wij bij rust met alle respect 0-3 voor staan, dan zegt niemand niks. En, dus het is geen gegeven. Het is ook een beetje meer van wat past bij je. En, kijk, Almere heeft dat gewoon een langere tijd al gedaan. En als je als team jezelf elke keer gaat aanpassen, ik geloof daar niet in als trainer. Alleen Eindhoven deed het ook tegen ons. AZ deed het ook tegen ons. Almere was nou al zo. Ja, we gaan het straks zien. Alleen we hebben ons beide over scenario's voorbereid.
0: Nog één dingetje waar ik het wel even over wil hebben. Wat wel bijzonder is, dat er 2 internationals eigenlijk hebben gezegd bij jullie, we blijven liever bij Heracles tijdens deze weken.
1: Ja, kijk, uiteindelijk is het een keuze van hun wel geweest. Ze hebben het wel allebei heel netjes en gewoon open gevraagd van hoe ik daarin stond. En ik heb daarin heel gewoon open aangegeven van mannen, dit is jullie carrière. Kijk, wij werken nu wellicht 1 jaar samen, wellicht 2 jaar. Je weet nooit hoe de voetbalwereld werkt. Laten we vooropstellen, ik vind jullie beide geweldige spelers. Ik vind jullie hele goede gasten. Ik kan niet die keuze voor jou maken of jij wil gaan of niet gaan. Ik kan je ook geen beloftes doen. Het enige wat ik kan zeggen, ja, Gervencio en Mani, jullie hebben geweldig gepresteerd. Dus je hebt ook krediet opgebouwd. Als je gaat, gun ik het je van harte. Veel succes. Blijf je hier, ben ik ook heel blij. Dus ik kon niet verliezen in deze situatie. En uiteindelijk hebben ze er beide voor gekozen om hier te blijven.
0: Je hebt niet gezegd, blijf hier, dan speel je sowieso 2, misschien wel 3 wedstrijden.
1: Nee, ik denk dat de grootste fout als trainer zijn is dingen beloven. Want je kan niks beloven. En kijk, Gervencio benoemde het zelf een aantal keren. Gervencio had een geweldige voorbereiding gedraaid. Ja, wij kozen in de eerste wedstrijd voor Jeff op 8. Jeff viel helaas na 25 minuten uit. Ja, ik heb geen enkel argument om Gervencio op dit moment eruit te halen. Presteert mega naar behoren, traint echt als een beest. En ik wil niet zeggen dat de anderen er ook weer aan zitten komen. Dus dat houdt een gezonde concurrentie. Alleen, beloftes heb ik niet gedaan. Ik ben uiteindelijk wel blij dat ze er hier zijn.
0: Succes en veel plezier vandaag.
1: Yes, dankjewel man.
0: Rüdiger Rehm, big game today.
2: Yes, it's a big game. It's a nice game. It's a nice challenge for us. And we are ready for this.
0: It is a challenge. How do you rate Heracles? Is it the best team in the league at the moment at least?
2: Sorry?
0: Is Heracles the best team in the league at the moment?
2: It looks like they are on the top of the table, and we want to compete about them and want to fight against them, and then we will see if we how good we are in the moment and how far we are in the moment, and after that we will looking further.
0: If you look at the table, you're quite good because you're only 5 points behind them.
2: Yeah, that's right. We had also good performances, but we took not every point what we can took or what we could took. And that's the reason why we are 5 points behind. But in the moment, I think it's not so important, the table. Important is how we perform. And with the performance in the most of the games, I was satisfied. And today we want to show the best performance what we can show it in this moment.
0: You have to do this without a few players, quite a few changes in the lineup. They were more or less forced, right?
2: Yeah, but this situation we has we had the whole season. Yeah, we changed every week because some small injuries, sickness, and that's happened all the time. And so it's important to have a big squad, and that's the reason also why we have a big squad. And we hope that we have the same quality on the pitch now, and the players, they deserve a chance. Yeah, and they want to use this chance, and today they can show it.
0: And two strikers today because Hilterman is starting.
2: Yeah, but this is not a big difference to us, yeah? Because it's nominal, our two strikers, but they have to move, and we have to get in spaces where we can get dangerous. And if this is with a tenner or with two strikers, if they don't move, then we have a problem. So they have to move, and they have to find the spaces where we can play football, and so that's not a big difference.
0: Do you think about the first period in the table? Because if you win today, you're in it. You're in for the challenge.
2: Yeah, not yet. Today we have to win. When we not win, then this situation is over. So the focus is on this match. Yeah, if we win this, then we can look further. But in the moment, it's more important and have to focus on our performance, because we know that that the opponent is a really good team.
0: One last thing. There was good news this week because Vitesse finally has a new technical director.
2: Yes, I'm also very happy, yeah, because we had many work in the last months, close to 1 year now, yeah, after we lost our last techno director. So I'm happy about this, and I'm looking forward for the working together.
0: Can the trainer relax a bit more now?
2: Not relax, but have to focus maybe a little bit more on the training pitch and on the team, and so that's good. So I have not so much meetings in the second floor. I have more meetings on the ground floor, and I think this is good for me.
0: Thank you. Good luck today.
3: Ja, daar kan de trainer van Vitesse zich op gaan richten nu in Bernard Schuiteman. Een nieuwe technisch directeur is gevonden. Begint wel pas over een paar maanden. Komt over van RKC. Dat was het nieuws een beetje bij Vitesse deze week. Dat sportief dus gewoon goed meedraait in de keukenkampioendivisie. Met een keurige vijfde plaats. 3 van de laatste 4 wedstrijden gewonnen. Vorige week zaterdag nog met 3-1 tegen Jong PSV in de jaarlijkse Airborne wedstrijd. Vitesse speelt vandaag nogmaals in dat speciale tenue. Als het op bezoek gaat bij Heracles Almelo. Nog altijd de koploper in de keukenkampioendivisie. Ondanks die nederlaag, de eerste van het seizoen in die wedstrijd tegen Almere City. Die al even werd aangehaald door Vincent Heilman. Eerste wedstrijd waarin Heracles niet eens tot scoren kwam. Maar goed, dat deed het in de 6 wedstrijden daarvoor. Maar liefst 24 keer. Dus er is geen enkele reden tot paniek in Almelo. Zeker niet als er vandaag gewoon weer gewonnen wordt. In ieder geval dezelfde 11 namen als tegen Almere City die mogen starten. Daarbij ook Gervencio van der Kust. Die was opgeroepen voor Suriname, maar in overleg met de bondscoach van Suriname, Henk Vrezer, en zijn naasten. En ook een beetje zijn trainer bij Heracles heeft besloten om de komende periode bij Heracles te blijven. En datzelfde geldt eigenlijk voor de linksback Manny Rodriguez. Die mee had kunnen doen bij de Dominicaanse Republiek. Een bos bloemen voor Mario Engels, want die speelde tegen Almere zijn 100ste wedstrijd voor Heracles. Maakte daarin 11 doelpunten. Ingmar Oostrom is de scheidsrechter. Sam Scheperman, Koshikora zijn de beide captains. Bij Vitesse wel wat wijzigingen. 3 om precies te zijn. Eigenlijk allemaal noodgedwongen. Michiel Oldenkeijzer, ex-Heracles, ontbreekt, viel uit op de training, heeft een hamstringblessure en staat waarschijnlijk wel even langs de kant. Dat betekent dat Tenu linksback speelt. Nog weinig in actie gekomen dit seizoen. Zumberi is ziek geweest, daarom speelt Marcus Steffen centraal achterin. En Dabo is er niet bij. Daarom een systeem met twee spitsen, Bannis en Hilterman. En die laatstgenoemde maakt zodoende zijn basisdebuut voor Vitesse. Verder bij Vitesse nog Schwartz en Wouters afwezig. Hij dus vanaf het begin op jacht naar zijn eerste doelpunt bij Vitesse. Jerdy Hilterman. Ze speelden voor het laatst tegen elkaar in de Eredivisie in februari 2024. Spectaculaire wedstrijd. 2-0 voorsprong voor Vitesse. Eindigde na een rode kaart voor Isimat Merin uiteindelijk in een 3-2 overwinning voor Heracles. Twee doelpunten van Hoornkamp nu. Toen. Nu is het aan Njoli. Die hier de bal kaatst. De topscorer van de keukenkampioendivisie. Niemand begrijpt wat Oostrom nou wil, maar de bal werd beroerd, of in ieder geval er werd actief deelgenomen aan het spel door iemand van Vitesse die uit buitenspelpositie kwam. Terwijl eigenlijk iedereen al verder was gegaan. Maar goed. Doorgespeeld door Abbas. Handig gedaan door Selouf. Goed gecombineerd door Vitesse. Bal terug bij Tenu. En de eerste corner van de wedstrijd. Verdiend door Carvalho.

Vitesse won zo van Os en Den Bosch. Daarna volgde nog wel een 1-0 nederlaag bij Roda. Maar we kunnen rustig zeggen, Vitesse doet mee. Vicente lag op de grond, is opgekrabbeld, maar neemt nog niet echt deel aan het spel. En hier was Hilterman. Daar was de Keizer te laat. En was het doel leeg. Dan krijgt Hilterman die bal niet op doel. Was ook wel lastig. Redelijk hoog. Door het midden in de voet bij Selouf. Carvalho. Die zag een schim, denk ik. Van de ploeggenoot die daar opdook. Opnieuw de overname Vitesse met Maarschalk. De bal gezet. Probeert het hem zelf terug te veroveren. Bij Van Gilst. Daarna is een overtreding gemaakt. Diezelfde Maarschalk in al zijn fanatisme.

0: Scheperman.
1: Twee keer trefzeker in de laatste thuiswedstrijd van Heracles. De aanvoerder. Tegen Jong AZ was dat. De zesde ploeg in die zegenreeks van Heracles. Die begon tegen VVV. En voerde via Den Bosch, Jong Utrecht, Eindhoven en de Graafschap. En Jong AZ dus. En eindigde bij Almere. Rodriguez. International van de Dominicaanse Republiek dus. 8 keer al, maar in overleg niet afgereisd. Scheperman. Roes. Heel lekker ingespeeld bij Njoli. Het is ook niet best, maar Oosterom heeft een overtreding gezien. Hij zag zijn ploeg veel kansen creëren tegen Almere. Die eerste echte topper. Tussen de nummer 1 en 2 vorige week. Gewonnen dus door Almere. Maar Almere verspeelde gisteren dan weer punten. En nu het einde van de eerste periode nadert. Kan Heracles, als het vandaag wint, een gat van 5 punten slaan. Met in ieder geval Almere. Gilst. Aan de bal gelopen. Van den Berg. Controle is goed bij Rodriguez. Zo, Hilterman. Waar is dat nou goed voor? Geel. Ja, en een paar boze Heracles-spelers. Want dit was toch een vrij lompe en harde overtreding van Jerdy Hilterman. Manny Rodriguez.

Zo. Die haalt echt even door richting zijn tegenstander, Hilterman. Mag hier denk ik niet mopperen met geel. Slechts geel. Dit valt bijna niet meer uit te leggen als een poging om de bal te spelen. Bovendien hebben we een totaal onnodige plek.

van de kust. Beweging bij Housweert, gezien. Hij gooit hem ineens voor, althans, dat was denk ik de bedoeling. De bal eindigt richting de tribunes. Dat er een poging tot een voorzet werd gedaan is niet zo heel gek. Dit zijn de twee ploegen die tot nu toe de meeste voorzetten uit open spel hebben gegeven dit seizoen in de Keukenkampioen-divisie. De Keizer kan hem uiteindelijk laten lopen.

0: Andruș.
1: Van snel balverlies toch steeds voor Heracles. Vicente.

En Jolie is er langs. Ja, dan kan het ook gelijk raak zijn voor Heracles. Poging van Van Gilst. Maar ternauwernood tegengehouden. Goeie ingooi van Vicente en een goede actie van Njoli. De buitenbaan en dan een keertje zeldzaam als aangever in plaats van afmaken. Afmaken lukte Van Gils net niet. Laag boven Van Gils en daar is hij weer. Jean-Paul Njoli. Ja, er worden wat mensen op de bank gefêteerd. Dat zal de set-piece coach zijn. De spelervattingenbedenker van Heracles. Want dit was er een van het trainingsveld uit het boekje. Ja, er wordt gewezen. Nummer 11 voor Njoli. Na 10 minuten waarin Heracles eigenlijk nog helemaal niet zo lekker in de wedstrijd zat. Deze maakt hij knap hoor. Er zit een gemeen stuitje in die bal. Maar hij drukt hem met de binnenkant van zijn voet. Dat doet hij toch weer handig hoor.

Hij heeft de kwaliteit. En Jolie, om doelpunten te maken, dat sowieso. Maar ook om die doelpunten er heel gemakkelijk uit te laten zien. En Jolie. Heeft als ultieme droom om voor Congo Interlands te gaan spelen. Hij zat er deze periode nog niet bij. Moet nog een paar wedstrijden zo doorgaan tot de volgende Interlandperiode. Scheperman bijna. Zelouf, Banis. Gaat erbij zitten en Oostrom ziet er een overtreding in.

kust.

Heperman. Lekker weggekopt die bal. Twee keer toe eigenlijk niet. Dan maar naar voren geschoten door Maarschalk. Hilterman maakt een overtreding op Scheperman. Scheperman die veel centraal achterin staat. Als Vitesse de bal heeft om die twee spitsen van Vitesse het hoofd te bieden. Banis. Tot deze wedstrijd was Saint-Jolie bij 11 doelpunten betrokken. 10 gemaakt en 1 assist. Banis bij 1 doelpuntje minder. 7 gemaakt, 3 assist. Twee echte topspitsen dus tegenover elkaar vandaag. De eerste, die van Heracles, heeft al toegeslagen. Gilst duwt zijn tegenstander omver, maar voordeel gegeven.

Vicente naar Abbas. Van der Kust. Vicente. Iets proberen van der Kust. Nee, kiest voor een Jolie. En dan de kopbal naar Scheperman. En die loopt hem onbedoeld over de achterlijn.

loopt ineens. De bal Bannes is eigenlijk te kort van deze Carvalho. Dit is een betere richting Bannes van Carvalho. Zoeken naar de ruimte voor het schot. Die ruimte vindt hij zelf niet, maar wel bij Schicora. Dus is de bal weer onderweg naar Enjoli. Van Geelstroep kwijt. Rodriguez. Wordt Carvalho geraakt. Abbas. Rodriguez helemaal van linksback naar rechtsbuiten nu. Oh ja, binnengehouden, maar daar heeft hij zelf niet zoveel aan. Ashuitar was dat. Nou, kijken of ze nog meer bedacht hebben. Hij in het bijzonder, Rick Antonissen. Assistent die gaat over de spelervattingen. En die zo uitgebreid gefetteerd werd net toen Enjoli raak schoot. Nu Abbas ineens richting de tweede paal. Die kan van de berg wegboksen. Vicente. Ah, Vitesse krijgt hem niet weg bij Vitesse. Schot van Scheperman en dan schieten ze hem tegen elkaar aan. Dat helpt ook niet mee. Er zijn er een paar bij Heracles die beweerden dat dat tegen een hand of een arm was. Scheidsrechter Oostrom schudt gelijk met zijn vinger dat daar geen penalty voor komt. En dat lijkt me de juiste beslissing. Want dat was hier een beetje vreemd geweest. Was niet. Mirani wel. Ik twijfelde even tussen schieten en pasen. Bannes. Zeloefen van de kust. Slim gedaan. In één keer naar Hilterman die bal. Die zet zijn lichaam erin. En dan moet hij zit voetballen. Zelouf, mooie actie. Vicente die been niet zomaar voorbij. Ja, bovendien hulp. De Spanjaard van Vroes. Is niet goed ingeschat door Markelo. Meneer had wat te mopperen.

0: Arkelo.
1: En niet bij, Schepenman er goed tussen. Housewirth. Moet hem in één keer voorrichting en Jolie. Maarschalk. Die is voor Vroes. Krijgt een vrije trap mee vanwege dat eerste duwtje. Sikora. Was de aangewezen persoon om deze vrije trap te nemen. Letterlijk aangewezen. Door Jolie met name. Gaat naar Vicente. Te hoog voor Rodriguez. Ze hebben wel wat variant in de koker zitten bij Heracles dus. Bij die spelhervattingen.

En Jolie. Bannis. Goed afgelegd op Hilterman. Bal gespeeld. Aldus Oostrom en Van der Kust er vandoor. Richting Van Gils. Dat balletje is net hard. Zelouf. Mirani. De bal, maar ook een beetje tegenstander. Ja, dan altijd wat kwam eerder. Dat is een flinke schreeuw van Maarschal. Abbas. Cora krijgt geel. Tweede Vitesse-naar met geel. Die vrij rare tackle van Hilterman. Nu het vasthouden door de captain.

voorzet Vicente. Met een karatentrap weggewerkt door Hilterman. Auschwitz. Pas, dat is een goede voorzet. Mirani krijgt zijn hoofd er niet lekker tegenaan. Iemand van Vitesse wel. En Mirani legt even uit aan Ashwitar waarom het een corner was. Volgens hem dan. Weggeknikt door Hilterman bij de eerste paal. Van de kust. Vicente. Krijgt een duw en een vrije trap. De trainer van Vitesse begint nu toch een beetje te mopperen over al die vrije trappen die zijn ploeg tegenkrijgt. Waarschijnlijk omdat hij ook wel door heeft dat daar steeds gevaar loert. Te hard van Abbas in de handen van Van den Berg. Die dan eigenlijk snel naar voren wil, maar voorin niet zo heel veel afspeelmogelijkheden ziet. Het gaat via Tenu. Ja, de druk van Heracles is dusdanig dat Vitesse hem snel kwijt is.

Juli. Ingreep Markelo. Die hier wel risico neemt. Te proberen House weer het uit te spelen. Maar het via zijn doelman uiteindelijk nog oplost. Hilterman naar Maarschalk. Tenu. Mirani. Nou, nog best wel wat mensen van Heracles daarvoor in. Dan komt precies Schepenman die bal oppikken.

kleding. Markelo op Houtsveert. Is het natuurlijk geloot voor KNVB bekertoernooi. Heracles gaat op bezoek bij de Treffers uit de tweede divisie. Proef van Theo Jansen. Ook bij Vitesse nog wel bekend. Vitesse is gekoppeld aan VVV. In Venlo. Rodriguez. Leek die bal zelf als laatste te raken. Oosterom geeft een corner en daar zijn wat mensen boos. Ik dacht ook dat Rodriguez de bal als laatste raakte. Dus dat Vitesse hier wel een punt heeft, maar... van de herhaling denk ik dat eigenlijk nog steeds. Oosterom heeft nu Angelie en Steffen bij zich. Ja, die gegeven corner gaat niks veranderen. Een VAR zou dat kunnen. Maar die hebben we niet. Dus de corner en dus Mirani.

Helemaal terug naar Van den Berg. En Jolie zet druk, maar is de enige. Dus kan Vitesse er makkelijk onderuit spelen. Ashuita. Maarschalk, dat is een beetje hard. En Van den Berg had erop gerekend. Nu vrijgespeeld. Markelo. Dichtgelopen door Abbas. Ingeleverd door Rodriguez. Sikora. Op het eerste schot op doel van Vitesse. Aardig begon aan de wedstrijd. Sinds die tegengoal eigenlijk moeilijk heeft. Nog niet daarna in de buurt van de Keizer en het doel van Heracles geweest.

0: Hildenberg.
1: Hildeman. Stond op de achtervoeten. Om zo maar te zeggen. Eigenlijk net een loopactie gaan maken. Broes. Van Gils. Niet te veel risico. Overtreding op Sikora.

Eperman wilde hulp. Vooral van de Keizer, zijn keeper. Die nog een keer aan de bak. Dit komt er wel van Markelo. Vitesse kan wel door. We gaan aan de Banis. Van der Kust zit er tussen. Scheperman naar Vicente. Beweging bij Abbas. Vicente kiest voor de rust. Voor Van der Kust.

Hans Wirt. Hans Wirt, de kust, hey, ineens weer op zijn vertrouwde plek. En een voorzet richting Scheperman. Die er tot twee keer toe net niet in slaagt om Van den Berg te passeren. Maar het scheelde niet veel. De voorzet van Van der Kust. Eerst de kopbal via Van den Berg en de paal, denk ik. Daarna nog de rebound. Snel gereageerd door Scheperman. En wederom Van den Berg. Aan de andere kant een overtreding gemaakt. Ik denk door Broes, want die liep het meest schuldbewust weg. Voorzet van Van der Kust. Harde kopbal en twee keer snel gereageerd door Conor van den Berg. Als had hij al zijn vierde doelpunt van het seizoen gemaakt in wedstrijd nummer 8. Dat zijn er bijna spitsen gemiddelde. Dat is voor iemand die tot dit seizoen eigenlijk maar zelden scoorde. Scheperman. Van Selouf is goed en Sikora kopt er maar net naast. Stond wel ongelooflijk vrij. Bal lag niet stil bij die uittrap. Hilteman en Sikora helemaal vrij. Het is Sikora die kopt uiteindelijk. Die zichzelf ook vrij snel realiseert dat hij dat beter had kunnen doen. Van Gilst. Een beetje geluk. De bal bij Rodriguez. Bij Carvalho, pardon. Rodriguez pakte hem af. Selouf. Wild. Op zich was de beweging goed van Selouf. Het schot iets minder. Twee pogingen gedaan, Vitesse nu, maar nog steeds niet op goal.

Ioannis. Balletje. Carvalho. Daar was niemand. Hilterman, een extra bal die het veld in werd gegooid. De doel in gewerkt. Hij zegt er dan weer geen prettig idee. Van de kust. Jolie. Dat is lekker meegegeven. Sikora kan niks doen. Want die heeft al geel. Abbas. Zocht de verre hoek. Maar die zoektocht werd belemmerd door Steffen. Kust ook mee. Altijd interessant om te zien wat de rol van de kleinste speler dan is bij die spelervatting. Die van Angelique kennen we. Abbas kapt Hilterman daar volledig uit. Van Gilst, nuttig. Abbas door naar Van Gilst. Nog één schijnbeweging en dan een eigen doelpunt. Van Ashuitar. Het is ook wel een beetje het gevolg van de druk die komt kijken bij die aanvallen. Die Heracles al steeds kort achter elkaar op de mat legt. Heracles geeft de stadionspeaker hem aan Roes, de nummer 14 van Heracles. Maar het was toch echt de nummer 14 van Vitesse die de bal als laatste raakte volgens mij. Ja, die steekt zijn voet uit. Kunnen we niet aan Vroes geven.

Selouf. Het is ook wel zo dat die 2-0 dan valt. Net. Na twee momenten waarop Vitesse gevaarlijk was. Met die kopbal van Sikora. En een kansje om te schieten voor Selouf.

Mahrez mag door. Dan ligt er veel ruimte. Zeker bij Abbas. Ja, die neemt genoegen met de corner. Teken. Oh, en Julie. Markelo. Kijkt even om zich heen. Ziet dat hij redelijk alleen is in zijn weg naar voren. De bal kwijt. Rodriguez. Daar is Scheperman. Geen buitenspel. Ondanks... de pogingen van een paar boze Vitesse-spelers om daar de grensrechter op te attenderen.

Rodriguez. Scheperman en Jolie voor de goal. Scheperman legt hem af. En aardig geschoten door Houtsweert.

Weer heeft niemand eigenlijk door dat het daarover gaat. De vrije trap is voor Heracles op de eigen helft.

laatste minuut loopt. Van der Kust, Scheperman, Jolly. Abbas. Is voor de voorzet. Markelo. Net wel onrust ontstaan hoor bij Vitesse als Heracles in de buurt van de 16 komt. Een minuutje erbij, minimaal. Vasthouden. En dat is nog een vrije trap voor Heracles. Was dan nog een keer de oversteek voor maken. Dat gaat allemaal niet in een heel hoog tempo. Dus zou dit zomaar het laatste moment kunnen zijn voor rust. Uiteindelijk mag Huiswirt hem gaan nemen. En tweede paal dook Rodriguez op. Het is dat die bal door Suitar volgens mij wordt weggewerkt. Dan is er buitenspel geconstateerd en kan Oostrom nu prima voor de rust fluiten. Moet eerst die doeltrap weer worden genomen. Vrije trap is het dan natuurlijk, als het buitenspel was. Nee, hoeft niet meer. Had hij ook gelijk kunnen doen. 2-0. Voor Heracles. En Jolie maakte zijn 11e licht. Nog altijd gelijk met Joop Schuman, de index die erbij werd gehaald door zijn doelpuntendrift. Hij maakte de openingstreffer uit een ingestudeerde corner. En 2-0 werd het voor Heracles door een eigen doelpunt van Ashuitar. Vitesse stelde daar eigenlijk alleen vlak voor die 2-0 wat kansjes tegenover met een kopbal van Sikora en een schot van Salouf. Maar had verder weinig in te brengen. Tegen een toch bij vlagen oppermachtig Heracles. Het is 2-0 in Almelo. Halverwege bij Heracles Vitesse. Tot zo.

Welkom terug. En proost, eet smakelijk. Vanuit het Asito Stadion. Waar het weer een beetje als vanouds is voor de fans van Heracles. Vanouds als in zoals 2 weken geleden en de wedstrijden daarvoor. Het gaat redelijk eenvoudig voor de thuisploeg tegen Vitesse. 2-0 voorsprongen halverwege. En een keertje een wedstrijd waar je ook de wat jongere kinderen mee naartoe kan nemen natuurlijk. Zo op zaterdagmiddag 4:30. Voor sommigen is het te hard werken op de zaterdagmiddag. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld vrijdagavond, ja, kunnen er wat kinderen mee. Vitesse weer terug op het veld. Zo te zien met dezelfde namen.

Heracles gaan wel wissels komen. Tomic en Bruns

Houseweert en Van Gils vervangen. Benieuwd wat er achter die wissel zit. Ik verwacht eerder dat de ploeg die 2-0 achter staat wat gaat omzetten. Maar goed, misschien zijn er pijntjes waar wij aan Heracles kant nog niets van af wisten. Bij dan wel Houseweert, dan wel Van Gils. Zij dus vervangen. Door Tomic en Bruns.

Dan kan de tweede helft beginnen. Vitesse nog op zoek naar het eerste schot op doel. Wel, dus wat kleine kansjes gehad.

Deze is kort van Steffen. Gelukkig voor Vitesse niet te kort, anders was het wel een heel beroerd begin van de tweede helft geweest. Van der Kust raakt die bal helemaal verkeerd. En dat is het paasje van Carvalho niet goed. Ja, als Vitesse daar al niet van profiteert. Of van dit soort ballen. Ja, het doel is... Ja, een soort van leeg. Staat er in ieder geval geen keeper in. Broes was er nog wel. Die moest een soort van improvisatie keeper. Maar zag tot zijn opluchting dat die bal overstuitte. Nou, mag ik toch wel zeggen dat Heracles niet heel scherp uit de kleedkamer komt. Eerst dat balverlies van Van der Kust en daarna dit moment. Scheperman naar Bruns. Abbas. Schept hem voor, bijna in Jolie. Het is een overtreding gemaakt, zegt Oostrom. Maarschalk van zijn voet springen. Ingooi is voor Heracles.

Mirani. Ziet daar Rodriguez. Die kan gaan schieten. Rodriguez is hard. Gaat niet eens zo heel ver over, die bal. Lekker geschoten. Golenmaker van beroep. Manny Rodriguez. Deze hield de man wel. Krijgt hem voor en Banis. Stak nog een been uit. Hilterman is te opzichtig wat hij daar doet bij Vroes.

Mirani. Rodriguez. Dat heb je gedaan door Tomic. Leg bij Markelo. Nu de bal naar Scheperman. Scheperman geblokt. Een overtreding op Hilterman. Ook was van Aschuitar. Een geweldig seizoen bij Willem II. Gerrit Hilterman in de keukenkampioendivisie. 16 doelpunten in 35 wedstrijden. 2023-2024. Daarna Cambuur. Afgelopen jaar weinig succes gekend bij Arminia Bielefeld. Waar hij maar een paar wedstrijden speelde, ook door blessureleed. Tomic is heel duidelijk vasthouden. Die moet daar gewoon een gele kaart voor krijgen. Die lijkt hij te ontlopen. Dat is toch wel opvallend. Hij ging echt aan Markelo hangen. Ja, het is trouwens ook wel andersom. Markelo houdt als eerste vast. Spelervatting voor Vitesse. Nou, die kan Vicente laten gaan. Dat is natuurlijk wel een kopkans voor Hilterman vroeg in de wedstrijd. Uit zo'n indraaiende bal. Vicente ondertussen alweer aan het werk gezet. Van de kust naar Scheperman. Rodriguez. Tomic. Rodriguez. Voor de tweede keer dichtbij een doelpunt. Van de kust dan met het voorzetje. Tomic. En wordt Scheperman afgefloten. Twee kansen kort na rust voor die linksback. Eerste schot net over, nu de redding van der Berg. Hij scoorde één keer voor Logroñes. Rodriguez en één keer in een WK-kwalificatiewedstrijd met de Dominicaanse Republiek. Heeft last van zijn hoofd. Zo lijkt het. Van Vroes.

Zelouf. Gerard, lage bal, hard de 16e. Het levert met een flinke omweg een corner op voor Vitesse. Getrapt door Zelouf. Rodriguez. Chivitar naar Zelouf. Partij rond de penaltystip. Het is Scheperman en Banis. Nog een beetje napraten over dat moment. Dat is een lekker balletje van Abbas naar Rodriguez. Van den Berg nog alle zeilen bijzetten om een corner te voorkomen. Had hij die bal misschien ook wel gewoon mogen pakken. Scheperman met ballen al aangepakt. Roes loopt tegen Markelo aan. Even de vrije trap op voor Heracles in de ogen van Oostrom. Even opgevangen. Maar niet zo heel veel aan de hand. Iemand op de eretribune zich die bal toegeëigend. Op de hoofdtribune, beter gezegd. Wat groot wordt. En nu komen er ineens van alle kanten ballen richting Bruns. Nou zijn ze allebei weer weg. Wat is dit voor een comedy show? Dan moet hij hem nog zelf gaan halen. Dus het kost hem wat moeite om een bal te vinden, maar draait de muur richting de tweede paal. Daar staat Markelo. Domits, die andere invaller, pikt hem op. Die is hem kwijt aan Maarschalk. Die krijgt daar iets meer, niets minder dan een ingooi. Dan even op de voet werd geraakt. Rodriguez. Van de kust. Bruns, prachtig gedaan. Krijgt hij terug van Njoli. Als hij hem even in de kruising had geduwd, dan was het een wereldgoal geweest. Dat is geen makkelijke bal. Hij kreeg hem heel snel en heel hard terug van Njoli. Half uur nog heeft zijn ploeg om dan die 2-0 achterstand te doen. Het is vooral Heracles dat aanvalt momenteel.
Jolie. Dat ook frivol doet, zo nu en dan. Rodriguez. Vicente nog wel achteraan, achter die bal. Abbas. En Jolie. Nog een vrije trap voor Vitesse op aangeven van de vierde official. Die botsing uiteindelijk dus als overtreding werd beoordeeld door de vierde official van Roesje en Banis.

Carvalho. Aardige versnelling, aardige voorzet ook. Hilterman. Sikora. Bal aangeraakt. Corner Vitesse.

Rodduk bij de tweede paal. Iedereen beweegt nu richting de bal. Maar die bal is zo hoog over alles en iedereen heen. Dat hier onmogelijk echt gevaar uit kan komen namens Vitesse. Markelo.

Zelouf. Markelo. Terug naar Zelouf. Dat is goed gespeeld door Vitesse. Een tweetje Tenu en Zelouf mislukt. Dat is grote onvrede trouwens van Zelouf. Maar dat terzijde. Abbas vastgehouden. Hij trapt Heracles.

wedstrijd zit een beetje in een net niet fase. Misschien wel daarom. Rijn Adelaide. Bij Heracles en bij Vitesse komen Pinto. Moeliel en Zonneveld. Vitesse moet natuurlijk het meest.

Mirani. Vicente. Handig meegenomen door Tomis. Die schiet hem tegen Steffen aan. Dan karamboleert die bal uiteindelijk door de 16 heen. Dan staat Bruns, denk ik, buitenspel. Die bal tegen zich aankrijgt.

Groenteman. Daar komt Vicente. Shuitar heeft de bal. João Pinto, Youssef Boualio en Nino Zonneveld. Eerst Heracles. Dan wordt Abbas naar de kant gehaald. Voor Rijn Adelaide. De Fransman voor de ander. Carvalho, Hilterman en Maarschalk zijn degene die bij Vitesse naar de kant gaan. Gebleven bij een vrije trap. Want dat werd het uiteindelijk voor Heracles. Een minuut of drie geleden, zo lang hebben die wissels wel geduurd. Bruns. Zo, Rodriguez. Doeltrap.

minuten lang bij Rodriguez. Oosterom was al aan het tellen. Lopen. Scheperman. Mooi dat hij zich nog even omdraait voordat Pinto in de buurt kwam. En Jolly. Mooie draai. Tomic. Buitenom bij Markelo. Dan krijgt hij hulp van Rein Adelaide. Rodriguez, Tomic. Roes. Pak door Wally. Vicente van de kust. Rein Adelaide. Ashuita tegen een ploeggenoot aan. Dan is daar van de kust. En Bruns. En van den Berg. Laatste keukenkampioen divisie doelpunt van Thomas Bruns was in december 2022. Actie van Van der Kust die bal binnenhoudt en dan valt hij voor de voeten van Bruns. Ja, was hij hier dus dichtbij eigenlijk weer zijn keukenkampioen divisie goal. Rein Adelaide. Daar een beetje aan het hannissen. Knuffelt door Selouf. Met de bal ruim overheen. Steffen, Vicente van de kust.

Scheperman van de kust laat hem lopen voor Rijn Adelaide. En Vicente. Voorzet aangeraakt, binnengehouden door Van den Berg, die dan snel naar voren wil. Ja, Vitesse zal toch redelijk rap iets moeten bedenken om aanvallend wat gevaar te stichten. Bannis. Nauwelijks is een stuk voorgekomen, de topscorer van Vitesse. Redding gezien nu van Selouf. Kus krijgt nog een tikkie van Bannes. Gedraaid Rijn Adelaide richting en Jolie. Die werd net voldoende gehinderd. Goeie ingreep van Scheperman. Zet Oualiu van de bal. Bruns naar Rijn Adelaide. Roes. Rodriguez. Langs bij Pinto. Dat lukt. Tomic. En Steffen. En maar weer eens een corner. Nou, begon het allemaal een beetje mee, hè? De tiende minuut. Doelpunt van Jolie. Uit een variant. Is wat meer recht toe recht aan, zoals de meeste corners sindsdien. En nu met een verre ingooi Vicente. Richting Mirani. Doeltrap, zegt de grensrechter met name. En Mirani zegt nee, dat klopt niet.

Baliuw. Aardig balletje. Vicente niet. Zelouf. Scheperman. En via Bruns nu Markelo. Maar Vitesse dat aandringt. Aan het hoofd geraakt. Beetje ongelukkig daar. Het duel. Het duel. Rodriguez ingreep Markelo. Ingooi Vitesse.

Silouf naar Markelo. Wordt omver gegooid door Rodriguez. En Rodriguez krijgt nu geel. Is de Heracles speler met een gele kaart. Die daar Markelo vasthoudt. Nog Probst en Büttner. Die zo gaan komen bij Vitesse. Suitar. Komt nog voor, Zelouf niet. Pinto wel met een schietkans. Blok van Rodriguez. Tenu. Is ook een goede voorzet. Het scherp. Tashuitar erachteraan, die kan hem niet meer binnenhouden. Hij had de kans, jouw Pinto. De bal hier voor zijn voeten komt. Blok nuttig hoor van Rodriguez. Laatste twee wissels bij Vitesse. Eduard Probst. En Alexander Büttner. Daar en Tenu. Bij Heracles gaat zo Mario Engels komen. Daar wordt Rodriguez hard geraakt. Volgende gele kaart. Zelf de daden. Nou, gemopperd dat hij hier geel voor krijgt. Terwijl hij echt gewoon te laat is. Kan je nou omzeuren dat je geel krijgt. Aan de trap van de keizer. Zonder weinig te doen heeft gehad. Doelman van Heracles. Met zijn handen dan in ieder geval.

Engels voor Enjoli. Man van de openingsgoal. Doelpunt nummer 11 van het seizoen. We houden hem en de Joop Schumann-index. We gaan nog steeds nauwlettend in de gaten.

Domic. Bruns. Engels staat al te wachten. Dan ineens naar Scheperman. Maar daar komt de bal een meter of wat achter.

ook te hard. En geel. Oh, een paar onvriendelijke tackles nu ineens. Terwijl de wedstrijd daar eigenlijk helemaal niet toe is. Het is ook gewoon te wild. Van achteren door Bruns. Buettner. Eén keer voor. Pannis plukt hem uit de lucht. Bijna Zonneveld bereikt. Bijna de lijn is hem kwijt. Nualil. Buettner. Vroes. Gedaan door Selouf. Daar kan Vitesse een nieuwe aanval opzetten. Sikora. Steeds niet op doel geschoten, Vitesse. Ja, één keer op het eigen doel. En die tellen niet mee in de statistieken. Engels frobbelt zich daar langs. Wordt dan verpakt door Markelo. Krijgt ook geel. Gaat hard met die kaart ineens. Het is er wel een beetje op aan het wachten, Engels. Ja, dat moet je juist, als Markelo zijn, dat even niet doen. De gele kaart van de wedstrijd voor Markelo. Bruns staat te roepen richting Tomis dat hij bij hem in de buurt moet blijven. Helemaal niet nodig. Ja, misschien hiervoor. Tomic, tweede paal, Scheperman. Oh, die knalt tegen Van den Berg aan. Vrije trap, Vitesse.

Twee man voor de goal. Daar is Bannies. Bannies. Buitenspel. Men stelt dit nog steeds niet als een schot op doel. Wel een aardige aanval. En een momentje voor hem. Een momentje in buitenspelpositie. Sta maar op, zegt Tomic tegen Markelo. Kijk eens. Luchtballonnen allemaal met goed uitzicht voor de laatste 5 minuten van deze wedstrijd. Die zich toch in het laatste gedeelte van de tweede helft vooral kenmerkt door onvriendelijkheden en gele kaarten. Tomic van de kust. Engels. Drie langs bij Markelo.

Zonneveld. Volgende voorzet. Panis.

Rodriguez. Tomic. Met de lichaamschuimbeweging. Rijn Adelaï. Tomic. De bedoeling was Engels. Maar die had dat niet helemaal begrepen. Hoe Tomic dat in gedachten had. Aan de andere kant Probst.

zelf. Hübner. Zelf en dan een overtreding. Roes. En nog een vrije trap voor Heracles. Dat uiteindelijk, als er niks geks meer gebeurt in de komende paar minuten, die 2-0 voorsprong uit de eerste helft toch redelijk makkelijk overeind houdt in de tweede helft.

Hübner. Helemaal naar de andere kant. Naar João Pinto. Die probeert Panis nog te bereiken. Krijgt Vitesse nog een corner. Dus Büttner, als de 90 minuten precies verstrijken. 3 minuten extra minimaal. Er is weinig in deze tweede helft geweest. De aanwijzing biedt dat dit nog een hele penibele slotfase gaat worden voor Heracles. Rodriguez. Engels stapte terug, want was bang voor buitenspel.

Tora. Kopkansje gehad. Het zijn allemaal halve kansen geweest voor Vitesse. Bruns. Over de hele naar Engels was de bedoeling. Het was een vrij ingewikkelde bal. Van is een schop van Schepenman. Toch wel recht op een vrije trap te hebben. Maar die krijgt hij niet.

Engels in de sprintduel met Sikora. Engels wint dat duel uiteindelijk. Krijgt de bal net niet lekker mee. Selouf.

Anis met Mirani. Mirani krijgt de bal weg. Van de kust uiteindelijk ook. Hij naar de leid. De bal is over de zijlijn geweest. Nog een keer Vitesse. Pinto. Er gaat nog een kans komen om te schieten. Maar daar gooit Mirani zich voor en dan is het klaar. En is Büttner woest. En verliest Vitesse met 2-0 bij Heracles. Doelpunten vielen in de eerste helft. En Jolie. En Achouitar in eigen doel. En die 2-0 voorsprong. Uiteindelijk redelijk eenvoudig over de streep getrokken na rust door Heracles. Back to normal. Voor de ploeg uit Almelo. Die nu naar 18 punten gaat na 7 wedstrijden. Pardon, naar 21 punten. Na 8 wedstrijden. Want deze moeten we er gewoon bij tellen. En daarmee de voorsprong vergroot op de nummer 2. Tot 5 punten. Oh, komen VVV en RKC en MVV nog wel in actie. Die kunnen nog in de buurt komen. Maar Heracles is goed op weg in deze eerste periode. En herstelt zich dus van die eerste nederlaag. En eerste wedstrijd zonder doelpunt. Met een 2-0 overwinning op Vitesse. Met weer een goal van Njoli. En een clean sheet. Want weinig echte kansen voor de ploeg van Rüdiger Rehm in Almelo.

0: ons in duels ook minder dan Heracles. Dus ja, we kunnen veel dingen weer uit deze wedstrijd halen om voor de volgende wedstrijd beter te doen.
1: Ja, want wat zegt dit nou waar jullie staan ten opzichte van de koploper en misschien wel momenteel de beste ploeg in de keukenkampioen-divisie?
0: Ja, wij doen het natuurlijk ook goed. En ja, nu speelde je tegen de nummer 1, dus kon je jezelf meten. En als je mee wil doen. Maar ja, wat ik zeg, we kunnen hiervan leren en we moeten door. En volgende week is het thuiswedstrijd en dan moeten we de 3 punten weer halen.
1: En is het dan wat je ervan leert, strijden en kansen afmaken als je ze krijgt?
0: Ja, meer kansen creëren. Sterker zijn in de duels. Gewoon echt 1000% ervoor gaan dat je de wedstrijd wil winnen.
1: Vind je het niet irritant dat je zo lang toe moet kijken?
0: Ja, natuurlijk wil altijd spelen. En, ik ben op de goede weg. Begin steeds fitter te worden. En ik weet ook gewoon met mijn kwaliteiten dat ik nog heel belangrijk kan zijn voor dit elftal. En, ik probeer elke dag de jonge jongens te helpen. De toekomst voor de club. En dus die dubbele rol bevalt me wel.
1: Moeten ze wel die balletjes breed leggen?
0: Ja, nee, daarom. En ik denk ook dat ik meteen 2-3 voorzetten aflever. En dat is mijn kwaliteit. En assisten geven en gevaarlijk zijn. En ik hoop dat dat steeds meer gaat komen nu. En dat ik steeds fitter word.
1: Dankjewel, succes.
0: Alsjeblieft.
1: Dat was Alexander Buettner en dit was Heracles tegen Vitesse. Uiteindelijk een 2-0 overwinning voor Heracles. Dat 4 aan kop gaat in de keukenkampioendivisie.

heb gezien, toen is mijn hart veel sneller gaan slaan. Jij bent 18 lentes, het meisje van toen. Jij bent nu al bijna een vrouw. En nimmer zag ik zoiets moois in de buurt.

Lekker om de stil. Aje, ajo, en ik kom maar zo.

rustig. En ik rol rustig. Ajo. En dan komen ze aan. Ze rollen me daar in joch en zo. En joch en zo. Ajo. Ze rollen me daar in joch.

0: is het weerbericht.
1: Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden, waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm, met uitschieters tot 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige spits vanochtend. Het is vooral druk in de zuidelijke helft van het land. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 25 minuten vertraging. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. Op de A7 Heerenveen-Groningen 20 minuten vertraging. Tussen Marum en Westpoort. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. In Groningen op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht tussen Delfzijl en Appingedam. De omleiding heet U35.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix-computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt al voorzichtig iets minder druk. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. 9 kilometer file tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. De weg is net weer vrij. A16 Breda en Rotterdam staat een file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een kwartier vertraging. En 33 Veendam-Eemshaven is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone. Er

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met systemen voor thuiswerken. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke, regenachtige ochtendspits, maar loopt wel ten einde. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Knopendel en Afrit Arkel 6 kilometer file. Iets meer dan 20 minuten is de vertraging nog, de weg is weer vrij. De A15 Gorinchem richting Rotterdam is vrij bij een ongeluk 3 kilometer file nog bij Sliedrecht Oost. En 33 Veendam Eemshaven is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Delfzijl en Appingedam.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: dit moest het.
1: Met mij, oh jongs, jong. En u allemaal.
2: Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Gehaktbal.
3: Dames en heren. De flesjes staan koud. De hits zijn heet. De Amstel Studio is weer geopend. Iets horen? Laat het maar weten. Luister goed. Dit is Godenzoon.

Dames en heren, de flesjes staan koud, de hits zijn heet. De Amstel Studio is weer geopend. Iets horen? Laat het maar weten. Luister goed. Dit is Godenzonen.

de bosse is het nooit echt stil. Zolang die zender draait, doet hij precies wat ik wil. Geen grap.

Even naar het klokje van 10 uur op deze vaste maandag. We zijn er maar eventjes iets eerder, hè. Gewoon omdat het kan, omdat het kan, omdat het... En dan denk je als luisteraar, we zijn eindelijk van die Amstel studio af. Die is lekker met vakantie. En dan is hij toch weer terug, hè. Even terug uit vakantiemodus. Maar vanaf dinsdag zijn we er echt niet, hè. Dan zijn jullie er echt vanaf. Allereerst natuurlijk even sterkte aan de olifant voor vandaag. Want daarom zijn we even terug uit vakantiemodus, hè. Om hem toch nog even te vervangen. De platen zijn vandaag uiteraard speciaal voor hem. Maar natuurlijk ook voor alle anderen. Niemand uitgezonderd de buurtjes. Die natuurlijk ook dachten, we hebben eindelijk rust. Ja, niets is minder waar. En de zon schijnt hier alweer de studio in. Hè? Dus de deuren gaan zo meteen ook maar weer open. Dat maakt het lawaai ook weer even lekker een stukje groter. Ja, tot hoe laat? Normaal is het natuurlijk tot 6 uur, maar het kan zo maar eens tot vanavond laat zijn. We gaan het wel meemaken. Goed, verzoek of een eventuele reactie kan natuurlijk 06 3405 43 0 en een 6. Dus 06 3405 43 0 en een 6. En dan druppelt het wel weer de studio in natuurlijk. Dit zijn de muzikale flesjes live, dus op de maandag. Toch op de vaste maandag uiteindelijk gewoon. Hier vanuit de Zeisteren bossen. Goed, we gaan snel beginnen met de muziek. Luister gezellig mee. En laat dus vooral een reactie achter. Ik zeg een goedemorgen. En voor de mensen die eraan toe zijn, eet smakelijk met het ontbijt. Ik hoorde al de Brescia over een gebakken ei. Ik zou zeggen, neem er een cola BB bij.

wij. 'S Morgens heel vroeg trekt de rij.

erheen. Ik dacht bij mezelf, daar moet ik wat aan doen. Ik ga met ze naar Hilversum en vraag dat flink wat doen. Ik zei tegen mijn vrouw, trek je beste jas maar aan. Maar met zo'n stel durf ik wel daarheen te gaan.

kerk. Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester: Jan, je hebt je les niet goed geleerd, joh. Maar meester...

nu doen we een nieuw nummer. Dat kennen we nog maar een weekje of twee. En het is zo'n spraakwaterval dat we het bijna nog nooit foutloos gezongen hebben. Het was op vrijdagmiddag, ik zat in de bus. Want ik ging op visite bij mijn grote zus. De buschauffeur die scheurde lekker door de stad. De eerste fietsers lagen alweer op hun gat. Maar wie zag ik daar rennen op

Ik trof al op de rot op bij V&D. Maar ik ging net naar boven en zij naar beneden. Weer op begane grondafdeling, dames ondergoed. Kreeg ik er weer in het oog en volgde haar op de voet. Buiten bij de bus altijd had ik een slotte beet. En riep de wel.

Baukeli. Hartstikke bedankt. Er zijn nog meer popsterren binnengekomen. Ik zie iedereen zo naar de deur kijken. Hallo.

Als ik jou zie dansen met goudblond haar, waar ik mijn kansen, nou reken maar. Hey, hey, Margriet, jij bent een hippie girl, voor mij nog mooier als Miss World.

0: Met Theo.
1: Met de meldkamer van de radiocontroledienst.
0: Ja, goedendag.
1: Ja, ik heb hier binnengekregen dat een piraat bij jou in de omstreken daar gigantisch aan het storen is. Kun je daar even langs gaan?
0: Nou, dat is geen probleem. Dan ga ik maar even langs. Schat, ik moet even weg, ja.
2: Wat moet je nu weer aan? Daar weer een piraat uit de lucht halen?
0: Ja, sorry, maar dat is mijn werk.
2: Ja, mooi werk heb je.
3: Hallo lieve mensen, dit is Harry de Razende Reporter. Op dit moment staan we bij de etenpiraat voor de deur waar Theo zojuist is aangekomen. Hallo, open doe is Theo. Kikkeboe.
4: Ah, kut Theo, schrik me die kleren man.
3: Ja, het is mooi gebeurd, hè. Ik moet me van de baas moeten koeien te lucht aan. Dus pak het spul maar in.
4: Ah, kun je er niet over praten. Kom in binnen, neem fles bier. Valt er wel over te praten.
3: Flesje bier? Ja, weet je wat dit? Laat die hele kleine prut maar anders staan. Maar dan mag ik ook een keer draaien.
4: Dat schiet ook deur. Kom mooi binnen.
3: Ja, op dit moment zit inspecteur Nijland rustig onder het genot van een kopje koffie thuis naar een piraatje te luisteren. Niet te weten dat op dit moment Theo gigantisch volgegooid wordt met bier.
4: Doe dan maar een baggie.
2: Goeddag.
4: Wat is dit dan weer?
2: Goeddag.
4: Volg me eens Theo door aan het trein. Dat kan dat niet. Doe die radio's harder.
2: Theo. Ja, doe dan maar een biertje. Het is aan de band Theo Brouwer. En nu is het mogelijk gemaakt door mij. Maar ik houd keer niet in de lucht. Leusheid. Yo, dank je. Leusheid. U belt maar en wij draaien.
4: Nou, luisteraars, wie neemt ook maar weer over hier, want Theo die flikkert hier ook net van de kruk af, hè. Zoals ik, kom het plaat weer aan en goeiedag. Nou, is het nu helemaal van de pot afgerukt? Dit gaat nog niet. Schat, ik pak mijn jas en ik ga erin. Bij u.
2: En die wachtversterking, Matt?
4: Ja, ik bel bij hem en ik neem de hele M mee, Matt. Het is afgelopen met de GL.
3: Op dit moment zit Theo Brouwer helemaal uit zijn dak te gaan gezellig bij een piraatje. Niet te weten dat Nijland voor de deur staat.
5: Nederland. Hallo daar binnen. Gooi Theo naar buiten en we zullen geen geweld gebruiken. Jullie huis is omsingeld.
6: Oh, kut jongen, hoe houdt echt van elkaar?
4: Ja, we moeten. Ik kan mijn de deur uit laten staan en wou helemaal aan de beurt, want dan had het direct alles metgenomen.
6: Ja, je hoeft hem toch niet binnen te laten en het helemaal vol te laten, zo.
4: Ja, nou, we houden toch even kunnen draaien, dan niet?
3: Dikke boe, Nederlandje!
4: Stil, Theo. Je houdt hem mooi stil, Theo.
3: Dikke boe.
5: Dan noem ik het dus echt zat, Theo. Laat me nu de gekke steek naar hoe. Nu kom je ook naar binnen, Nenok. Afloop. Mannen, voorwaarts.

0: Albin Edine'ye modislema ver. Oh, kötü polisi.
1: Hallo, wij zijn van de Smurfenpolitie. Heeft u gedronken?
0: Oh, voor jullie vaderdag, vader Abraham. Je moet wel heel eerlijk zeggen dat piraten supergezellige feesten hebben. Maar ik drink nooit meer.
2: Ja, met Ronald, wat is eigenlijk het moraal van dit verhaal?
3: Ja, het moraal van dit verhaal? Drank maakt meer goed dan de radiocontroledienst kapot kan maken. En zo is het maar net.
4: Ja, en hoe is dat, hoor?
3: Nee,
4: ik ga hoeren over mij hier.
3: Nederland, oh nee.

staan. En ik denk jij wil trekken, broodje shawarma. Als ik knip met mijn vingertjes, alle schaapjes worden broodje shawarma. Met knoflooksaus erbij. Is het goed van mij, hè? Als ik knip in mijn vingertjes, jullie krijgen allemaal water in je mond. Moet je slabbetje erbij?

Herbalife. Ah, dar izmânci fără măzac.

0: ik ben van de politie.
1: Ah, meneer agent, wat is er dan?
0: Meneer Hassan, uw busje staat dubbel geparkeerd.
1: Wat? Mijn busje dubbel geparkeerd?
0: Ja.
1: Dat kan niet, man.
0: Echt wel?
1: Ik heb maar één busje.
2: Hey, boer Harts, jouw varkens hebben honger.
3: Ja, maar jullie straks ook.

0: Belachelijk.
1: Weet jij hoe ze iemand noemt die op maandagochtend

Ja, nu heb ik op allebei de oren weer geluid. Dat is wel heel fijn. Maar goed, volgens mij houdt deze koptelefoon het niet heel lang meer vol. Goed, dit zijn de muzikale flesjes dus op de vaste maandag even in verlenging. Ja, de olifant die denkt ook, hè. Jij gaat met vakantie, ga jij maar eens even een dubbele dienst draaien.

De plaat is natuurlijk weer bestemd voor Jan en Alleman. Niemand uitgezonderd. De buurtjes die na vandaag even lekker een week rust hebben. Maar dan gaan we hier even genieten van de Spaanse zon. Hè. Dus voor de buurtjes natuurlijk links, rechts, voor, achter, boven en onder. Ook natuurlijk even voor de Brescia en Mayan, daar in Voldendorp. En natuurlijk voor onze olifant, hopen dat hij inmiddels weer terug is uit het ziekenhuis, hè. Ziekenhuizen, die zijn voor zieken. En niet voor olifanten, hè. Natuurlijk ook even voor Anneke en Herbert. En natuurlijk gefeliciteerd ook vanaf deze kant. En natuurlijk voor alle DJ's en alle luisteraars hier op zendpiraat.com en zendpiraat.nl. Ik zou zeggen, luister gezellig mee naar ook de avondeditie van de muzikale flesjes hier vanuit de Amstel Studio natuurlijk. En voor een goed verzoek of een eventuele reactie, laat vooral iets van je horen als je dat leuk vindt. Of als je het niet leuk vindt. Of we de negatieve berichten lezen, dat weten we nog niet. Maar ja, ook als je het niet leuk vindt, mag je het laten weten. 06 34 05 43 0 en een 6. Dus 06 34 05 43 0 en een 6. Hier wel in de studio. Het is inmiddels na 6 uur, dus voor degenen die er aan toe zijn. Eet smakelijk. Zometeen hier ook maar eens iets in de frituurpan gooien. Hè. Maar ja, van die flesjes krijg je best honger. Luister gezellig mee, dit is tot een uurtje of 11 vanavond. Nog te zenden Gode Zone FM hier vanuit de Amstel Studio. Diep verstopt en verscholen in de Zeisterbossen. Met een lekker stukje muziek. Luister gezellig mee, komen ze weer aan. En eet smakelijk voor zometeen. En drink niet te veel, dat doe ik al, hè.

0: It's doubles to go and doubles for dough.
1: Zo is het. Dit is de zaal. De Mattioli Arena, zoals die heet. En dit is het programma van vanavond. Danny Noppert opent het bal tegen Nico Springer. Een hele goede dubbelgooier. Ross Smith tegen Cameron Menzies. Dan Kevin Doets. Hij neemt het op tegen Nathan Espinon. Clayton tegen Tartajski, want dan begint het Poolse gedeelte. Want Kerwin Price moet tegen Sebastian Bielecki. Michael van Gerwen dan tegen Ryan Joyce. Luke Littler, jawel, de titelhouder, komt aan de okkie tegen een andere Luke. Niet Humphries, maar Woodhouse. En we sluiten de avond af met Wessel Nijman. Hij gaat het opnemen. Een moeilijke pot wordt dat met tegen Rob Cross. En omdat het zo belangrijk is, welkom Vincent van der Voort.
2: Dankjewel.
1: Tof dat je er weer bent. Er is een aantal tradities bij dit toernooi. Jij hebt 10 keer aan meegedaan, 1 keer de kwartfinale gehaald. Maar de traditie is dat we elk jaar gewoon weer jouw partij tegen Phil Taylor even laten zien.
2: Okay.
1: Dus dat bij deze gewoon even gehad. Dat was namelijk een partij die jij wist te winnen. In de tijd dat Phil Taylor eigenlijk onverslaanbaar was.
2: Ja, ja, ik weet het nog.
1: Het is ongemakkelijk, hè, om hier naar te kijken.
2: Ja, dit hoeft niet.
1: Waarom eigenlijk?
2: Ja, weet ik niet. Het is ook gewoon zo lang. Wat moet je over jezelf zeggen, weet je? Het is altijd,
1: nee, je hoeft er niks over te zeggen, maar...
2: Het is gewoon het is echt een hele mooie overwinning.
1: Ja.
2: En dat zal je altijd bijblijven natuurlijk. Hij verloor niet vaak daar. En dan als je dan van hem kan winnen, dan geeft het natuurlijk wel een goed gevoel.
1: Ja, een hoop spelers zijn er niet, mag je wel zeggen. Christo Rijers en Kim Huibrechts bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Net niet gered, maar ook Van Barneveld, Peter Wright, Gurney, Schindler, Dekker. Die zijn er allemaal niet, de Dekker. Moeten we daar nog wat van vinden? Kan

0: Barneveld nog wel aardig gedaan op Players Championship 29.
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Ja.
0: In ieder geval weer iets voor de man om zich aan vast te houden.
1: Ah, ja, een mooie kwartfinale gehaald, verloren van Niels Sonneveld. Die echt op 3-3, 4-3 achter, gooit hij drie geweldige legs, Sonneveld. Maar van Raymond in ieder geval hebben we wel zo weer wat aan zijn worp gedaan. Al gezegd dat zijn worp niet meer goed was.
0: Nee.
1: Maar hij heeft er wel wat aan gedaan. Het ziet er nu wel wat verzorgder en wat strakker uit weer voor hem. En, ja. Hij staat nu op de laatste plek om het WK te halen.
0: Nummertje 40, hè, staat hij.
1: Dus ja, er komen nog, en we hebben hier nog 6 toernooien. 4 Pro Tours en 2 Euro Tours.
0: Dat kan nog.
1: En daar zal het moeten gebeuren. En ja, dat wordt een spannende tijd voor hem.
0: Over ranglijsten gesproken. Ik doe dat wel vaker. De week beginnen met het openen van de oude Order of Merit in het darten. De World Ranking. En ik was toch een beetje in shock. Want het is voor het eerst hoe lang dat Michael niet meer bij de beste twee Nederlanders op die lijst staat.
1: Ja, nee, ja. Hij wordt nu langzamerhand afgerekend op de mindere periode die hij natuurlijk gehad heeft.
0: Ja.
1: En waar hij nog steeds in zit.
0: Maar als er morgen World Cup zou zijn, dan gaan Gian en Danny hem gooien.
1: Ja, precies. Maar ja, als je de geschone lijst wil na het WK, ja, dan gaat ook nog eens een keer wat hij mee naar er ook nog voorbij. Dus dan is
0: dat zou ook nog kunnen.
1: Dus ja, op dit moment, hij weet dat ook. Hij weet dat er een hoop werk aan de winkel is. Hij doet er ook echt enorm veel aan op het moment. En we zijn ook heel druk bezig geweest met zijn worp om die soepeler te krijgen. En het is nu gewoon echt heel hard werk en hij is daar bereid toe. En dat vind ik het meest positief op dit moment. Het talent is hij niet kwijt.
0: Nee. Nee, en wij waren er soort van even bij zijn reactie op zijn uitschakeling in de AFAS.
1: Ja.
0: Zo hebben wij, zelfs jij, Michael, nog niet zo vaak gezien.
1: Nee, maar het was heel hard. En de afloop was natuurlijk ook gewoon nog even flink verdrietig en allemaal en boos. Ik was alleen maar blij eigenlijk met die reactie. Want dan weet je in ieder geval dat het nog toe doet.
0: Ja.
1: Als hij daar had gezegd van we gaan weer verder en volgende week beter. Dan had het veel zorgwekkender geweest. Nu zag je echt gewoon dat hij zo ziek ervan was.
0: Ja.
1: En ook gewoon dat hij daarna weer meer erin is aan gaan doen. Maar als je zo lang niks gedaan hebt, te weinig gedaan hebt, dan kan je dat niet ombuigen in 2-3 weekjes. Nee. Dat heb even tijd nodig, maar het is in ieder geval goed dat hij er heel hard aan werkt.
0: De nieuwe kalender is uitgekomen van de PDC. Er zijn altijd momenten waar wij reikhalzend naar uitkijken. Kijk, Nederland staat er nog steeds met 3 toernooien goed op. Een Premier League, uiteraard AFAS, gaat gewoon door. Er komt een nieuwe major, de European Open,
1: ja,
0: in Salzburg. Frankrijk komt erbij, België is er 1 kwijt.
1: Ja.
0: Het EK darts wordt uitgebreid van 32 naar 48 spelers en duurt 6 in plaats van 4 dagen. Nou, kunnen wij weer factuurtjes sturen. Players Championship Finals wordt uitgebreid van 64 spelers naar 128 spelers. Je gaat bijna denken, ze proberen het een beetje naar Luke Littler te veranderen.
1: Nou, dat is natuurlijk gewoon letterlijk zo gegaan. Hè? Want ze doen ook nu de Pro Tour Order of Merit. Dus de Euro Tour stellen ook mee om mee te mogen doen aan de Players Championship Finals. Dus hij hoeft geen Pro Tours meer te spelen. En als hij dan 2-3 Euro Tours heeft, dan zit hij altijd bij die jongens 128. Dus die speelt gewoon volgend jaar weer.
0: Ja.
1: Daar hebben ze het voor gedaan. Dat is gewoon zo.
0: Ja.
1: En sommige dingen, 48 man van het EK is natuurlijk voor spelers top, hè. Zo'n 16 man meer die een kans heeft om weer een hoop geld te verdienen. En aan hun ranking te werken. Dus er zitten ook goede dingen in.
0: Zeker.
1: En die in Frankrijk, die is eigenlijk in de plaats van een van België gegaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb begrepen dat het vlak over de grens bij België is.
0: Ja, Liévin.
1: Ja, dus dat er heel veel Belgen waarschijnlijk ook naartoe zullen gaan.
0: Precies.
1: Ja. Dus maar wel goed dat er weer een land bij is gekomen.
0: Zeker weten. Hoe zat het ook weer, de World Grand Prix vorig jaar, 2025? Jacques Nieuwlaat, praat je bij.
2: 7 Nederlanders maar liefst doen daar mee aan de World Grand Prix van 2025. Dit is de eerste, Wessel Nijman. Hij speelt tegen Rob Cross. Het wordt 2-2 in legs, 1-1 in sets. Nijman mist de bullseye voor de 127 finish die hem de overwinning zou hebben gebracht. En dan is het Rob Cross die cool blijft en de dubbel 16 raakt exit dus voor Wessel Nijman. Dan is het Gary Anderson, die neemt het op tegen Raymond van Barneveld. Ook dat wordt 2-2 in legs en 1-1 in sets. Maar het is Gary Anderson die de beslissende dubbel weet te gooien. De tweede Nederlander gaat er dus ook uit. En dan gaat het hard. Luke Littler speelt tegen Gian van Veen. En Gian van Veen speelt een fantastische wedstrijd. Maar het is niet genoeg om Luke Littler te verslaan. Die wint met 2-0 in sets. Ondanks het hoogste gemiddelde van Veen ooit op de World Grand Prix. En dan 2 Nederlanders tegen elkaar. Danny Nopper tegen Jermaine Wattimena. Wattimena krijgt als eerste

0: Een match dart, maar mist hem.
1: Nog zo eentje en dubbel 19.
2: Ja.
1: Voor de wedstrijd, Danny Noppert. Voor de poorten van de hel weggesleept. Danny Noppert, alles zat hem tegen. Niks liep, vooral niet met het openen. Maar hij heeft zich door doorheen geknokt.
0: En dan nog een keer twee Nederlanders tegen elkaar. Michael Vergerwer tegen Dirk van Duivenbode. En het is misschien wel verrassend, Dirk van Duivenbode die de wedstrijd wint met 2-0 in sets. Michael Vergerwer wint maar 2 legs in deze wedstrijd. Twee Nederlanders dan in de tweede ronde. Danny Noppert, hij speelt tegen Steven Bunting. En Noppert is op orde hoor op dit toernooi. Deze 100 finish met 2 pijlen brengt hem de overwinning op de bullet. En ook Dirk van Duivenbode, hij gaat door. Deze 158 finish.
1: 1, 2 en dan een dubbel 19. Dat is 3, Dirk van Duivenbode. En hij was de hele wedstrijd zen, maar nu even niet meer. En natuurlijk niet. Kwartfinale gehaald op de World Grand Prix. Dan mag je best eventjes blij zijn.
0: Kwartfinale is wel het eindpunt voor Van Duivenbode. Hij pakt slechts 1 leg in de wedstrijd tegen Johnny Clayton. Kansloos noem je dat. Clayton gaat door naar de halve finale. Exit voor de Obergenius. Danny Noppert speelt tegen de Schot Gary Anderson. Een prachtige wedstrijd. En uiteindelijk is het Noppert die de wedstrijd pakt met deze mooie 92 finish. In de halve finale treft Danny Noppert dan Luke Humphries. En alhoewel Noppert heel lang in het spoor van Humphries kan blijven, is het uiteindelijk wel gewoon de Engelsman die de partij naar zich toe trekt. Humphries 5, Danny Noppert 3. En dus plaatst Humphries zich voor de finale. En in die finale treft hij natuurlijk, hoe kan het ook anders weer, Luke de Nook Littler. En u ziet het al aan de stand, 5-1 in het voordeel van Littler. Er stond weer eens geen maat op deze jongeman. De eerste World Grand Prix titel voor Luke Littler is binnen. Hij wint met 6-1.
3: Ja, 6-1 gaandeweg dit toernooi. Dat kan je wel verwachten. Maar een finale winnen met 6-1.
4: Ja, in zo'n setsysteem kan het natuurlijk wel, dan kan het gewoon gebeuren. Hè? Ja. En ik weet nog dat er heel veel sets gewoon 3-2 waren. Maar ja, alle belangrijke momenten gingen naar Littler. En daar staat hij toch wel een beetje onbekend. Hè? Humphries die pusht hem heel vaak wel. Maar op de echte belangrijke momenten, dan is Littler net even beter. En in deze wedstrijd was hij elke keer op het beslissende moment was hij daar. En op een gegeven moment dan loopt hij weg. En toen wist Humphries ook wel, die ga ik niet meer winnen.
3: Hoe vind je hem nu in vorm? De afgelopen 6 jaar was er telkens een andere winnaar bij de World Grand Prix. Gaat hij kans maar, ja, het kan sowieso, maar gaat de man in deze vorm zijn titel verdedigen?
4: Het is heel moeilijk om te zeggen natuurlijk, want hij heeft eigenlijk na de matchplay, waar hij natuurlijk gewoon geweldig heeft lopen huishouden, speelde hij nog een Eurotour, die won hij ook meteen weer. Maar daarna is het eigenlijk, bij de AFAS ging het redelijk mis. Ja. En natuurlijk, het publiek was niet ook, maar hij speelde zelf ook niet heel goed.
3: Nee,
4: en dat, dus ja, even afwachten hoe hij er nu voor staat. Ook bij hem zal er druk op staan. En zeker voor zijn eerste ronde.
3: Ja. Danny Noppert zometeen tegen Nico Springer. Ik zei een goede dubbelgooier, maar we hebben nog eens zijn prestaties erbij gepakt op dit toernooi. Deze man was fenomenaal in zijn openingsdubbel.
4: Ja.
3: Alleen die slotdubbels wilde niet lukken.
4: Die was 17% of zo, ja. Denk ik vanmiddag. Ja, dat is niet veel.
3: Dat is niet veel.
4: Nee, maar Springer, daar staat ook heel veel druk op. Want hij is nu de enige Duitser die meedoet. Dat is natuurlijk ook altijd, hij was altijd een beetje achter Schindler, achter Clemens, Pietresco. En nu gaat het allemaal om hem.
3: Ja.
4: Ja, en het wordt ook een beetje van hem verwacht nu dat hij ook eens een keertje op tv er een beetje doorheen gaat komen. Hij heeft natuurlijk een Eurotour gewonnen vorig jaar, dit jaar een finale gespeeld. Hij speelt vaak wel goed. Hij heeft niet heel veel massa met loting op tv gehad, vaak tegen Littler.
3: Mm-hmm.
4: Maar hij moet ook een keer moet hij er doorheen. En dan, ja, Danny Noppert is natuurlijk geen makkie. Maar hij zal een keertje een prestatie neer moeten gaan zetten natuurlijk. Waardoor hij zelf ook een beetje het idee krijgt van wacht even, op het echte allerhoogste niveau of podium kan ik ook meekomen.
3: Jij zegt Danny Noppert is natuurlijk geen makkie. Klopt helemaal uiteraard. Heb jij ook het gevoel dat we de beste Danny Noppert al een poos niet meer zien?
4: Ja, maar hij
3: blijft er maar aan het touwtje hangen.
4: Het is ook niet zo dat hij dan weer dat hij heel beroerd speelt of zo. Alleen hij is niet zo goed als vorig jaar. Dat hij een periode had dat hij al die tv-toernooien halve finale had. Dat heb ik nu op dit moment niet.
3: Vorig jaar stond hij er nog in die halve finale.
4: Ja, precies. Maar ik geloof 4-5 tv-halve finales gehad. Ja. En als je dan nu ook weer kijkt, de laatste paar Euro-tours, hij speelt nooit echt heel slecht. Maar dat is niet het niveau wat hij vorig jaar had, heb ik het gevoel. Nee. Maar ja, maar Danny blijft wel altijd moeilijk om te verslaan.
3: Waarom is dat?
4: Omdat hij gewoon gaat stoïcijns door. Ja. Niet zo dat je heel veel aan hem merkt ook. Hij blijft gewoon proberen. Ja. Totdat maar hij kan ook halverwege de wedstrijd opeens het wel vinden. En dat hij dan nog omdraait. Ik heb me nog herinneren tegen Prijs. Verlies van 7-0 achter of zo. 8-1 achter en 10-9 winnen.
3: Normaal,
4: dat ken hij ook. Weet je. Het is niet zo dat hij opgeeft dat hij zegt, het is er vandaag niet.
3: Nee.
4: Hij blijft wel gewoon doorgaan. Totdat hij het moment hebt dat hij hem wel te pakken. Ja, dus hij blijft altijd moeilijk voor iedereen om te kloppen.
3: En je hebt ook het gevoel dat we toch naar een andere Danny Noppert kijken dan 3 jaar geleden. Hij is wat losser.
4: Ja, zeker.
3: Wat meer expressief een beetje. Ook als hij dubbel gooit, ook even laat hij van zich horen.
4: Vorig jaar in de podcast van mij hebben we toen erover gehad. Toen was hij een beetje boos dat ik gezegd had dat hij ondermaats presteert en dat hij zich meer moet laten zien.
3: Oh.
4: Was hij een beetje boos over, gepikeerd. En toen heb ik ook uitgelegd dat wat ik zeg, voor jou gelden andere regels als voor iemand anders. Omdat ik meer van jou verwacht en wat meer expressie verwacht. En hij is het wel gaan doen. En ja, ik weet niet, hij is niet beter door gaan gooien of zo. Maar hij voelt zich er wel beter bij.
3: Ja, kan ik me voorstellen.
4: Hij laat zich iets meer gaan. Hij is vrijer. Zijn interviews gaan iets makkelijker. Want dat was in het begin natuurlijk ook waar hij heel veel tegenaan hikt.
3: Ja.
4: En ja, ik denk dat hij dat wel goed gedaan heeft.
3: Ik vind dat wel mooi van Danny. Want hij lijkt zo'n Fries ijskonijn, hè? De Fries.
4: Ja.
3: Maar als je zit te kijken bijvoorbeeld naar Viaplay of hij zit bij jou in die podcast en hij hoort iets waar het niet mee eens is.
4: Ja.
3: Hoort gelijk, hè?
4: Ja, dat klopt, ja.
3: Reageert gelijk.
4: Ik heb toen de hele Danny Noppert fanclub achter me aangehaald.
3: Dus alle twee?
4: Ja.
3: Nee, dat is flauw.
4: Die waren allemaal nergens mee eens, maar dat mag ook, weet je. Dat is ook helemaal geen probleem.
3: Nee, maar dat is ook juist een van de dingen waarom het leuk is om jou in een uitzending te horen of op in die podcast. Jij zegt gewoon alles.
4: Ja.
3: Dat is mooi. Daar houden wij van. Dit is Nico Springer. Oh, hij kijkt al. Ik ben de enige Duitser. Moet ik echt gaan lopen? Ja, je moet gaan lopen. En als Danny ook is gaan lopen, hoor je het klassieke duo-commentatoren. Frank Visschraper en Jacques Nieuw. Laat veel plezier.

0: bijzonder goedenavond. De Mattioli Arena in Leicester. Dat is voor het zevende jaar op rij inmiddels het decor van de World Grand Prix of Darts. Dat toernooi waar je behalve, zoals te doen gebruikelijk, met een dubbel moet eindigen. Ook nog eens met een dubbel moet beginnen. En pas als je je eerste dubbel erin gooit, hoe lang of hoe kort dat ook duurt, dan begint de teller te lopen vanaf 501. Dan gaan de punten eraf van die eerste dubbel die je gooit. En wat je voor de rest daarna ook nog gooit natuurlijk op weg naar de nul. En de gehoopte legwinst. De beginnend kampioen is dus Luke Littler. Deze 29e editie alweer van de World Grand Prix. De allereerste was in 1998 in Rochester in Engeland. Gewonnen door wie anders dan Phil Taylor, die sowieso de eerste drie edities van dit toernooi won. En vijf van de eerste zes en daarna nog heel veel. Jarenlang was het toernooi in Ierland, in het City West Hotel in Dublin, tot in 2020 de coronacrisis uitbrak, toen dat jaar in de Ricoh Arena in Coventry en sindsdien altijd in de Mattioli Arena in Leicester. Jacques, hoe kijk jij vooruit naar dit toernooi?
1: Ik vind het allemaal wel leuk. Ik vind het één keer per jaar leuk, zeg ik er ook heel eerlijk bij. Het is een leuk extraatje dat je ook met een dubbel in moet. Maar ik denk dat het één keer per jaar ook wel voldoende is om het op deze manier te doen. Verder hou ik toch gewoon liever voor van het standaardspel. Je zult zien, gedurende het toernooi zit er relatief gezien best wel veel dode legs in. Omdat één speler open is, terwijl de ander niet meteen opent in de eerste beurt. En dan ben je eigenlijk meteen al gezien op dit niveau.
0: Eerst 180 wordt erin gebeukt door Der Menzel Boep, de 26-jarige Duitser uit Sievesheim bij Mainz. 137. Die voor de tweede keer meedoet aan de World Grand Prix. 85. En voor het tweede jaar op rij ook, vorig jaar. 149. Verloor die zijn eerste wedstrijd bij 2-0 in sets van Stephen Bunting. Maar Noppert maar liefst tot de halve finale reikte. De halve finale die hij met 5-3 verloor van Luke Humphries. 93. Een halve finale die hij al eerder haalde op de World Grand Prix in 2021. 135. Toen moest hij het onderspit delven tegen Johnny Clayton destijds. Nu moet hij zijn eigen leg zien te gaan houden in deze eerste set. Op weg naar drie gewonnen legs in de set. En dan uiteindelijk naar twee gewonnen sets. Het is een heel kort format in die eerste ronde. En dat is zeker voor de geplaatste spelers tricky. 49. En zeker ook voor de hooggeplaatste spelers. Nou ja, Noppert is de nummer 8 van de plaatsingslijst. Dat is best wel een hoge plaatsing.
1: No score. Ja, dit is dus killing, hè? Drie pijlen, de eerste drie pijlen niet openen. Daar draait dit toernooi om. En in de afgelopen jaren zie je ook dat degene die dat het meest constante doet. Je hoeft het echt niet altijd met je eerste pijl te doen. Maar je moet het met de eerste drie pijlen wel doen. Degene die het vaakste met die eerste drie pijlen gewoon open is, die wint het toernooi.
0: Ja, is dat een wetmatigheid?
1: Nou ja, wetmatigheid. Je ziet gewoon dat degene die in de finale staat dit gewoon tegen 90%+ doen.
0: Daar is de eerste van Loppert.
2: 43.
0: En levert dat dan... Ja, er zijn natuurlijk grote namen die dit toernooi ook vaak gewonnen hebben. Maar levert dat soms dan ook wel eens verrassing op? Zeg maar dat iemand toevallig dat toernooi heel goed is in het openen.
1: Nou ja, met name in die eerste rondes. Je ziet ook in die jaren dat Phil Taylor heel dominant was. En dat is hij best wel een aantal jaar geweest. Laat ik zeggen, de eerste 15 jaar van dit toernooi. Dan of Taylor won het toernooi, of hij verloor in de eerste ronde. Er zat niets tussen. Die eerste ronde, best wel 3 sets, dat is echt nog wel een beetje wankel. En daarom, ja, je kunt natuurlijk zeggen dat Luke Littler is de grote favoriet. Degene die Littler treft, dan heb je pech met je loting. Maar aan de andere kant denk ik ook, het is de beste mogelijkheid om Littler uit het toernooi te knikken eigenlijk.
0: Ja, en die heeft de laatste major ook al niet gewonnen, de World Series Finals. Echt een grote schande. Noppert breekt Springer. En hij heeft dus nu nog maar 1 leg nodig om die eerste set binnenboord te houden. Meteen die dubbel 20 erin, daarna de triple 20 en nog een triple 20 erbij. Wat een opening. En kan Springer dat ook? Ietsje minder goed.
1: 79. Dan zie je dus hoe belangrijk het is dat je met die eerste beurt open bent. Want Springer is er dus 1 keertje niet. In die tweede leg en meteen is die leg weg. En meteen is ook Noppert weg. Op de grond. Dat zien we de laatste tijd al vaker. Oh, hij is nog meer kwijt, heb ik het idee. Oh, de flight. Dat valt mee.
0: Nou, voor de eerste set dus. Een fantastische eerste set van Danny Noppert.
1: 777 en tops. Lijkt mij.
0: Wordt het een 12-darter? Dat niet. Hij krijgt nog een 5e beurt. De Fries. De 35-jarige Fries. Terwijl Springer nog even zijn 2e maximale score gooit. Ja, tops heeft hij... Danny Noppert geraakt en dubbel 10 heeft hij ook geraakt. En hij pakt die eerste set met 3-0.
2: Dit is een beetje wat we bedoelden, hè? Met de Danny Noppert 2.0.
3: Hij is wat losser.
2: Het is heerlijk om naar te kijken.
3: Ja. Hij speelt ook wel een hele goede eerste set.
2: Niet te geloven, zeg. Wat kom je dan uit de startblokken?
3: Ja, en dan geeft hij eigenlijk de eerste leg nog een kans weg. Want hij mist die 56, 2 pijltjes. En dan komt Springer terug voor 65. En dit is eigenlijk het moment van de eerste set.
2: Ja.
3: Dat hij deze niet uitkrijgt. Want dan doe je hem wel meteen pijn. Dat lukt niet. En Noppert stapt in en die heeft niet meer achterom gekeken.
2: Nee, mooi is dat.
3: Het is 3-0.
2: Het is toch wel knap, hoor.
3: Ja, een goede eerste set van hem, zeker. Dat zal hem goed doen.
2: Staat eigenlijk wel een kansloos gevoel moet je dan krijgen als je Springer bent. Van hoe ga ik dit omdraaien tegen deze gast?
3: Ja,
2: je moet zo snel zijn in die korte formats.
3: Ja, maar je weet ook dat het ook zo weer omgedraaid is. Je mag nu zelf beginnen. Als je de eerste leg wint, staat er weer druk op je tegenstander. Je moet ook altijd hopen dat je denkt van nou, oké, hij speelt nu wel heel erg goed. Hij zal wel iets minder gaan spelen. Want ja, meestal na een set gebeurt dat wel regelmatig, dat iemand even wat minder speelt. Dus je bent vaak niet heel veel met je tegenstander bezig. Maar alleen maar met, nou ja, het moet nu wel voor mezelf gaan gebeuren. En ja, Springer, het is ook niet zo dat hij mijlen ver weg is de hele tijd. Hij staat wel in de buurt.
2: Staat in de buurt, maar Noppert mist bijna niks.
3: Nou, ja,
2: ook die derde leg niet.
3: Op die eerste leg, nou, heeft hij alles gewoon uitgevallen.
2: Normaal, joh.
3: Ja, dan, weet je, dan maak je al 2-0 en dan begin je meteen met 160. Dat is ook lekker. Weet je, dan geef je toch je tegenstander meteen het idee van, goh, omdraaien wordt nu wel heel moeilijk. Ja. Je moet al 2 keer breken om deze set nog te pakken. Ja, en dan hier, maar je ziet dat hij staat gewoon op 20. Dus hij moet wel uit.
2: Hij moet wel uit, maar hij gaat ook uit. Dat is dus het knappe eraan. Dat Duitse darten, wie moet dat nou gaan trekken?
3: Ja, dat komt uit de jeugd en de development tour zitten er wel een paar spelers en wel goed. Maar je moet er eentje hebben die exceptioneel goed is.
2: Ja.
3: die echt gewoon laat zien, maar niet alleen met darten, maar ook gewoon qua voorkomen, qua praten, qua alles. Ja. Die moet alles hebben. En ja, daar zijn ze echt nog steeds op aan het wachten. En, kijk, het is ook best moeilijk. Wij in Nederland hebben best wel een goed systeem met de NDB en met toernooien, wat allemaal georganiseerd wordt. In Duitsland is het één zootje.
2: Ja, echt waar? Ja,
3: het is veel te groot.
2: Niks voor
3: land.
2: Duitsers?
3: Ja, het is een veel te groot land. Alles heeft ruzie met elkaar. Weet je. Die kunnen niet met elkaar overweg. En dus het is heel moeilijk om daar een goede structuur in te krijgen. Waardoor je vanaf de amateurs doorgroeit naar professionals zijn. Als ze dat voor elkaar krijgen, dan ga je zeker heel veel goede Duitsers krijgen. Alleen, ja, wie gaat dat doen? Dat is het moeilijke.
2: En bij ons is dat van oudsher eigenlijk wel altijd goed geregeld
3: geweest. Ja, precies. Van de NDB, dat is al vanaf
2: tientallen jaren terug.
3: Van de jaren 80 al, ja. dat ik begon. Ja. Was het al gewoon, ja, dat is altijd heel strak geregeld. En zo staan we natuurlijk ook internationaal bekend, dat we een heel goed georganiseerd land zijn met qua darten. En dat ook als je toernooien wil organiseren, dan vragen ze aan de NDB, kunnen jullie een beetje op weg helpen? Want ja, die hebben overal ervaring mee. Kijk maar naar Open Nederland, wat een happening dat is.
2: Ja, zeker weten.
3: Dat soort dingen, dat wordt altijd goed geregeld.
2: Nou, ik heb alleen maar het gevoel dat er alleen maar toernooien bijkomen in ons land, weet je wel. Er is bij mij in Oudewater bijvoorbeeld, waar ik woon, een sporthal. Anton van Hemert is een paradarter. Ja. Die is daar ook de beheerder. Dus elke week een toernooi.
3: Ja, ja. Ja, dat wordt wel steeds meer. Wij doen ook van de ADC, de amateurbond. Ja. Organiseren we door het hele land steeds meer toernooien.
2: Geweldig, man.
3: En, ja, het is eigenlijk de bedoeling dat er gewoon steeds meer mensen gaan darten. Dan komt er ook vanzelf alweer een talent voorbij.
2: Ja. Nou, Danny Noppert is al lang geen talent meer, maar hij heeft het nog altijd, dat talent.
4: Ja, en Nico Springer begint weer met drie missers op de dubbel in zijn eigen leg. En dan gooi je dus weer een leg tegen de darts in principe.
5: 24. Nou, dat is ook de reden dat het feit dat Jan Alek maar begint op de World Grand Prix eigenlijk veel minder betekenis heeft dan op andere toernooien. Waar het natuurlijk sowieso ook al geen wetmatigheid is dat je die leg dan ook wint. Want hoeveel breaks zien we niet altijd voorbij komen.
4: Nee, maar als je hem als eerste open bent, dan heeft het natuurlijk wel een voordeel.
6: 140.
5: Maar wat een eerste set van Danny Noppert, hè?
6: 100.
5: We zeggen altijd, je mag op de World Grand Prix qua overal gemiddelde in een wedstrijd zo'n beetje door de bank genomen 10 punten lager zitten dan op elk ander toernooi. Omdat ja, het feit dat je op een openingsdubbel moet beginnen je gemiddelde wel omlaag haalt. Maar zijn overal gemiddelde in de eerste set was gewoon rond de 100. Nou, dat is dus echt erg goed.
4: Ja, goed, hij opent ook met 3 uit 4 op zijn dubbels natuurlijk. Dat gaat wel lekker. En als je dan een scorend gemiddelde bij hebt dat ook in orde is, dan ga je snel naar dat soort gemiddeldes toe natuurlijk.
5: Daar is ook 180 nummer 2 voor Danny Noppert. Die overigens in die eerste set, ik zei dat hij tops geraakt had. Dat was niet zo. Hij had dan 4 keer gemist. Maar daarentegen had hij wel 2 keer de dubbel 10 geraakt zonder die dubbel te missen. En op zijn openingsdubbels was hij ook erg goed. 3 uit 4 in de eerste set. En hij dendert hier gewoon door. En Springer die staat erbij te kijken. Zo van, wat overkomt mij hier allemaal? Er is nog geen openingsbeurt die Danny Noppert heeft laten liggen. Hij was telkens, wist hij in zijn eerste beurt een openingsdubbel te vinden.
4: Nee, je hebt toch wel heel snel het gevoel dat dit ook gewoon niet de avond van Springer is. Hij gooit die openingsdubbel al niet heel erg lekker, maar dan ja, ook in de scores is het best wel heen en weer allemaal bij.
6: Het
4: is een heerlijke speler als de eerste pijl goed is, want kijk, die zit goed. En dan weet je bijna wat er gaat gebeuren.
5: Aan 180 is geen gebrek deze wedstrijd. Het was de derde van Springer en de vijfde van het duel. Springer die ten koste van Noppert zijn allereerste PDC-titel won in Hongarije op het Eurotour-toernooi vorig jaar september.
6: Danny Require 147.
0: Overige twee ontmoetingen waren ook op Eurotour toernooien, waarvan eentje dit jaar niet. Beide ontmoetingen werden dan weer door Noppert gewonnen.
4: Nou, wel iedere keer spannend.
0: Dat zeker. Het zat dicht bij elkaar steeds.
6: 57. Nico, you require 167.
0: 167 voor een eventuele
4: rebreak. Ja, goed, ik gooi de 167 niet, maar dan wil je wel gewoon beter wegzetten dan je tegenstander. Ook, dat doet hij ook nog eens een keertje niet. Dus het is niet één teleurstelling, maar het zijn er meteen twee. Noppert gaat naar de bullseye. En die gaat er nog in.
0: Vijf legs gespeeld in deze wedstrijd. Allemaal opgeschept door de man uit Jouwre.
4: Nee, dat is op zich wel lekker, want dan blijven we een beetje op tijdschema.
0: Ja, dat kan op deze manier een hele vlotte eerste wedstrijd worden. We zijn, nou, een kwartiertje onderweg, denk ik.
4: Ja, zoiets. Meer.
0: De drie maximale scores van Springer leverden hem geen lekwinst op. Hij heeft zelfs nog geen enkele lek gewonnen.
4: Ja, er komt wel eens verandering in gekomen.
6: 14.
4: Ja, je ziet het hier ook. Hij creëert gewoon simpelweg te weinig kansen. Als één pijl op een dubbel gehad om een lek te winnen. Dat is echt te weinig.
0: Als Noppert hier
6: 59,
0: deze eerste ronde heen komt. Laten we eerst even kijken wat Springer met 142 doet. Die gaat het gewoon wegzetten. Als Noppert hier doorheen komt, dan treft hij in de tweede ronde of Michael van Gerwen of Ryan Joyce. Maar dat is van later zorg.
6: 140, Nico by 40. Games on the third leg. Nico Springer.
0: Springer mag ook een lekje pakken. Leek het heel even kwijt te zijn wie er dan nu aan deze lek moest beginnen. Maar dat is Danny Noppert. En dit is de lek die hem zijn plek in de tweede ronde kan bezorgen.
4: Ja, en dit is dan ook meteen waarom de World Grand Prix soms een beetje gek toernooi is. Want als Springer hem hier breekt in deze lek, dan houdt hij zijn eigen volgende lek. En dan is het ook zo weer 1-1 in sets. En dan denk je, oh, Noppert staat veel beter dan Springer te spelen. Maar het kan op dit toernooi echt heel snel omdraaien.
0: Noppert, 7 openingsbeurten gehad. 7 openingsbeurten was hij meteen in.
6: 100.
0: En Springer was 2 keer niet meteen in. En ja, dat was ook volgens mij, als ik me goed herinner, redelijk in de beginfase van de wedstrijd.
4: Nee, dat was 2 keer is eigenlijk. En die verliest hij allebei.
0: Ja.
6: 100.
0: En dat maakt dus vooralsnog het verschil steeds.
4: Ja, hij speelt dus eigenlijk, als je die missers in die eerste beurt meetelt bij Springer, terwijl hij hier zijn 580 gooit, dan speelt hij 5 van de 6 legs tegen de darts in. En die verliest hij ook alle 5. Maar nu heeft hij Noppert wel onder druk. En laat Noppert geen finish over. En dit hoeft dus niet uit, dus kan hij het gewoon wegzetten.
6: 100.
4: Doel 16. Nee, die gaat er niet in. Dat was de breekkans voor Springer. En dan is dit Noppert voor de wedstrijd. Triple 20, 1 en tops is wat hij nodig heeft. Geen triple 20, dan triple 19. Voor dubbel 12.
0: De match start.
6: 89.
0: Die als openingsdubbel al 2 keer geraakt had, raakt hij nu niet als afsluitende dubbel. Springer naar dubbel 4. Ja. Singer stond al heel snel met zijn rug tegen de muur. Bij 1-0 achter in sets en 2-0 achter in deze tweede set. En zie daar, hij begint aan de vijfde leg. En hij vindt nog net een dubbel 16. Zaak voor Noppert om ook meteen mee te gaan. En dat doet hij ook. Dat blijft hij toch ijzersterk doen. 60. En nu? En nu kunnen we gaan hardlopen.
6: 59.
0: Althans, dat was de bedoeling. Ja, het is dubbel in, dubbel uit. Het is een beetje alsof je zeg maar 100 meter gaat sprinten. Maar je moet wel beginnen vanuit een enorme modderbak, zeg maar.
1: Ja. Zou je het mee kunnen vergelijken?
0: Als je daar helemaal uit bent.
1: Maar dan moet die modderbak ook weer aan de finish liggen, vind ik.
0: Ja.
1: 100. Iedereen moet vies zijn aan het einde.
0: Helemaal smerig.
1: Ja, geen triple voor Noppert. Dat betekent dat Springer nogal het initiatief heeft. Maar die loopt ook erg te rukken en te trekken aan zijn pijl, hoor. Het gaat helemaal niet heel makkelijk. Als die eerste pijl niet goed zit bij Springer, dan heeft hij echt moeite.
0: Kans dus voor Noppert om er weer overheen te jojo. En dan heeft hij wel triples nodig. Ja, op zijn minst eentje. Het gaat allemaal niet zo vanzelf als in de eerste set bij Noppert. Nou ja, als in de eerste vijf legs van deze wedstrijd. 126 verspringen.
1: Nou, 140 geven jezelf in ieder geval een goede kans.
0: Daar is één triple. En dan blijft het dan even bij.
1: Nou, dit is voor de set voor Springer. Dubbel 6 heeft hij over. En dat scheelt helemaal niet zo gek veel. Noppert wil ook één pijl voor de leg en voor de wedstrijd krijgen. Dan heeft hij triple 20 nodig. Mag ook met pijl 2. Maar nee.
0: Blijft volgens nog bij één matchstart van Noppert. En Springer die 2-0 achter stond in deze set. Voor wie de situatie redelijk hopeloos leek. Gaat nu naar dubbel 3. En gooit dubbel 3. En ik dacht even daar Martin Schindler te horen. Maar ja, die is er niet bij op dit toernooi. Springer is de enige Duitser in Leicester.
1: En nu ook voor de eerste keer.
0: Dat Noppert niet meteen opent.
1: Ja. Je voelt bijna op het moment dat hij 5-0 voor staat en dus 2-0 in die tweede set. Het is gedaan. En dan misschien ongewild. Die leg daarna liet hij een klein beetje lopen. Omdat Springer meteen weg was. En hij heeft moeite om het terug te pakken. Nu heeft hij eigenlijk mazzel dat Springer ook 3 mist bij het openen.
6: 60.
1: Springer is op die openingsdubbel, op dubbel 20, echt dramatisch slecht. Maar blijf maar voor die dubbel 20 gaan.
0: Ja, hij heeft hem nu 21 keer geprobeerd. 6 keer geraakt, dat wel.
1: Ja, maar dat is de favoriete dubbel van je. Hè? Minder dan 1 uit 3 raak.
0: Heeft hij dus geen alternatief plan bedacht?
1: Nee.
0: Homa Beuk op die 20.
1: Moet het toch kunnen?
0: Van Noppert na 12 pijlen. Hij heeft er ook nog, mocht dat nodig zijn, 2 beurten de tijd voor. Ja.
1: Had erger gekund. Had ook 2 kunnen zijn.
0: Had ook beter gekund.
6: 98.
0: Maar goed.
6: Daniel require 100.
0: daar is meteen al de triple 20. Hij blijft foutloos op dubbel 10.
4: Ja, hij roept het ook een beetje over zichzelf op, Nico Springer, heb ik het idee. Nee, gaat hij naar tops weer? Mist hij de drie?
0: Ja, hij heeft ook een aantal keren de 18 geprobeerd en één keer de 16.
4: Ja, maar dat doet hij altijd nadat hij de 20 al een paar keer gemist heeft.
0: Ja, precies. Dan gaat hij pas echt uitwijken. Je kan ook denken van, ik ga eens een keer echt op een andere dubbel beginnen.
4: Ja.
0: Want wat zou voor hem een goede alternatieve dubbel kunnen zijn?
4: Ja, maakt op zich niet uit. Dan gooit dubbel 16 net zo makkelijk als dubbel 20, heb ik het idee. Probeer dat eens een keer. Iets, doe iets. Ik bedoel, domweg door blijven gooien, dat lost hetzelfde het probleem op. Maar ja, hij blijft het maar gewoon doen.
0: No score. Ja, en ik denk dat Danny Noppert nu zelf denkt, we gaan lekker zo door, jong.
4: Prima.
0: Ja hoor. Nou moet wel gezegd dat Noppert ook niet al te hard gaat. Noppert denkt er het zijn van. 60. Ja. Beetje irritatie bij Springer ongetwijfeld.
4: Hij doet het heel veel in zijn eigen lek. Want ook deze keer is het dus weer in zijn eigen lek dat hij zoveel pijlen op de dubbel mist.
0: 91. De laatste twee beurten van Noppert. 58 en 46.
4: Triple seconde nog aardig uit. Ondanks het feit dat Springer 10 pijlen op de openingsdubbel heeft gemist, staat hij helemaal niet zo ver weg, hè?
0: Weer een flight eraf. Maakt het uit, die laatste zat in die triple en hij heeft dubbel 10 over. De dubbel die hij nog niet gemist heeft dus. 140. Aan het einde van een leg. Drie keer geprobeerd, drie keer raak. En dit was de vierde. Ja, dan wil Noppert het ook wel even weten. Inmiddels 8 uit 19 op tops bij de opening, Noppert. Ja, dit heeft alles te maken met die reactie van Springer. Dat kan niet anders. Hij heeft het nog niet helemaal uit zijn systeem gekregen, Noppert. Maar ja, maar het lijkt hem te inspireren.
4: Nou, dat was toch ook alweer een tijdje geleden. 39 de World Grand Prix. We hebben er 3 gezien in de geschiedenis, maar de laatste dateert alweer uit 2014.
0: 2014?
4: Ja.
0: En die eerste twee waren 2011?
4: Nee, de eerste was 2011.
0: De eerste was 2011. Oh, en die volgende twee, die kwamen in dezelfde wedstrijd?
4: Dat was in 2014, ja.
0: Hoe heet je tegen Thornton?
4: 142. Nog zo eentje. Dat had tops overgelaten. Nu buigt er 74 over. Dan is triple 14 de juiste route.
0: Ja, 2-0 achterstand voor Nico Springer is niet nieuws voor hem. Dat heeft hij nu in elke set meegemaakt. Maar hier komt Noppert met nog eens 2 matchstarts. Dubbel 10. 5. 5 uit 5 op dubbel 10. Zo trekt Danny Noppert toch nog recht. Hij won de eerste set met 3-0. Hij verloor de tweede set met 3-2 na een 2-0 voorsprong. Maar de derde set die wint hij weer met 3-0. Danny Noppert naar de tweede ronde op de World Grand Prix.
7: Chelsea, de wereldkampioenen.
0: En die ramt hem even binnen.

0: Viaplay. De beste kijk op sport.
1: Sowieso op darts. We zitten vanavond naar de openingspartij te kijken van de nieuwe World Grand Prix. Een verse, die van 2026. We dachten, we moeten vast gaan zitten, want we zijn snel aan de beurt. Maar uiteindelijk hebben we toch nog anderhalve set moeten toekijken.
2: Ja, zeker. 2-0 voor in de tweede set. En denk je van, nou, deze wedstrijd is klaar.
1: Ja.
2: En dan zie je toch dat het dat ook bij Noppert even begon mis te gaan. De scores liepen niet meer. De openingsdubbel liep niet zo goed meer. En hier krijgt hij nog één pijltje om er 2-0 in sets van te maken. Ja, maar en daarna is eigenlijk springen even beter.
1: Is dat dan wat Jack ook zegt? Dat een darter denkt, nou, die is binnen, dan ongewild toch wat gaat ontspannen? Of...
2: Het gebeurt wel eens inderdaad dat je denkt van, oké, nu is hij binnen. En dan, dat is het slechtste wat je kan hebben. Ja. Als je er nog niet bent. Dat is gewoon maar het is best te knap als je dan weer terug kan omdraaien.
1: Ja.
2: Want het is vaak als je er eenmaal uit bent, dat je dat ook een beetje paniek in kan komen. Hè? Want hij verliest toch die set. Ja, dan denk je toch van, nou, ik was toch veel beter. Ik had al klaar moeten zijn en dan is het best moeilijk. Maar ik moet ook wel zeggen, springen helpt ook wel een beetje mee.
1: Ja, en zijn oerkreet was niet bepaald een oerkreet.
2: Nee, dat was geen prijs, nee.
1: Nee, dat was zeker geen prijs. Hij herpakt zich dan, Danny, hè, zoals we al zeiden. Dat is ontzettend knap. En hengelt hem dan uiteindelijk toch nog binnen deze partij. En als het klopt dat hij, zeg maar, gedacht heeft, dit is binnen, dan is dat extra knap dat het dan lukt.
2: Nee, zeker. Maar ik denk ook dat het momentje dat hij omdraait, dat hij na 10 pijlen pas open is, of zo, of 9-10 pijlen die springen, dat hij omdraait, dat triggert Danny op een of andere manier. En dan gaat hij ook een beetje nadoen en zo, dat er dan toch wel weer wat meer vuur in komt bij.
1: Ja, mooi. Mooi.
2: Hij heeft het toen met Gurney ook gehad. Hij deed net dat hij met zo'n no-look 180 probeerde te gaan. En dan doet hij het vlak daarna en dan laat hij even zien aan hem van, zo doe je dat. Weet je?
1: Precies.
2: Dat zijn wel dingetjes waarmee je hem triggert. Dit moment.
1: Hier kan hij niet tegen, hè? Nee, dat zie je ook aan hem.
2: Ja, en dan gooit hij zelf dubbel 10 uit en dan gaat hij dat ook doen, weet je. En dan gooit hij daarna 160 en dan doet hij dat ook weer, weet je. Ja. Dat even laten zien van...
1: Mooi.
2: Ja, dat zijn toch momenten, weet je. De ene denkt van, nou, laat me gaan allemaal. Want ja, hij doet het niet om Noppert te pesten, maar een beetje sarcastisch van, nou, ik heb 10 pijlen nodig. Maar hij voelt het toch een klein beetje als een aanval op hemzelf of zo, denk ik dan. En dan... Ja, dan reageert hij daar een beetje.
1: Ik denk dat hij het onsportief vindt om zoiets te doen niet aan het einde van een leg of de partij.
2: Ja, het zou kunnen. Wat het is het. Maar het helpt in ieder geval hem om weer even wat scherper te worden.
1: Ze kennen ook spelers die uit het lood raken. Omdat ze toch even hun focus op iets anders aan het leggen zijn.
2: Ja, tuurlijk. En dat zeg ik. Iedere speler werkt ook een beetje anders. Hè? Dus dat in dit geval werkte het goed voor Noppert.
1: Volgende partij, Ross Smith tegen Cameron Menzies. Nou ja, dat Ross Smith waarschijnlijk in topvorm in Leicester is gearriveerd, lijkt mij geen betoog te behoeven.
2: Nee, dat is duidelijk natuurlijk. Je hebt net gewonnen in AFAS, de World Series Finals. Maar ook Menzies, die heeft gewoon afgelopen week in Den Bosch een toernooi gewonnen. En een pro tour dan wel. Maar dit is een hele lastige wedstrijd voor Ross Smith sowieso, want die heeft net dat toernooi gewonnen. Die wil doorgaan, want die heeft dat woord Premier League nu in zijn hoofd.
1: Ja.
2: En Cameron Menzies is een hele gevaarlijke tegenstander. Daar heb je niet zomaar van gewonnen. Die staat erg goed te spelen. Heeft natuurlijk met behoorlijke teleurstellingen te maken gehad. Heeft ze allemaal overwonnen. En heeft dit jaar gewoon 2 Pro Tours gewonnen. En is gewoon in goede doen. Dus die heb je zeker niet 2-3 gewonnen.
1: Nee, want vorig jaar kon hij vrij snel gaan zitten tegen Gurney. In de eerste ronde was dat, meen ik. In dit toernooi. Het hem liggen doet hij niet.
2: Nee, maar dit toernooi is de eerste ronde is voor iedereen echt heel erg goed.
1: Ja.
2: En een Ross Smith is niet iemand die gewoon op 85% ook nog zijn wedstrijden wint. Die moet gewoon goed zijn. En daarvoor ligt het niveau te dicht bij elkaar allemaal achter de absolute top.
1: Ja. Ja, terwijl Gurney net nog... Nou ja, dat had er helemaal niks mee te maken. Jij zei inderdaad Menzies. Players Championship 29 ook. Hebben we al van Barneveld laten zien. Maar hij pakt hem.
2: Ja, dat is gewoon echt heel knap, hè. Gewoon zo'n toernooi winnen is natuurlijk erg goed. Ook tegen Gian in de finale. Dus ja, hij is behoorlijk afgevallen. Als je gewoon de beelden van de matchplay ziet, dat hij van het podium ging. Dat die bloeddruk veel te hoog was en alles. Ja, en je kan in korte tijd heel veel afvallen. Maar dan is ook vaak je balans weg, gaat het niet zo goed. Minder kracht. Maar hij is er erg goed mee omgegaan. Hij is nog steeds niet goed bij zijn hoofd, dat zie je ook. Maar nee. dat verandert hij ook.
1: Wat was dit voor ritueel?
2: Geen idee wat hij naar het bord staat te doen. Maar het is natuurlijk wel razend knap. Want ook na het WK heeft hij natuurlijk mentaal wel een klapje gehad. Hè? Dat hij dat tafeltje probeerde in tweeën te slaan. En dat hij misschien wel zijn hand voor het leven blesseerde. Ja. Dan toch praten met iemand en eroverheen komen en zo'n ja neerzetten. Dan moet je toch ook zeggen dat het al erg knap is.
1: Ik moet altijd lachen om met spelers die daar dan ook uiteindelijk weer een geintje van kan maken. Want we hebben cameramen ook wel eens op zien komen en dan naar dat tafeltje kijken zo en niks doen, weet je wel. Ja, dan ben je er wel overheen.
2: Jawel, maar een beetje, ja, dan mis je sowieso in de wereld wel mensen met een beetje zelfspotten. Dat moet wel kunnen, hè? Gewoon, ja. Je hoeft alles niet zo heel serieus.
1: Nee, daar zijn wij allebei wel van, toch?
2: Ja, ja. Maar dan weet je in ieder geval dat hij dat goed verwerkt heeft, hè? Dat hij daar goed mee om is gegaan. En dat is toch ook wel knap?
1: Dat is zeker knap. Zullen we toch maar onze centjes op Ron Smit zetten?
2: Ja, natuurlijk is hij favoriet. Dat is duidelijk. Ja? Die is in de vorm van zijn leven.
1: Oké, dan doen we dat. Na de opkomsten hoor je weer Jacques en Frank. Veel plezier.
3: Please welcome from Scotland. Here's a World Cup Green quarterfinalist. Here.

0: Ross Smith, winnaar van twee Eurotour toernooien dit jaar 2026. Winnaar van twee Players Championship toernooien en winnaar van de laatste Major, de World Series Finals in de AFAS Live in Amsterdam. Tegen Cameron Menzies, winnaar van twee Players Championship toernooien dit jaar. Daarbij is het ook nog eens zo dat Ross Smith 10-4 voor staat in de onderlinge partij, waarbij die alle vier ontmoetingen van dit jaar, dat waren ook de laatste vier van Menzies, wist te winnen. Dus het lijkt me wel duidelijk wie dan de favoriet is. Of denk jij daar anders over?
1: Nee, ik denk inderdaad dat Ross Smith wel de favoriet is. Maar ik denk niet dat hij zo heel ver favoriet is. Nogmaals, dat dubbel in dubbel uit, dat blijft toch als een zwaard van Damocles boven al die spelers hangen. Ik moet wel zeggen, Ross Smith, het is zijn zesde jaar dat hij hier meedoet. Van de voorgaande vijf jaren vier keer de eerste ronde overleefd. Alleen nooit de tweede ronde overleefd. Dus zijn probleem lijkt meer te liggen bij ronde 2 dan bij ronde 1. Ja, Menzies, je weet het nooit. Die is soms briljant en soms heel matig. Daar zit weinig tussen, lijkt het ook. Dus deze wedstrijd gaat meer over Menzies, heb ik het idee, dan over Ross Smith. Nou, hier zien we dan ook de eerste speler die gewoon ervoor kiest om dubbel 16 te openen.
0: 121. Met dubbel 16 kun je op de World Grand Prix niet uiteindelijk een 9 dart gooien, toch?
1: Nee, we doen hem ieder jaar opnieuw, Frank. Ik vraag hem ook dit jaar weer aan. Er zijn drie dubbels waarmee je kunt beginnen om een 9 dart te gooien. Ja, we doen dit nu al een paar jaar samen. Hè? En ieder jaar hebben we dit dubbel 20. Ja, ja. Ding, ding, dat is 1.
0: Bullseye.
1: Ding, ding, dat is 2.
0: En dubbel 18?
1: Nee.
0: Fout.
1: Fout.
0: Dubbel 17.
1: Dubbel 17.
0: Dubbel 17, die kwam ineens naar boven.
1: Ineens was
0: die
1: daar.
0: Nou, dan heb ik het toch wel aardig onthouden.
1: Nee, precies. Je hebt een vinkje achter je naam. Zeker weten. Het is dat ik mijn stickertjes vergeten ben, anders heb je die gekregen.
2: 59,
1: Cavani
2: require 160.
1: Eerste leg, voorlopig gaat hij de kant van Menzies op. Als eerste op een finish, Smith nog niet op een finish.
2: 60.
1: Ja, dat valt 60, misschien ook weer niet helemaal mee. Ja, Smith wel een fantastisch toernooi speelde die in Amsterdam. Met name die finale was van hoog niveau. En dan weet je dus ook, nou zal het op dit toernooi niet zo heel veel uitmaken, maar hij kan dus ook meerdere wedstrijden op een avond spelen. Dus voor Ross Smith geen probleem. Een van de fittere spelers. Klein kansje voor Ross Smith. Dat kansje wordt iets groter. Dat kansje is weg. Meestal is hij daar wel goed in. Als de eerste pijl erin zit, om die tweede eraan vast te plakken.
0: Cammy, de 37-jarige Schot. Net zo oud als zijn tegenstander overigens. Hoewel Smith is wel 5 maandjes ouder zo ongeveer.
2: 52.
0: Menzies hield naar zijn eigen leg.
2: 120.
0: Menzies vorig jaar kwartfinalist op de World Grand Prix. Na overwinning op Chris Dolby en Rob Cross.
2: 140.
0: Moest hij het dus afleggen tegen Humphries nadat hij in zijn openingsjaar 2024 meteen had verloren van Dave Chisnall.
1: Echt een heel sterk stuk van de loting waar deze mannen in zitten. Want volgende ronde is het of Sebastian Białecki of Gerwin Price die de tegenstander is. Nou ja, Price stond natuurlijk ook in die finale in Amsterdam. Ja, en daarna kom je mannen tegen als Clayton, Nijman. Rob Cross, die zitten er ook nog allemaal in dit kwartje. En dan ben je pas in de halve finale. Ik bedoel, het zal niet gemakkelijk worden om vanuit deze positie halve finale verder te halen.
0: Maar zie jij zwakkere kwarten?
1: Nou, het kwartje...

0: voor het overige heb je nog het kwart van Luke Littler en het kwart van Luke Humphries. Dus veel plezier daarmee. Deze man zit in het kwart waar Gerwin Price de topman is. De kopman, topman. Dus voor Ross Smith in de onderlinge duels. In 2026 is het 4-0 voor Ross Smith. Drie Eurotour-toernooien, waaronder een halve finale van een Eurotour-toernooi. En de laatste ontmoeting op de World Matchplay, de laatste 16. Maar dat was een WF in het voordeel. Geen WO, maar een WF in het voordeel van Ross Smith.
1: Voor ver, dat was het matchplay, denk ik.
0: Maar, ja, dat was de matchplay inderdaad. Daar gaat de eerste set al naar Cameron Menzies. Net als Danny Noppert wint hij die heel snel, heel vlot met 3-0. Oké.
2: Dan mag hij nog wel af en toe gekke dingen doen. Dit doet hij toch verdomd goed.
3: Ja, maar het is ook gewoon een hele goede darter. Hè? Je
2: echt,
3: ziet
2: hè?
3: Ook gewoon goede worps. Hij is niet bang om te winnen. Alleen ja, het is wel wat Sjaak in het begin zei. Het is wel gewoon of hij is goed of het is ook gewoon echt helemaal niks.
2: Nee.
3: We hebben natuurlijk met WK twee keer meegemaakt op rij dat we dachten van wat staat iemand te doen.
2: Ja.
3: Hoe kan het nou? Ja. Gooit helemaal geen klap.
2: Nee.
3: Dan gaat hij ook nog eens een tafeltje even. Dat is dan de frustratie, dat snap ik nog wel. Maar ja, je weet ook gewoon wat hij wel kan. Want ja, met de matchplay winnen van Humphries. Tweede ronde moet hij dan eruit tegen Ross Smith, omdat hij zijn bloeddruk te hoog is. Maar ja, je ziet wel, het zit er wel in bij hem.
2: Ik heb het idee dat zolang hij in staat is om normaal te doen, dat het dan wel goed komt.
3: Ja.
2: Weet je wel? Als hij gek gaat doen of gaat interactie met het publiek of interactie met zichzelf of interactie met zijn tegenstander, dan gaat het vaak fout.
3: Nou ja, ik denk ook dat het een beetje met zijn gemoedstoestand te maken zal hebben. Dat hij, dat hij niet heel stabiel is.
2: Nee, en dat is hij nu wel, want hij was vrij open over zijn nieuwe liefde.
3: Ja, maar dat kan ook natuurlijk heel fijn zijn. Het was natuurlijk met Valenciennes ook was het uitgegaan. En daar heeft hij wel een tijdje moeite mee gehad en last van gehad. En dan, ja, misschien is dit wel hetgene geweest. En is zij gewoon echt goed voor hem. En ja, heeft hij het geluk gevonden.
2: Ja, mooi. Hè? Die komt voor jou ook gelijk erbij. Jij bent er totaal niet van, maar maakt niet uit. Hey, 158.
3: Ja.
2: Dat is fijn om te gooien.
3: Ja, natuurlijk, maar dat is lekker. Hè? Want je tegenstander staat gewoon op dubbel 18 te wachten. En dit gooit eigenlijk de set meteen op slot. Dat is wel natuurlijk een hele knap. Hè? En dan ja, als Ross Smith zijn, je verwacht hem ook niet. Je weet wel dat hij uit kan natuurlijk. Maar ja, het is niet zo dat als je die 10 keer gooit, dat hij 8 keer uit.
2: Je legt niet alvast je pijlen neer.
3: Nee, precies. Nee. Dus die doet wel even zeer. Maar we hebben net ook gezien in de partij van Noppert hoe snel het ook weer kan draaien. Dus ik denk niet dat Ross Smith echt in paniek zal zijn. Maar hij weet wel dat hij, als hij van Menzies vandaag wil winnen, dat hij goed zal moeten
2: zijn. Ja, en hij moet dat snel vinden ook, want dit ging ook vrij rap. Smit op 78, dan denk je, Menzies 71, ja. Jacques noemt dat altijd grote mannenfinish.
3: Nou, ja, zeker als hij met de 4 begint natuurlijk. Dan denk je, oké, 17 boel, maar gewoon triple 17, dat is dan de pech. Want dan komt hij naar een normale dubbel.
2: Dit
3: zijn wel cijfers, zeg.
2: Ja. 103, 104, 109, 113.
3: Ja, dubbel in, dubbel uit.
2: Oh. Ja, want als je zeg maar op de 100 zit, dan heb je al een wereldprestatie.
3: Ja, zeker.
2: Op dit toernooi, bij dubbel in toernooi.
3: Ja.
2: Hey, maar ook die streepjes bij Ross Smith, geen finishes gehad.
3: Nou ja, hij staat natuurlijk 1 keer te wachten en dan krijgt hij 158 om zorgen.
2: En de andere keer 78 ook niet.
3: Ja, dus je moet er al wel van uitgaan, mensen zal niet snel nog zo'n set gooien. En je moet zelf proberen dat zo dicht mogelijk in de buurt te blijven natuurlijk. Van ja, wie niveau van de eerste set.
2: Ja.
3: Maar ja, het is wel verontrustend natuurlijk als iemand zo goed gaat.
2: Nou ja, is Ross Smith iemand die zo'n overwinning in Amsterdam dan viert? Of
3: zo goed ken ik hem ook niet, maar het is niet.
2: Wat denk je, wat schat je in?
3: Die is heel snel van de auto tot de botel raakt of wat dan ook. Hij is wel

0: Serieus altijd. Is ook wel heel professioneel altijd bezig met wat, om beter te worden. Dus ik denk dat niet. Alleen, ja, dit zijn ook gewoon wedstrijden. Als je 10% minder bent als daar, dan ben je gewoon voor iedereen gewoon te pakken.
1: Moet wel lachen. Jij zegt professioneel. Maar ik stond dus na dat toernooi nog even buiten. Bij de artiesteningang.
0: Ja.
1: Daar moeten wij ook naar binnen. En toen kwam Ron Smit dus met zijn bokaal. Nou, zijn pijlen nog in zijn shirt. Geen jas, geen tas.
0: Okay.
1: Ongelooflijk. Toen dacht ik, nou, had er niet echt op gerekend, denk ik.
0: Nee, dan neem ik het terug.
1: Ja, nee, dan zo bedoel ik het niet. Zo bedoel ik het niet.
2: Maar jij bent toch ook een artiest, Koert?
1: Zeker.
2: 112. Terecht, hoor. Volkomen terecht. Hey, Jacques.
3: Hey, Frank.
2: Ron Smit gooit in de eerste set een totaal gemiddelde van bijna 104. Menzi zit zelfs bijna 105. Dus dat zit echt vlak bij elkaar. Het is ontzettend goed allebei. En toch krijgt Ron Smit geen pijl op een afsluitende dubbel.
3: Nee. Nou ja, goed. Die ene leg die zelf mag beginnen, waarin hij dus eigenlijk pijl op een dubbel zou moeten krijgen, gooit Menzi zijn 12 uit. Ja. Je hebt het gezien, dan kan het zomaar.
2: Dus dat is eigenlijk gewoon pech.
3: Ja.
2: En dan verlies je de eerste set met 3-0.
3: Ja, of de kunde natuurlijk van de tegenstander.
2: Ja, dat ook. Tuurlijk. Dat gaat hand in hand. En je hebt de pech dat je tegenstander zo kundig is op dat moment.
3: Dat is eigenlijk precies de goede omschrijving.
2: Ja.
3: Nou goed, het is het 29e seizoen dat we deze World Grand Prix spelen. In de vorige 28 jaar zijn er 24... spelers ingeslaagd om een gemiddelde van boven de 100 te gooien op de World Grand Prix. Dus dat geeft ook wel aan hoe zeldzaam het is. En dan weet je dus ook bijna zeker dat dit niet houdbaar is over een hele wedstrijd. Normaal gesproken.
2: Nee, dat zag je in het vorige duel ook. Tussen Noppert en Springer. Dat was voor Noppert ook niet houdbaar. 72. Rossi require 109. Nou, de eerste pijl op een dubbel die gaat eraan komen voor Ross Smit. Hopske. 109. Dat doen we ook gewoon even. We hadden wel eerder die 158 zagen. Want Cameron Menzies uit de losse pols. No score. En Cameron Menzies is de eerste die niet opent in deze wedstrijd meteen in zijn eerste beurt.
3: Ja, nog even op die 100 plus gemiddeldes terug te komen. Meer dan de helft van die 24 stuks die gegooid zijn, zijn ook nog eens keer in de eerste ronde gegooid. Omdat daar het voormand nog redelijk kort is. Twee sets kun je nog gas geven en het redden, zeg maar.
2: 100 plus gemiddeld.
3: Gemiddeld, ja.
2: Ja.
3: En dan zie je ook dat het bijna altijd twee sets is. Want nou ja, nog maar eventjes in die eerste rondes van al die 100 plus gemiddeldes, dat zijn er 13, is er maar eentje geweest in een wedstrijd die drie sets is geweest. Verder is het altijd een 2-0 overwinning geweest of een 2-0 nederlaag.
2: 93. Wat is nou het meest opvallende 100 plus gemiddelde ooit gegooid op de World Grand Prix?
3: Ja, dat is vorig jaar van Guillaume Veen, hè. Die heeft namelijk het hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix, maar verloor die wedstrijd bij 2-0.
2: 100. Het kan raar lopen op dit toernooi. Zeg niet dat u niet gewaarschuwd bent. 94.
3: Rossi require 151. 151 voor Smit. Die even wat ruimte heeft in de leg van Menzies. Die natuurlijk begon met vier missers op de dubbel. Voor de 2-0. Ja, dat gaat toch redelijk moeiteloos.
2: Ja, het nadeel dus voor Smit was dat hij die eerste set al heel snel naar Menzies zag gaan. Ja, en dan weet je dus op zo'n moment, oké, ik moet dus nu twee sets achter elkaar winnen om nog naar die tweede ronde te kunnen. Zo moet je het ook niet aanvliegen, denk ik. Daar heel hard op die manier over gaan nadenken.
3: Ja, sowieso is nadenken nooit heel goed in dat. Dat heb ik je wel vaker verteld. Je moet zo min mogelijk denken.
2: Ja. Het probleem probleem is inderdaad bij deze sport. Je hebt heel veel tijd om na te denken. Als je in een, laten we zeggen, een sport als teamsport als voetbal, of basketbal of tennis. Je moet continu reageren. Je hebt eigenlijk bijna geen tijd. Je speelt puur vanuit je reflexen eigenlijk.
3: Nou, ik heb bij voetbal zie ik ze soms wel eens geparkeerd staan op een vierkante meter gras. Dat ik denk, die heeft er ook wel een uurtje de tijd om even niks te doen.
2: Oké.
3: Of niet?
2: Het is iets wat gechargeerd, maar ik snap wat je bedoelt.
3: Soms zitten er bruine plekken in bepaalde plekken van het veld. Van het stilstaan daar.
2: Oké, jij gaat binnenkort ook voetbalcommentaar doen bij Viaplay, begrijp ik.
3: Dat is echt het laatste in mijn leven wat ik ga doen, Frank. Dat kan ik je beloven. Die heeft geen enkele last van mij wat dat betreft. Het is naar de 19. Die wil nog niet veel proberen de finish over te laten naar deze drie pijlen. Maar het gemiddelde waar jij zei, 104 en een beetje, bijna 105 had hij natuurlijk in de eerste set. Dat zakt nu natuurlijk naar 77 in de tweede set. Dat verschil is iets wat groot.
2: Je wil even gaan weer gelijk halen, hè?
3: Nee, ik zeg alleen maar dat het verschil heel groot is.
2: Ja, nee, dat klopt. Je ziet bij
3: Ross Smith zie dat het wat gelijkmatiger is.
2: Menzi is nummer 26 van de wereld.
3: Het was de eerste van de wedstrijd.
2: Jazeker. Smith staat precies de helft hoger op de wereldranglijst op plek 13. Momenteel. 93. 14 voor de rebreak. Nummer 7.
3: Ja, hij doet het toch. Dan mag hij de volgende leg beginnen. Als hij deze wint, dan staat de druk er natuurlijk wel volop bij Ross Smith. En hij is meteen met de eerste bal open.
4: 63.
3: Dan valt 63 nog mee. Voor Ross Smith. Die is ook meteen weg.
2: Met de nummer 2 van de Pro Tour Order of Merit. En de nummer 1 van de Europese ranglijst. En zoals gezegd, nummer 13 van de wereld.
3: Ja, een houder van een major. Dat zijn niet zo heel veel spelers die dan nog kunnen zeggen tegenwoordig dat ze op dit moment een major in handen hebben.
2: Maar niet één major, hij heeft er wel twee. Hè?
3: Nee, hij heeft er maar één in handen.
2: In handen, ja, dat is waar. Hij heeft er wel iedereen gewonnen, het European Championship van 2022. Nee, dat zijn zeker niet veel mensen die dat kunnen. Er zijn twee mensen die kunnen zeggen dat ze momenteel een major in handen hebben.
3: Nee, drie.
2: Wie is het er dan?
3: Gian.
2: Oh ja, die heeft de laatste European Championship gewonnen. Ja, ik dicht littler van alles toe, maar European Championship moet hij ook nog winnen
4: natuurlijk.
2: Nee, deze dan niet na die 158. Maar wel uitstekend weggezet natuurlijk.
3: Hij kan de druk bij zichzelf wegnemen door deze 115 uit te gooien, maar gaat niet lukken.
4: 83.
2: Niemand heeft er op dubbel 12 gegooid. Maar nu wel. Ja, de Smith. Mag deze leek niet inleveren, want dan is het klaar voor hem.
3: Dat is meteen open. Dat is altijd goed.
2: Oh, dubbel 16, die openingsdubbel 16 die loopt lekker natuurlijk.
3: Nou ja, ook Menzies is meteen weg.
2: Die openingsdubbel van hem, die dubbel 20, die loopt ook lekker. Ja, dat doen ze ontzettend goed ook openen. Allebei nog maar één openingsbeurt laten liggen. En de meeste keren zijn ze ook meteen in met de eerste pijl.
4: 140.
2: Smit onder druk. Omdat hij opende met 72 en Menzies is met 120. Dat geeft de schot toch meteen een voorsprong. En de derde beurt van Smit is niet goed.
3: Oeh, ook niet van Menzies. Dus is het nog steeds Smit met het initiatief.
2: Smit die nogal eens gauw afgeleid is. Toch door zijn tegenstander heb ik telkens het idee. Kijk dan een beetje geïrriteerd om. Dat zien we wel vaker bij hem.
3: Mooie laatste pijl, hoor. Die was niet makkelijk. Hij had de triple nodig om een finish over te laten. Het is nog steeds een hele hoge finish. En Menzies gaat daar onderdoor. Oh, die gaat er ver onderdoor. Dan kan het zomaar zijn dat de winnaar van de World Series Finals dit uit moet gooien om in het toernooi te blijven. Kijk nog maar eens een keertje vuil richting Menzies. Ik heb geen idee wat Menzies doet.
2: Die moet er ook ergens in. Die moet toch ook terugwandelen? Ja, dan gaat Menzies dus toch twee matchstarts krijgen nadat Smit 2-0 voor stond in deze set. En ook nog eens begonnen aan de derde leg. Ja, en waar die zo goed was op die dubbel 20 om te openen en waar hij hem afsluitend ook al een keertje had geraakt, doet hij dat nu niet. Smit die lijkt telkens te willen weten of Menzies al uitgewandeld is. Twee matchstarts gemist door Cammy.
3: Zo.
2: Zo, dat was op de nipper, zeg maar. Voor Ross Smith.
3: Komt, mist, Menzies er drie om te openen. Momentum lijkt dan naar Ross Smith te gaan nu een beetje. Die wacht weer heel lang.
2: Dit lijkt me heel slecht voor je concentratie om dit telkens...
3: Ja, maar ik zie toch Menzies niets geks doen tenzij ik het mis heb, maar...
2: Nee hoor.
3: Of is het publiek dat hem in de weg zit? 72.
2: Het publiek is relatief te ver weg toch voor die darters daar.
3: Nou, hier zit het wel redelijk dichtbij hoor. De eerste rij kan je hier gewoon een handje geven vanaf het podium.
2: Dat er iemand iets zit te roepen of zo. Is
3: ja.
2: Menzies gaat door met missen. En Smit kan richting zijn eerste voorsprong in de wedstrijd gaan werken. Er is er ook nog eentje van Menzies. Maar ja, de voorsprong van Smit is groot. Nu, deze keer niet de 109 van Smit. Maar het hoeft ook niet.
3: Tja, 7 missers op de dubbel om te openen, maar wel 2 keer 180.
2: Daar is de eerste voorsprong voor Ross Smit.
3: Ja, dit was na de gemiste match darts. Dat beeld.
2: 280 is op rij voor Cameron Menzies, waar hij dus helemaal niets meer aan had. Dat gebeurt niet heel vaak. Dat iemand twee keer maximale score gooit in een leg en toch de leg niet wint.
3: Hoe goed is Ross Smit van die dubbel 16 tot nu toe, zeg vandaag. Oh.
2: 15 keer geprobeerd. De openingsdubbel 9 keer geraakt, die dubbel 16.
3: het is eigenlijk 9 uit 16 natuurlijk. Dat heeft ook nog een keertje op dubbel 16 gegooid. En dan gooi je die dubbel 7. Nou, dan staat dubbel 7 op 1 uit 1. Zo werkt dat dan. Hij lijkt nu toch echt weg te zijn, Ross Smith.
2: En de vorige leg gooide hij al zijn eerste 180 van de wedstrijd, nu zijn tweede. Ross Smith, 2-0. Of, wat wilde ik zeggen? Twee matchstarts tegengekregen in die vorige set. In de beslissende vijfde leg, maar de set toch nog gepakt. En nu 2-0 voor in de beslissende derde set.
3: Ja, daar heb ik ook nergens meer last van. Ik zie hem niet meer omkijken in die laatste paar legs. En we hebben weer die dubbel 16 met de eerste pijl erin gelepeld. Dat gaat wel lekker hoor.
2: 71. Ja, in 64% van de gevallen opent Smith meteen met zijn eerste pijl.
3: Poh,
2: 7 keer.
3: Hij zit al een heel toernooi kunt volhouden, ga je het toernooi gewoon winnen. Dat durf ik wel aan.
2: Zo heb je twee matchstarts en een paar legs later sta je dan ineens met je rug tegen de muur. En als Smit dan ver achter staat in een leg, is dat weer even het moment om te kijken. Maar ook weer niet al te lang zo te zien. Zegt tegen mensen die zeggen, jongen, dit moet je uitgooien. Anders heb je een probleem.
3: Daar is het probleem.
2: Mensen had twee matchdarts. Smith krijgt er nu 3. Maar wel op tops. Hopsakee, meteen raak. De eerste set nog met 3-0 naar Menzies ging. En de tweede set in 3-2 eindigde voor Smit. Nadat hij twee matchdarts tegenkreeg, gaat de derde set met 3-0 naar Ross Smit. Die bijna opgevroten wordt door Cameron Menzies.
5: Welkom in Hartje Londen. We zitten de hele dag in het spoor van een van de grootste talenten van de sport, Oliver Berman.
6: When I was growing up, it was very clear that this is what I wanted to do. Oh my gosh. And no wing mirrors.
5: 1973.
6: Cool, hè? Huh?
3: Wat een verhaal. Wat een ongelofelijk verhaal.
6: Those 3 hours were the most important of my life.
3: Dit debuut, 7e.
6: In 5 years, I want to be fighting for a world championship.
1: Dat kan gebeuren, hè, bij de World Grand Prix. Niet te geloven, zeg. Hoe dat nou kan. Ja. Dat is echt serieus gek.
0: Ah, deze doet wel verseer natuurlijk, hè. 2 pijltjes voor de match en om 2-0 te winnen. Ja, en in één keer draait het om en je ziet het fanatisme bij. En de laatste set speelt die Smit alleen maar op adrenaline.
1: Ja.
0: Die zit er heel hoog in. Ja, deze 2, het is ook niet dat hij ver meer zit.
1: Nee.
0: En hij hier al de eerste, die denk je van, goh, dat was een nerveus paaltje.
1: Ja.
0: En vanaf dit moment zit hij er helemaal in. En gooit hij ook gewoon echt een fantastische laatste set.
1: De mensen die op jouw plek zitten, normaal gesproken, wij noemen dat de analisten. Ja, soms moet je iets analyseren wat je misschien niet had verwacht, maar de knuffel van mensen.
0: Ja, terugkerend iets is dat.
1: Het is een repeterende breuk aan het worden. Ik denk dat hij hier troostende woorden krijgt.
0: Ja, maar hij wil gewoon een hand geven.
1: Ja.
0: Hier eromheen. Ja, dit duurt me allemaal veel te lang.
1: Nee, maar dit...
0: Neem gewoon een hotelkamer en los het op. Dan moet je hier nou mee. Even zwaard vechten en klaar.
1: Ja.
0: Maar dit is gewoon... Ja, het is allemaal prima. Ze doen het allemaal. Dat is allemaal goed. Maar...
1: Nou, niet echt allemaal.
0: Hoop doen het in ieder geval.
1: Ja.
0: Maar ik ben altijd benieuwd, wat moet je nou zeggen na afloop?
1: Ja, wat kan je zeggen?
0: Ik heb geen idee.
1: Jij bent bang, hè, dat wij dat we die huk van mensen is bij jou... Nee, maak je geen zorgen.
0: Ik heb 23 WK's gespeeld en iedereen begint alleen maar over dat moment.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is echt heel vermoeiend.
1: Meen je dat nou?
0: Ja, er zijn zoveel mensen die altijd over dat moment dat knuffelen met mensen beginnen. Dat is echt, daar sta je nog versteld van.
1: Omdat ze zich nog herinneren of omdat wij het zo vaak laten zien?
0: Ja, dat weet ik niet, zo een zal met het ander te maken hebben. Maar echt heel veel mensen die hebben het daar nog steeds over.
1: Nou ja, zeg. Ook zonde. Sta je 20 jaar, sta je tussen de toppers te zwoegen, krijg je dit.
0: Alles. En waar word je aan herinnerd? Is aan een knuffel, weet je? Gewoon, dat is niet best.
1: Nee. Dat is ook niet best. Nathan Espinol tegen Kevin Doets is de volgende partij. 2-2 onderling, volgens mij. Nee, 2-7.
0: 7-2 voor Doets.
1: 7-2 voor Doets, ja. Ik zit verkeerd te lezen. Dat zegt wel heel veel.
0: Ja, dat betekent toch dat

0: Ja, wel uitkijken dat je niet meteen Kevin Doets een bodycheck geeft en uitschakelt voor de rest van deze wedstrijd. Nathan Espinol. Maar goed, dat liep goed af. Espinol, de finalist op de World Grand Prix in 2022, verloor die finale met 5-3 in sets van Maaike van Gerwen. Daarna nog maar één van zijn vier potjes weten te winnen de afgelopen drie edities. Vorig jaar ging het in de eerste ronde mis, voor zover je van mis kunt spreken, tegen Luke Humphries. Maar die tegengeloot had, was toen de nummer 1 van de plaatsingslijst. Het werd 2-0 voor Humphries. Ja, en Doets, hij debuteert natuurlijk. En Doets mag ook nog eens beginnen aan de wedstrijd. Ja, dan zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe hij met het dubbel in, dubbel uit format omgaat. Hij zei in ieder geval zelf, ja, ik heb mijn trainingspraktijken niet heel erg hoeven omgooien. Want ik train sowieso wel heel vaak op dubbels. Ik ben alleen afgelopen week wel bewust gaan trainen ook op 5-0-1 dubbel in. Zoals je ook deze wedstrijden moet spelen. Ja.
1: 60.
0: Dus dat zou, ja, als je hem dan zo beluistert, zou het wel goed moeten komen met die openingsdubbels ook.
2: Ja, je moet er ook niet al te veel bij stilstaan, denk ik. Natuurlijk train je het wat extra, maar je kunt het ook zo groot voor jezelf maken dat het een probleem wordt. Terwijl het niet een probleem hoeft te zijn.
0: Zoals je alles in de dartsport voor jezelf groot kunt maken, wat eigenlijk niet groot gemaakt moet worden. Ja, en 7-2 in onderlinge partijen. De enige wedstrijd op een podium die Espinol van Doets wist te winnen was de halve finale van de German Darts Grand Prix dit jaar in april. Eurotour toernooi.
1: 134.
2: Ja, Espinol zit in een vervelende fase een beetje. Eens even kijken naar Doets. Die gooit die 135 niet uit. Laat wel de 18 over. En mag daar zo over terugkomen als Espinol 134 niet uitgooit.
0: En dat doet hij niet.
1: 56. Kevin, you require 36.
0: Dubbel 18 dus. Net als de openingsdubbel 16 is ook de afsluitende dubbel 18. Geen probleem voor Doets.
2: Even terug te komen op die vervelende plek waar Nathan Espinol staat. Die staat op plek 16 op de wereldranglijst. En aangezien tegenwoordig ook 16 geplaatste spelers zijn op de World Grand Prix, dat is dit jaar voor het eerst. Ja, tref je altijd in de tweede ronde natuurlijk Lidler. En daar zit hij, daar zat hij op de World Matchplay al aan vast. Daar zit hij dus hier aan vast. En als hij niet opschiet op die wereldranglijst, omhoog of omlaag, dan zit je er aankomende toernooi weer aan vast.
0: Ja. Hij zat er op de World Series Finals ook al vast. Alleen was Litten toen als derde geplaatst, maar hij kwam hem wel tegen.
2: Ja, nee, dat is dan oké. Okay, dat kan gebeuren. Dat kan ook op de Grand Slam bijvoorbeeld. Ja, daar hebben we maar 8 geplaatste spelers. Denk ik. Dat weten we nog niet zeker eigenlijk. Het zou er wel 16 kunnen zijn. Maar dan kan het ook weer gebeuren dus.
0: En dan legde Litten overigens op de World Series Finals wel het vuur na aan de schenen. Lidler had er een 12 darten voor nodig in de beslissende 19e leg om die wedstrijd nog met 10-9 te kunnen pakken. Lidler die het toernooi dus uiteindelijk niet won. En dus niet alle majors op zijn naam zal hebben in 2026. Zich ook nog moet plaatsen voor de Players Championship Finals. Dat moet Espinol ook nog steeds trouwens.
2: Ja.
0: Hij staat momenteel op plek 74. Hij staat nu ook op 4, stond op 74 hier in de leg. Eén pijltje.
1: 34.
0: Zelfde opdracht. Kevin Doets. Ook één pijltje.
1: 34.
2: Ook hij niet.
0: Nog verder doorgestapt. En met succes. Lekkere opening van Doets. Lekkere opening van Espinel.
1: 60.
0: Espinel, finalist op een Players Championship toernooi dit jaar. En winnaar van een Eurotour toernooi, de German Darts Grand Prix. Maar Doets drie finales haalde, twee op de vloer. Waarvan iedereen wist te winnen. En ook nog een Eurotour finale in Oostenrijk in mei. Doets, die weer een plekje is doorgestegen op de wereldranglijst naar plek 27. Doets, die hier zijn eerste 180 gooit.
2: Gaat weer redelijk makkelijk. Dus ligt de bal weer bij Espinel.
0: Ja, we hebben het al een paar keer over die 7-2 achterstand van Espinel gehad tegen Kevin Doets in de onderlinge partij. Wat zou het kunnen zijn dat hij zo vaak verliest van Doets?
2: Ja, Doets is heel erg goed, denk ik. En soms ligt een tegenstander je gewoon. De tempo. Ik denk dat Espinel er ook voor zorgt dat Doets, die heeft nog wel eens de neiging om te snel te willen. En te snel te gaan. Als hij een hele snelle tegenstander heeft, dan gaat hij eigenlijk een beetje zijn eigen tempo voorbij spelen. En dat heb je tegen Espinel niet natuurlijk. Die zorgt ervoor dat hij keurig netjes in een ritme blijft. Misschien dat dat het is, ik weet het niet. Ik denk wel dat als je heel vaak van dezelfde speler verliest, dat je dat ook wel weet. En dat het ook de drempel een soort van hoger wordt.
0: Ook op het WK kwamen ze elkaar tegen. Het laatste WK natuurlijk, we zagen daar nog beelden van. Doets die wedstrijd met 4-3 wist te winnen. In Ali Pally. De grote vis om in deze set te blijven. Twee keer rood, maar niet een derde keer. En dan is het Doets vanaf 89 voor de eerste set. Dat gaat heel erg vlot zoals hij die finish gooit. De eerste set met 3-1 naar Hawkeye, Kevin Doets.
3: Die zijn hartje toch een beetje tekeer voelde slaan. Zo lijkt het na zijn laatste gebaar. Ik heb het idee dat als Espinel het weer niet zo lekker vindt tegen Doets.
4: Nou, maar ja, dat laten we ook vooropstellen. Doets speelt ook echt een hele goede eerste set. Hè? Dat, een paar 180 zijn echt precies op het juiste moment. Ja. Zo'n 89 finish met twee paarden, dat is gewoon ook wel indrukwekkend wat hij doet. Hè?
3: Ja.
4: Hij is gewoon op dit moment gewoon de betere speler. En daar legt hem hier ook 102-35 en je zet hem in één keer weg naar 55 en twee pijltjes uit. Ja, dat zijn wel de momenten dat het moet gebeuren.
3: Ja.
4: En ja, dat is gewoon heel knap. Meteen weer open. Hij staat echt goed te spelen. En ook weer in deze leg 180 om de 89 over te laten. En ook weer twee pijlen uit, ja. Hij staat echt indrukwekkend te spelen.
3: De vorige twee partijen zeiden we ook dat één speler echt heel goed was.
4: Mm-hmm.
3: Die de set ook won. En die zagen we daarna nauwelijks toch terug. Alleen Noppert kon nog
4: redden. Nou, maar die tweede set, je ziet toch dat set en dat breekt ertussen, dat toch wel heel veel invloed heeft. Dat het vaak daarna wel moeilijk is. Want het is ook van, hou dit niveau maar vol. Dat is echt niet makkelijk.
3: Nee.
4: Maar ja, het is wel een heerlijk begin natuurlijk voor Doets.
3: Wat maakt hem nou zo goed?
4: Nou ja, hij is wel vrij stoïcijns natuurlijk. Vindt zijn scoringspaar. Hij heeft niet echt een zwak punt of zo. We hebben de laatste keer gezien met een Eurotour. Toen had hij een off-day en dan miste hij geloof 35 pijlen op dubbel.
3: Ja.
4: Maar dat gebeurt iemand een keertje. Maar hij is nergens dat je zegt van dat is echt zijn zwakke punt of zo. Het is gewoon het complete plaatje waardoor hij niet bij de top van de wereld hoort. Maar het is wel iemand die gewoon dat iedereen moeilijk kan maken. En ook van toppers kan winnen.
3: Kan hij bij de top van de wereld komen, denk jij?
4: Goh,
3: wat vinden we? Eerst even definiëren, wat is top van de wereld? Is dat...
4: Als je de echte absolute top, dan praat je gewoon op de top 4 van de wereld.
3: Top 4, weet
4: je,
3: okay.
4: Een beetje de Humphries, Littler, Price op dit moment. Dat vind ik wel echt... En dan zit er al best wel... En dan heb je een groepje erachter met Clayton en Van Veen en zo. Dan heb je wel... ik weet niet of hij daar... Op dit moment hoort hij daar niet bij.
3: Nee, anders had hij er wel gestaan. Maar...
4: Nee, maar dat hoeft ook niet, want je bent aan het klimmen op de ranking. Dat kan ook even duren. Ross Smit staat er ook niet bij, maar die gooit wel alsof hij erbij staat.
3: Dus, ja.
4: Maar zo goed is hij nog niet. Maar waar zijn plafond ligt, ik vind al dat hij het erg goed doet.
3: Ja,
4: ik denk dat hij een paar jaar geleden dat hij net op de Tour kwam, toen dacht ik nog dat het broertje van Dimitri was.
3: Oh ja?
4: Ja, dat dacht ik in het begin echt. Ik gooide een beetje in met hem ook vaak. En het was ook zo'n blijheid. En dan dacht ik van, dat is het broer. Dus ik kon hem helemaal niet. En toen had ik niet het idee van, hier zit een wereldtopper aan te komen of zo.
3: Ah.
4: Maar hij ontwikkelt zich elk jaar nog steeds. En hij doet dit jaar natuurlijk wel erg goed.
3: Daar is hij natuurlijk zo stoïcijns van geworden. Van met jou ingooien.
4: Ja, dat zou nog kunnen, ja.
3: Nou, dat is nog wel grappig. Dat is geen darten, maar... Ik ken dus professionele Nederlandse topgolfers die minimaal 2 keer per jaar gaan golfen met Willem van Hanegem.
4: Ja, omdat hij altijd loopt...
3: Waarom? Die loopt alleen maar vals te spelen, in iemand zijn swing te kuchen, dat soort dingen. Gewoon alleen maar narren. Die gasten die worden daar beter van. Die leren daar...
4: Nu insinueer je dat ik dat ook doe?
3: Ja.
4: Ja, oké. Okay.
3: Nee, maar jij bent natuurlijk niet een hartelijk communicator op de Tour geweest. Jij was daar gewoon om business te doen.
4: Ja.
3: En ik kan me voorstellen dat als je een beetje in jouw, bij jou in de buurt blijft... dat je wel wat meekrijgt van stoïcijnsheid. Goed, hopen dat hij het volhoudt.
0: No score. Ja, de tweede van 4 Nederlanders... Vanavond aan de hockey. Morgen hebben we er weer 4.
1: 51.
0: 8 in totaal dus op dit toernooi. Vanavond komen ook nog Maaike van Gerwen en Wessel Nijman in actie. En dan morgen Jermaine Wattimena, Niels Sonneveld, Gian van Duivenbode tegen Dirk van Veen, dames en heren. Ja. Nee, die spelen tegen elkaar, die twee. Maar dan met de juiste namen op de juiste plekken.
1: 32.
0: Niet geweldig bij Espanol, hè?
2: Nee, het is...
1: 100!
2: Tot nu toe ging het openen nog best wel goed, tot deze lek dan. Maar met name zijn scorende beurten zijn niet sterk genoeg.
1: 96. Kevin, you require
0: 152. Het alle tijd hier om Espanol te gaan breken in de eerste lek van de tweede set. Nou, zou het nu wel kunnen doen.
1: 120.
0: Maar... Zijn eerste, nee, zijn tweede afsluitende pijl op dubbel 16 gaat er niet in.
1: 58.
0: Espanol lijkt het wel te geloven in deze leg. Nou, doet ze zometeen dan ook nog naar dubbel 8. Van Espinol. Is nog op de finish komen of is dat ook niet voor hem weggelegd?
1: 97. Kevin, nou, dat dan wel. 60.
0: Heeft even wat tijd nodig. Maar net als in de laatste leg van de eerste set breekt de toets ook weer in de volgende leg.
1: 89.
0: De maximale score van Kevin Doets.
1: 99.
2: Ja, nou anders merk je een beetje dat het bij Espen gewoon niet gaat zoals hij wil. Met een beetje narig in de rondte.
1: 140.
2: Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat hij het drukke schema helemaal niet prettig vindt. Dat is, ja, zou misschien hier ook wel weer kunnen gelden.
1: Nathan, you require 153.
2: Onderweg voor Doets naar de 2-0 ligt wagenwijd open.
0: Ja, 2-0 in legs.
1: 97. Kevin, you require 14.
0: 2-0 in sets eventueel.
1: Game short the second leg. Kevin Doets. Third leg is Nathan to throw first. No score.
0: Voor het eerst dat Kevin Doets niet binnen is in de eerste beurt.
1: 140.
0: Dus deze leg die kan hij wel, zou je zeggen, aan de wetenschap gaan doen.
1: 51.
0: Ik weet nooit wat de wetenschap daar dan mee doet. Daar krijg ik nooit bericht over.
2: Die onderzoeken dat.
0: Ja?
2: Nou.
0: En komt er ook een conclusie uit?
2: Dat weten we niet.
1: Nathan, you require 75.
0: Uitstekende leg van Espinol natuurlijk, ondanks het feit dat hij niet in 12 pijlen uit is.
1: 60. Nathan, you require 20.
0: Heeft geen zin in dubbel 5.
1: 16.
0: Het zal zometeen via dubbel 2 moeten. En er zit natuurlijk altijd een risico in dat je ook nog eens naar die dubbel 1 moet.
1: 140.
0: En Espinol weet dat Doets inmiddels op finish staat.
1: Game short the third leg. Nathan Espinol.
0: Maar pakt wel zijn tweede leg van de wedstrijd. Het is aan Kevin Doets nu. Ram bam meteen binnen.
1: 71.
0: En dan wilde hij er het liefst natuurlijk nog wel iets meer van maken. Meteen dat statement te maken.
1: 72.
0: 60. Ja, het scoren is bij allebei niet echt top. Maar bij Espinol wel steeds een stukje minder
1: 43.
0: Dan bij Doets.
2: Ja, zo oogtoets in controle. En oogt Espinol onmachtig om daar heel veel aan te doen eigenlijk. Ja, het is een beetje dezelfde situatie als bij Noppert. Als Doets hier gebroken wordt, mag Espanol de volgende week beginnen. Voor je het weet, 1-1 in de sets en dan is het weer open. Dat kan ook.
0: Ja, hangt al losjes in, die tweede.
1: 140.
0: Maar Doets weet hem vakkundig te vermijden. Hij gaat voor de wedstrijd gooien.
1: 140.
0: Terwijl Espanol zijn tweede 140 score op rij produceert. Heeft hij triple 20 nodig, maar gooit hem niet.
2: En dus komt Espanol aan de hoekje voor 106.
0: Het zou meteen de eerste finish van 100 zijn of meer deze wedstrijd.
2: Triple 18, dubbel 16. Kan wel.
1: 19.
2: Maar het gaat niet.
1: Kevin
2: McCoy, 73. En dan komt hier, als het goed is, in ieder geval een matchdart aan voor Kevin Doets.
0: Worden er geen twee.
2: Oh, het wordt op de bolzaai, omdat hij de grote 18 mist. Espanol ziet hem er al in vliegen.
0: Ja, daar moet Doets even van bij komen. Voor het eerst dat hij op de bolzaai gaat gooien en hij mist hem. Nou, ik weet niet bij hoeveel, met hoeveel, want ik zag die pijl niet meer.
2: Een meter.
0: Een meter ongeveer, denk je. Het was wel een matchdart, hè. En dit zijn drie pijlen om in de wedstrijd te blijven. En uitgerekend op dat moment gooit Espanol de bouncer, de eerste van de wedstrijd.
1: Kevin, you're required 33.
0: En komen er dus nog drie matchdarts aan. Voor de vriend van Bianca Rangel uit Brazilië.
2: Mogelijk, dat is nog niet genoeg. En dus ligt Espanol er nog altijd niet uit. Dan gaan we nog even door.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar dan even op het kopje moet krabben. Het waren uiteindelijk over bij elkaar drie gemiste matchstarts in die vorige leg voor Doets. Maar Espanol vijf pijlen mocht missen en er toch al met de leg vandoor mocht gaan.
2: Is daar de inspiratie ook weer terug. Dat leek toch aardig weg te zijn.
1: 72.
0: Ik kan me voorstellen dat voor de callers ook eventjes een stapje extra doen inhoudt dit toernooi. Nou, dit kunnen we allemaal. Dit kunnen we thuis ook afroepen.
2: Perfecte pijl op rij.
1: 60.
2: Maar geen negentje in beeld, want vanaf dubbel 16 kun je geen negen uit te gooien. Dat hadden we al geleerd van Frank. Hij staat wel een negen darts op dubbel 18.
0: Nathan Espanol verloor de eerste set met 3-1. Kwam 2-0 achter in deze tweede set. Kreeg drie matchdarts tegen de vorige leg. En gooit een 10-darter om de set te pakken.
2: Ja, en die komt echt uit het niks.
0: Hij is terug. En doet meteen dubbel 16, triple 19, triple 19. Wat een antwoord. Oh, dit gaat nu echt hard om hard. Ineens. Het publiek heeft de kant van Espanol gekozen.
1: No score.
2: En Espanol mist er meteen weer drie.
0: Ja, dat is toch de vierde keer dat hij niet meteen opent.
1: Doets
0: heeft dat nog altijd maar één keer gedaan. En doet ze meteen een aardige voorsprong.
1: Maar
0: Espinol knammelt er wel meteen flink wat vanaf. Ai, dat is niet veel. Maar kom wat leiden in deze leg.
1: 58.
0: Kevin Doets.
2: Het is zo'n typische World Grand Prix wedstrijd. Hè, waarbij gemiddelde helemaal niks zeggen. En waar het op en neer gaat in zo'n wedstrijd. Je denkt, Doets wint dit makkelijk. En dan ineens is Espinol nu weer terug. En toch gaat Doets nu weer heel goed die laatste leg in. Let's set in.
0: Nou, cijfermatig gezien is het absoluut geen bijzondere wedstrijd. Maar het is spannend en fascinerend.
1: Kevin Doets. Second leg is Nathan's a throw first. Game on.
0: En voor de derde keer komt Doets op een 1-0 voorsprong in de set. Maar ja, we weten dat dat uiteindelijk niks zegt.
1: 112.
0: De hele body language van Espinol is ineens ook weer totaal anders. Ja.
1: 51.
0: Weinig weigeringen meer.
1: 100.
0: Weinig overpakken van de pijlen. Er zit weer ritme in. Er zit begeestering in. Om een goed Nederlands woord te gebruiken.
1: 60.

0: 121. Nathaniel Rakai, 50.
1: Een hele belangrijke finish dit voor Aspinall. Het mogen duidelijk zijn. Nu toch weer even een paar keer overpakken.
2: Maar maakt geen fouten. Doet wil meteen door, hè?
1: Meteen weer erin knallen. Dat was sterk, hoor. 111. Ja, hij heeft niet voor niets erbij dan Hawkeye. Hij kan zo vreselijk gefocust zijn, die Kevin Doets. Laserfocus.
0: Nog een score.
2: Dat is de tweede keer in deze set dat Aspinall met de eerste drie pijlen niet in is. En dat zorgt ervoor dat Doets in zijn eigen legs voorlopig in deze beslissende set vrij makkelijk weg kan lopen. Geen druk voor hem. En dus wel altijd druk voor Aspinall.
0: Nog score.
1: Ook in de tweede beurt lukt het Aspinall niet om van die 501 af te komen.
0: 140.
1: En Doets gaat lekker door met zijn tweede 140 scoren op rij. Was al geopend met 111.
0: 152. Kevin Rakai, 107.
1: Kevin Doets. Met een 12 darter. Aspinall dus eerder deze wedstrijd al een 10 door te gooien om die tweede set te pakken.
2: Nou, vraag even om bevestiging of ze er echt niet in zitten, maar ze zitten er echt niet in. Weer drie missers voor Aspinall. En Doets is weer met de eerste pijl open. Ja, de laatste zes legs is Doets vijf keer met zijn eerste pijl open. Dat is sterk beginnen. Goed gebruiken. 140.
1: Maar hier is het antwoord.
0: 140.
1: Het begint weer spannend te worden.
2: Het is toch weer wat meer last dan een half jaar geleden, hè, Aspinall?
1: Zeker.
0: 134.
1: Ja, heeft er niet om leren gaan. Hopsakee, weer twee triples om mee te beginnen.
0: 138. Nathan Rakai, 150.
1: Aspinall wederom om in de wedstrijd te blijven. Ja, daar heeft hij genoeg ervaring mee opgebouwd in die vorige set.
2: Hij begint wel weer met een triple. En dan mag hij naar dubbel 18. Het is knap. Het is een zerkstaaltje van Nathan Aspinall. En dus gaan we ook in deze wedstrijd gewoon all the way.
1: Nu doet het niet meteen open met zijn eerste pijl, maar wel met zijn tweede.
0: 51.
1: En is die in ieder geval los. Nog altijd maar één openingsbeurt. Niet meteen in die leg gekomen. Maar ja, belangrijk voor Aspinall is dat hij er nu wel in komt. En goed ook.
2: Ja, hij mikt op dubbel 16, gooit op dubbel 8. Dat is allemaal binnen de regels. En Doets is het initiatief kwijt. Hij heeft de hele wedstrijd voorgestaan.

0: er nog twee triples 20 uit. Doet zet op. Ja, had eigenlijk drie triples nodig hier. 45. En zo dreigt het dan toch nog mis te gaan voor Kevin Doet. Nadat hij 1-0 in sets voorstond, 2-0 in de tweede set. Nadat hij drie matchdarts kreeg in de tweede set. Hier twee triples voor Aspinall. Dat heeft hij nu drie keer gedaan deze leg. En daar komt Toets nog aan.
1: Is dat nog net op tijd of is dat net te laat? Aspinall vanaf 90.
0: Op zoek naar de triple 20.
1: Nee, triple 18 voor dubbel 18. Dacht dat hij erin zat, dat gevoel had hij. Nu moet hij zich even opnieuw focussen voor dubbel 9.
0: Oeh, die zit er dichtbij zeg. Maar de eerste twee matchstarts van Aspinall, die gaan er ook niet in. 144, doe het maar even zeg. Voor een plek in de tweede ronde. Nee, dat is de verkeerde kleur.
2: 82.
0: En wat doet Aspinall dan? Gaat hij weer naar de dubbel 9? Of gaat hij splitsen?
1: En ga je er meteen vol voor of ga je daar voorzichtig voor?
0: Nou, daar is het antwoord. Nathan Aspinall met zijn enige voorsprong in de wedstrijd. En het levert hem ook meteen de winst op. Hij wint met 2-1 in sets van Kevin Doets. Wat moest hij van ver komen? En wat grijpt hem dat aan? Nathan Aspinall wint van Kevin Doets.
3: Nu in één krijgt vertrouwen. Plus verkering met een vrouw, dat helpt natuurlijk een beetje.
4: Dat maakt heel goed.
3: Dat helpt ook.
4: Ja, dat echt.
3: Kon je gewoon vol beuken.
5: Als winnaar George Russell, want tweede geworden ingelopen. Loser George Russell, want dat was weer niet snel genoeg.
6: Mag ik nog één ding zeggen?
3: Ja, dat vind ik zo magisch, vind ik dat. Dat
5: lekker! Ik zeg dat was heel goed gegooid, Marga.
3: Ja, maar het is wel leuk dat hij op tijd thuis wil zijn om vroeg te kijken.
7: Robert.
8: Ik denk dat je er wel gaat halen.
7: Ja, ik ga
8: het
7: best in.
9: Viaplay, de beste kijk op sport.
10: Ben jij eigenlijk wel eens gevraagd als gast voor Vroom?
11: Nee.
10: Ik ook niet. Is toch schandalig?
11: Ja, dat weet ik niet.
10: Tuurlijk wel, wij kijken alles. Ja. We weten er heel veel van.
11: Maar dat zou heel gek zijn als ik zeg van ja, ik hoorde hard uitgenodigd te worden, toch?
10: Nee, dat zou gek zijn.
11: Dat moet je nooit van jezelf...
10: Maar het is natuurlijk een schande dat jij die alles kijkt.
11: Ja, maar als darter word je nooit nergens serieus genomen.
10: Als dartpresentator al helemaal niet.
11: Ja, dan zitten we in hetzelfde schijtje.
10: Mooi. Ja, Doets, hij heeft drie matchdarts gehad, hè?
11: Ja, ik heb deze zal wel even zeer doen. Ik moet wel zeggen dat die pijl op de boel, die zat wel heel ver mis. Dit is ook een slordig natuurlijk. Hij moet grote 18 voor dubbel 18.
10: Ja.
11: En ja, het is toch dat ze die tops echt allebei volledig willen ontlopen. En hier krijgt hij gewoon echt de kans en dit moet erin. En, maar je ziet wel echt in zijn hele manier van doen dat hij zo nerveus is. En ja, dat gebeurt. En
10: tijdens de partij zei jij mooi, dit is nu hoe bezwijken onder druk eruit ziet.
11: Ja, dat zag je bij Doets gewoon. Zeker in die laatste leg van de derde set.
10: Ja.
11: Daar zie je dat Doets gewoon een paar keer gewoon echt een hele slechte beurt gooit. En dan weet hij dat hij er bijna uit ligt en dan gooit hij 180. Dus het is er wel, maar... En dat is ook de reden waarschijnlijk waarom hij niet zo hoog op de wereldranking nog staat.
10: Even zo goed, als dit zo doorgaat vanavond... Dan zijn wij om 3 uur 's nachts nog niet thuis, hè?
11: Dan lossen ze ons morgen hier gewoon af. Dan gaan we gewoon 24 uur dag.
10: 24 uur dag, dat kijk. Mooi. Ook in die laatste set dacht ik... Nou, hij heeft het... Ja, hij gaat... Het kan.
11: Maar ja, kijk, hij maakt 1-0, 2-1. En die waren gewoon beter in die legs. En Aspinall had heel moeite met die openingsdubbel.
5: Ja.
11: Maar het enige wat misgaat is op die vijfde leg.
5: Ja.
11: Hij gaat wel met zijn tweede pijl open. Maar hij gooit vervolgens een beurt in de 80 en een beurt in de 40. Ja, en Aspinall gooit gewoon elke keer twee trippels. Dus die is wel op dat moment... laat hij zijn beste spel zien. Waar doet ze het niet liet zien?
10: Toch zag je ook aan het terugstappen steeds verder... Oh. Dat Espinol had het ook zwaar.
11: Ja, zeker. En ik denk dat hij het ook geen moment onder controle heeft gehad. En ik denk dat het ook voor Doets heel moeilijk is om zo te spelen tegen iemand die continu terugstapt. En dan denk je van oké, je ziet dat hij nerveus is, je ziet dat hij dartritis heeft. Maar elke keer gooit hij wel 140, weet je.
10: Ja.
11: Dat is ook irritant.
10: Nog irritanter eigenlijk.
11: Maar ja, en dan deze die gaat dan nog mis. En dan moet je 144 uitgooien. Natuurlijk kan het, maar dat is natuurlijk niet een makkelijke finish.
10: Nee, zeker niet voor de partij. Daar spelen zoveel dingen in je hoofd.
11: En die eerste pijl die gaat net triple 1 in. Ja. Ja, dat is zuur.
10: Even zo goed, knap. Dubbel 9 in 1.
11: Ja, zeker. Maar ook omdat hij gewoon last heeft met van dateritis. Als je weet, als je hem de binnenkant gooit, krijg je nog maar 1 pijltje. En dus een knappe pijl. Je ziet ook wat het betekent voor Aspinall.
10: Dit inderdaad zien we niet heel vaak. Eerste rondepartij.
11: Ja, wat dat voor hem betekent, ja. Ja.
10: Goed.
11: Knap gedaan.
10: Knap gedaan.
11: Echt vechter, hè, die Aspinall.
10: Jammer eigenlijk dat de People's Champ vandaag niet speelt.
11: Ja, precies.
10: Johnny Clayton gaat het opnemen tegen Christophe Ratajski, ook zo'n ijskonijn. Is die... is Johnny Clayton, die is natuurlijk wel... Zit wel lekker erin, hè, de laatste maanden.
11: Ja, zeker. Ik vind dat Ratajski ook niet slecht speelt.
10: Nee.
11: Maar zoals Clayton, die vorige week weer de halve finale in bij de World Series Finals. Gewonnen van Littler, de einde van de streak.
10: Ja.
11: Dus ja, dat is wel gewoon... Ja, hij doet het wel. En hij is gewoon een hele taaie speler en een hele goede speler. Alleen... het is niet het spectaculaire speler dat waardoor je hem snel noemt. Alleen, hij hoort er natuurlijk wel bij. Dat zie je aan zijn wereldranking. Premier League weer heel goed gespeeld.
10: En hij is oud-winnaar. 2021 ook was het keer, Johnny Clayton.
11: Dat was het beste toernooi misschien wel dat hij ooit gespeeld
10: had. Dat denk ik ook,
11: ja. Gewoon die dubbel 16.
10: Beste jaar ook.
11: Ja, dat sowieso. Maar toen kon hij die dubbel 16 niet meer. En die prijs, die werd helemaal gek van al die finishes die hij om zijn oren kreeg.
10: Ja.
11: Dat was niet normaal.
10: Mooi bord nog, hè?
11: Ja, dat waren nog de unicornbord.
10: Ja.
11: Zie je hoe dat ook al veranderd is, hè, door de jaren heen. Alleen het niet echt in de
10: zaal. Dat was 5 jaar geleden, hè?
11: Ja.
10: Hoe snel zoiets gaat.
11: Dat het er heel anders uitziet. Prijs ook nog wat kilootjes erbij.
10: Ja. Ja, dit was zijn jaar.
11: Een fantastisch toernooi.
10: Hier werd het geduld wat Johnny Clayton echt jarenlang moest betrachten... eindelijk beloond.
11: Ja, dat klopt.
10: Ja.
11: Ja, niemand heeft dit ooit in de machine zitten.
10: Nee.
11: Dat dit erin zat. En waarschijnlijk hij zelf ook niet meer. En dan ging hij naar de PDC en langzamerhand ging het steeds beter. Maar dit zat er helemaal niet aan te komen zo'n jaar.
10: Nee.
11: Vanaf die World Cup winst is hij los. Maar
10: 4 majors en daarna ook niks meer.
11: Nee, zo moeten we ook zijn.
10: Wel heel veel halve finales
11: gespeeld. En hij is vast de top 16, eigenlijk wel top 10 speler van de wereld.
10: Zeker.
11: Dus hij blijft het nog steeds heel goed doen. Alleen dat jaar, om dat nog een keertje zo te doen, dat zie ik ook niet meer gebeuren.
10: Nee, dat gaat ook niet moeilijk, niet makkelijk zijn. Ratajski, die pakt nog Eurotour Leverkusen.
11: Ja.
10: Dus die weet inmiddels wel wat winnen is. Dat zou kunnen helpen natuurlijk.
11: Ja, Ratajski is een hele stoïcijnse speler. En die speelt ze... Hij speelt nooit super slecht of zo.
10: Nee.
11: Dus als Clayton niet goed is, dan kan hij gewoon verliezen. Alleen het is wel een speler. Ja, hij komt zelden met iets speciaals in één keer.
10: Wat ik altijd zelf mooi vind aan Ratajski is dat als hij gaat gooien, lijkt het alsof hij maar alleen hij en het bord, verder niks.
11: Ja,
10: wat er in het publiek gebeurt, wat zijn tegenstander doet. Hij speelt gewoon tegen het bord zijn beste spel en dan ziet hij wel.
11: Maar dat is ook wel een beetje zo natuurlijk met hem. Want hij heeft weinig contact met andere spelers. Ja. Zijn Engels is nog steeds niet goed. Dus heel veel krijgt hij ook gewoon niet mee.
10: Nee.
11: Dat is ook lekker.
10: Dat is lekker. Zonder het te weten is dat best lekker. Kijk, daar staat hij. Christophe Ratajski tegen Johnny Clayton. Veel plezier.

0: Johnny Clayton, de winnaar van de World Grand Prix in 2021... versloeg toen in de finale zijn landgenoot Gary Price met 5-1 in sets. Price, de huidige nummer 4 van de wereld. Clayton is de nummer 5 van de wereld. Ratajski bevindt zich op plek 19. Weer teruggekeerd in de top 20 van de wereld. Een plekje doorgestegen inmiddels. Ratajski die op dit toernooi in hetzelfde jaar dat Clayton het toernooi won, de kwartfinale haalde en verloor daarin ook van Johnny Clayton. Waardoor de totaalstand nu 9-7 is. Voor Clayton, die de laatste drie duels allemaal wist te winnen, maar die waren allemaal op de vloer. Ja, je zou zeggen, als je zo naar het verleden kijkt, dan zijn dit wel twee mannen die in ieder geval in het verleden aan elkaar gewaagd zijn geweest. Denk je dat ze dat ook dit toernooi zullen zijn?
1: Ja, deze wedstrijd? Normaal gesproken wel. Al moet je zeggen dat Johnny Clayton op grote toernooien toch iets meer pedigree heeft dan dat Ratajski dat heeft. Maar ja, als je naar de resultaten van Ratajski op de World Grand Prix kijkt, hij is nooit voorbij die kwartfinale gekomen die jij al noemde. Dat is ook zijn enige kwartfinale. Maar hij wint wel bijna altijd zijn eerste rondewedstrijd. En hij heeft in de eerste ronde ook best wel van aardige namen gewonnen. James Wade een keertje uitgeschakeld hier. Rob Cross een keertje uitgeschakeld hier. Dat zijn geen kleine jongens. Dus Clayton mag ook wel een klein beetje gewaarschuwd zijn. Nathan Aspinall een keertje eraf gegooid, ook nog. Dus ja.
0: 134. En dat had je dit jaar een Eurotour toernooi gewonnen.
2: 100.
0: Dus nog twee halve finales op twee andere Eurotour toernooien.
1: Ja, ik denk dat Vincent het wel goed omschreven zojuist. Ratajski is gewoon een hele taaie tegenstander. Je zult goed moeten gooien om van hem te winnen. Als je niet goed gooit, verlies je van hem. Maar hij doet nooit hele speciale dingen.
0: Ratajski dus. Die nu gaat proberen 144 uit te gooien. Na deze hele slechte woordspeling die altijd wel weer een keer ergens voorbij komt. 49-jarige Paul.
2: 84.
0: Uit Warschau.
2: Johnny Rakai, 170.
0: Tegen deze 51-jarige Welshman. Uit Pontyberem, u heeft er vast wel van gehoord.
2: 60. Chris Johnny Rakai, 60.
1: Ratajski mist de eerste twee voor tops. En Clayton mist de eerste al voor de triple 20.
2: 28. Christopher McCoy, 40.
0: Caller Charlie Korstevin wacht even keurig tot Ratajski in aantocht is voordat hij afroept wat hij nog moet gooien. Hij moet nog steeds 40 gooien. En dat lukt maar niet. Clayton is vorige gebeurd 28, dat hield ook niet over.
1: Moet nu naar de 14. En dan naar Bolzai.
2: 57.
1: Hij heeft wel heel veel pijlen nodig in deze eerste leg, Clayton.
2: Game shot the first leg. Christopher Tyson.
0: Een dubbel 10 vliegt er dan in één keer in.
2: Five. 26.
0: Het is een wedstrijd die moeizaam op gang komt.
1: Verkleed en zeker.
2: 96.
1: Die heeft één keer 100 gegooid. De rest is, zijn alle scoren onder de 100 geweest.
2: 59. Christopher McCoy 102.
1: Zo krijg je Thijs Kjuk gewoon 6 pijlen van 102. Niet dat hij heel veel met die eerste drie doet. Maar ja, laten we gewoon een dubbel over.
2: 134. Christopher McCoy 24.
0: Voor 2-0 in de eerste set. Had grote moeite met dubbel 20. Is die 5 keer. Nou, dubbel 12 lukt dan uiteindelijk wel.
2: Third leg is Christoph to throw first. Game on.
0: Winnaar van dit duel mag trouwens in de tweede ronde spelen tegen of Wessel Nijman of Rob Cross.
2: 100.
1: Ja, die speelde de laatste wedstrijd van de avond of de eerste van morgenochtend, net hoe u wil. Zojuist met zijn tweede beurt met twee triples erin. En hier komt al meteen de volgende erachteraan.
2: 3
0: hoge triples zelfs.
1: Ja, dit begint toch langzaam de richting te vinden. Ja, ook Ratajski gooit niet de pannen van het dak natuurlijk. In deze wedstrijd. Dus even doorbijten. Clayton terug naar 2-1.
0: Die laat in die vorige leg. Tenminste, even zien dat er nog iemand kan darten in ieder geval.
1: Ja, als Clayton al dubbel 16 gaat missen, dan is het toch wel een beetje alarmfase 2.
2: 52.
0: Gelukkig voor hem opent Ratajski met maar 52.
2: 112.
0: 57. En geeft Ratajski dan ook meteen het initiatief weer terug aan Clayton.
2: 95.
0: Die dat ook wel erg graag meteen weer terugpakken. Met de eerste 180 van de wedstrijd.
2: 80.
0: En hij heeft het terug.
2: 105. 24.
0: Voor de set. De set die hij zelf begonnen was. We hebben wel 5 keer tops gemist.
2: 38. Johnny Rakaius, 74.
0: En nu 6 keer. Clayton natuurlijk naar dubbel 16.
2: Johnny Clayton.
1: En die kijkt zelf ook een beetje ongelooflijk van, nou ja, gooi zo slecht en toch nog 2-2. Maar Gatajski, nou, die heeft het ook niet hoor, voorlopig.
0: Had hij het set al op zak kunnen hebben.
2: 72.
0: Die score Ratajski. Om even wat afstand van Clayton te nemen.
1: Zonder trippel in deze wedstrijd voorlopig van beide mannen. Ratajski. 68 over nog.
0: Clayton gaat nog gewoon nog een kans voor de set krijgen.
2: 54. Johnny Rakaius 142.
0: Nadat hij 2-0 achterkwam in legs. Eén set door tegen kreeg. Matchstart is nog wat vroeg voor.
2: 90.
0: Chris 2 in wereldfinish. Dat is toch een iets mooi verhaal. Ratajski. Naar dubbel 8.
2: 40. Johnny.
0: Oei, Christoph Ratajski, wat doe je nu? 2-0 stond je voor in de set. En je geeft hem toch nog aan Johnny Clayton. Die pakt hem af van Ratajski. Ja, dan mag je even flink uitblazen. En het zweet wegvegen. Het was hard werken. Er moesten heel veel pijlen worden gegooid. Maar de eerste set is binnen voor Johnny Clayton.
3: Ik zie nu verschillende spelers. Die hebben het wel warm. Volgens mij is het daar heel warm.
4: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Maar ik denk dat we het ook warm krijgen omdat ze allebei niet zo heel erg goed staan te spelen.
3: Mooi. Ja,
4: maar dan krijg je ook
3: dat
4: vaak...
3: bruggetje weer maken.
4: Ja, daar krijg je ook vaak heel warm van. Dat is echt zo. Als het niet lekker gaat, ga je druk maken.
3: Dat zag je aan Menzies, die werd rood.
4: Ja. Dus ja, dat Clayton in deze set wint, dat mag een klein wondertje zijn.
3: Ja, want Ratajski begon uitstekend.
4: Ja, maar die was eigenlijk gewoon, die had het helemaal in eigen hand. Het continu en laat het gewoon helemaal liggen. Hier komt hij 2-0 voor. Ja, en vervolgens laat hij het gewoon echt helemaal afweten.
3: Ja, hoe dat nou kan.
4: Ja, maar hij speelde daarna ook gewoon niet goed meer. Nee. Ratajski in de laatste leg missie weer nog eens een keertje even 2 om de set te pakken. Ja, die zal naar achteren gaan en denken van hier heb ik wel echt een hele grote kans laten liggen.
3: Ja, maar dat is dan echt de eerste keer dat we niet hetzelfde patroon waarschijnlijk gaan zien als bij de vorige drie partijen.
4: Nee.
3: Want hoe Ratajski dit niet wint.
4: Dit kan gebeuren, 1 pijltje missen, maar Clayton pakt hem wel meteen. Ja, dit is knap, maar vervolgens mag hij zelf beginnen. En dan die 2 pijlen voor de set, die moeten er echt in.
3: Die moeten erin, ja, deze.
4: Op dit niveau mag dat niet mis.
3: Nee.
4: Maar dat weet hij zelf ook donders goed. Dus hier zal hij ook wel goed ziek van zijn.
3: Mooi, allemaal aan de binnenkant.
4: En dat is misschien ook wel het verschil tussen de top en wat er net onder zit.
3: Ja.
4: Je ziet het toch in al die wedstrijden. Er zit zoveel druk op, op dit soort belangrijke momenten. En dan zie je toch vaak het verschil tussen de echte wereldtop of iets eronder en wat daar weer onder zit.
3: Ja.
4: Dat het toch met druk omgaan, dat het makkelijker afgaat.
3: Zeker. En natuurlijk ook landen als Polen ontberen natuurlijk ook een echte dartscultuur.
4: Ja, ook dat natuurlijk wel. Maar hij loopt lang genoeg mee. Hij weet het, hij kent het wereldje nu wel. Dat is het ook niet. Maar ja, het is gewoon, dit is gewoon zijn plafond. Waar hij nu zo'n beetje staat in de wereldring. Een beetje schommelend daartussen. Daar hoort hij ook gewoon. En het is geen jongen die we in de toekomst opeens allemaal majors gaan zien winnen. Dat geloof ik niet.
3: Toch denk ik dat niet veel darters zeggen, ja, lekker, even tegen Thijski spelen.
4: Oh, nee, zeker niet. Want het is gewoon wel een hele goede speler.
3: Ja.
4: Je staat ook niet in de top 32 zo lang als je er niks van kan. Nee.
3: En wat veel spelers ook zeggen dan, dat zijn van die spelers zoals Thijski, daar krijg je geen indruk. Je krijgt er niks van terug.
4: Nee,
3: hoor ik dan altijd.
4: Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen.
3: Hebt er niks aan.
4: Hij gooit gewoon zijn pijlen. Je krijgt geen contact met hem. Er is geen interactie. Soms zie je wel eens iemand schreeuwt. Die andere reageert er weer op wat Noppert net bijvoorbeeld had.
3: Ja.
4: Met zijn tegenstander een beetje. Nou, daar kan je een bepaalde adrenaline van krijgen. Dat krijg je bij Ratajski gewoon helemaal niet. Dat is gewoon wat je zegt. Hij in het bord. En de rest boeit
3: dat
4: hem.
3: Dat is het, hè?
4: Ja, de rest boeit hem echt helemaal niks wat er gebeurt.
3: Nee. Kleten daarentegen zal denken, zo, deze krijg ik even mijn schoot geworpen.
4: Ja, die zal echt denken van, och, dit was even lekker zeg. Daar heb ik geen rekening meer mee gehouden. Nee. En lekker, dan mag de volgende set zelf beginnen.
3: Dus die zal misschien wel goed opgedroogd uit die ingooiruimte komen. Het zijn niet Stuart Pike en Mark Webster, jongens. Nee, echt niet. Het zijn Frank Visschrapper en Jacques Nieuwla.
0: De eerste set voor de poorten van de hel weggesleept. Begint aan de tweede set. Dat doet hij goed. Maar Thijski doet het net zo goed.
1: Nou, voor Thijski is het de zevende keer dat hij meedoet aan de World Grand Prix. Hij is tot nu toe ook de enige Pool die meegedaan heeft aan de World Grand Prix. Daar gaat vanavond dus veranderingen komen. Als Sebastian Białecki zijn opwachting gaat maken.
2: 59.
1: Opnemen tegen Gerwin Price.
0: Lekkere 127 finish. Dat is meteen de eerste finish van boven de 100 deze wedstrijd.
1: Hij begint er een beetje beter in te komen, Johnny Clayton. Nou, dan moet je een klein beetje mazzel hebben misschien met zo'n eerste set die 96. Dan toch onder jouw kant opvalt.
0: Thijski heeft in het verleden op de World Grand Prix nog nooit een gemiddelde van onder de 80 gegooid. Ondanks deze 140 zit hij daar nu nog wel steeds onder. Een atleet en hij heeft de smaak echt wel te pakken nu.
5: Dit geeft dan wel weer de stugheid van Ratajski aan. Hè? Die heeft zich nu wel in deze leg ingegraven. Kleten naar de bolzooi.
0: Deze keer raakt hij dan weer niet. Kleed een ijzersterk nog altijd tot die openingsdubbel 16. Die zal Clayton natuurlijk wel moeten breken in deze set. Als de verbinding dan niet gebroken wordt.
5: Inmiddels weer een redelijk beeld. Zo mijn geluid nog even weg.
2: 121, Johnny Rakai 150.
5: Clayton gooit die 150 niet uit. Ratajski nog niet op een finish. Dubbel 16 voor Clayton.
0: Clayton nog één leg verwijderd. Nog een plek in de tweede ronde.
2: 92.
0: En een ontmoeting dus met Wessel Nijman of Rob Cross.
2: 37.
0: Lijkt in deze leg nog niet te gaan gebeuren voor Clayton.
5: Nou ja, eigenlijk alleen 180 kan Clayton nog wel terugbrengen in deze wedstrijd.
2: 60. Christopher Rakai 156.
5: Nou, als Ratajski op zijn beurt dan ook geen triple gooit.
0: Voor de tweede beurt op rij.
2: 100. Christopher Rakai 96.
0: Krijgt Clayton de kans als Ratajski 96 niet uitgooit. Dan krijgt hij wel twee pijlen voor de pole.
2: Game Sean de Poole.
0: Is opnieuw doeltreffend. Dubbel 18. Maar die break zal voor Ratajski dus nu echt wel moeten komen. Anders is het klaar voor hem.
5: Treedt pas open met de derde pijl. Dus dat biedt misschien enige hoop.
2: 112.
0: ze hebben allebei erg goed staan openen in ieder geval deze wedstrijd.
2: 100.
0: Het scoren was absoluut niet je dat. Tot nu toe.
2: 59.
0: Minuutjes beter bij Clayton dan bij de Thaiski.
2: 97.
0: Van de Polish Eagle. Ja, en dat is pech voor Clayton, want die komt niet op finish. In zijn eigen leg.
1: Ja, dan gaat dat thuis wel lukken. De vraag is, hoe goed zet hij hem weg? Oh, dat was een kans voor Ratajski hier. Die laat hij toch echt liggen. Dus ja, daar komt Clayton nu natuurlijk wel overheen. Die is goed. Tweede krijgt hij er niet naast. Dus komt Clayton voor de wedstrijd.
2: 105. Johnny Urquhart,
1: 80. Omhoog werken naar tops.
2: Christopher
0: McCoy, 41. Eerste match door het en niet in. Ratajski miste één setpeil in de eerste set.
2: Game shot on the second set.
0: Maar mist niet nog een keer in de tweede set. Op het nippertje.
2: Third and final set, first leg. Is Christoph to throw first?
0: Komt Ratajski dan op 1-1.
2: Game on.
1: Ratajski goed volhoudt, is iedere keer open te zijn in die eerste beurt. Alle 11 legs tot nu toe was hij met de eerste 3 pijlen open.
0: Eerste van de Ferret.
1: En een venijnig vingertje richting de camera. Alsof hij wil zeggen, zie je wel, kan het echt nog wel.
0: Ja, zien we hier nou een voorbeeld van twee darters die wiens ritme in de wedstrijd heel erg wordt beïnvloed door het feit dat ze ook met een dubbel moeten beginnen.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb er bij Clayton nooit zo het idee van, omdat hij altijd zo goed is op die dubbel 16. Dus bijna bij hem gaat het moeiteloos. Dit toernooi natuurlijk ook gewonnen. Het lijkt Ratajski misschien wat meer dwars te zitten dan Clayton.
2: 38.
1: Maar ze zitten allebei niet top in de wedstrijd.
0: Ja, Clayton begint dan vaak op die dubbel 16. Maar ja, dan komt dus het omschakelen naar die triple 20. In de meeste gevallen.
2: 54. Johnny required 20. 15.
0: Nee, dubbel 10, dubbel 5. Die kant was hij nog niet op geweest.
1: Daar mist hij dan ook weer. Mag Ratajski voor 122. En toch nog zijn eigen leg te houden. En die begint goed met triple 18. Bullseye.
2: 78. Johnny required 5. Game shot on the first leg. Johnny Clayton. Second leg is Johnny to throw first. Game on.
1: gaat met een partij. Moeizaam, maar het gaat wel.
0: Ja.
2: 112.
0: Het was tot nu toe niet gunstig om de eerste leg van een set te winnen. Want de set ging dan naar de ander.
2: 52.
0: En dat is een overdenking waar deze twee heren op dit moment echt totaal niet mee bezig zijn.
2: 85.
0: Die denken, als het goed is maar aan één ding. En dat zijn de drie pijlen die ze in handen hebben.
2: 180.
1: Die gaan voor Ratajski allemaal in de triple 20. Zijn tweede 180.
2: 75.
1: Om terug te breken. Enkele boel begonnen. Is het er lastig voor? Triple 20 laat bullseye, maar kan die überhaupt nog in de buurt van die bullseye komen?
0: Ja, misschien als je op je knieën gaat zitten en naar boven toe gooit. Is dat een heel raar idee?
1: Dat is op zich heel raar, ja.
0: Dat is wel raar, hè?
1: Maar het was wel de enige hoek. Je hebt wel gelijk.
2: 65.
0: Kleten niet op 2-0 in de derde set. Ja, zolang je je knieën maar achter de hockey houdt.
1: Het mag.
0: Dat blijft er gewoon bij staan. Christopher Ratajski. Breekt terug.
2: Christopher Ratajski. Third leg is Christopher to throw first.
0: Drinkt zijn fles leeg. Oh, gelukkig staat er nog een fles. Met heerlijk helder, koel water als het goed is. Ik hoop dat het koel is.
1: Ja, het staat al sinds het begin van de wedstrijd, dus het zal vast uit de koelkast komen.
2: 92.
0: Clayton op de openingsdubbel 16.
2: 72.
0: 20 keer geprobeerd, 12 keer raak. Maar dat is hier ook niet slecht, 29. En dat blijven ze toch geweldig doen.
2: 100.
0: Maar ja, daarna.
2: 85.
1: Daarna valt het een beetje stil.
2: 39.
1: Dan lijken ze met name moeite te hebben in hun eigen legs.
0: Ja, is dat...
2: 60.
1: Nou, er zijn best wel veel breaks gevallen in deze wedstrijd.
0: Ja, de helft van alle legs kwam er een break.
2: 92.
0: Er is steeds geen zin ervoor te zeggen over wie er doorgaat.
2: 100.
1: De winnaar van deze leg heeft in ieder geval nog wel maar één legje nodig.
0: Kleter gaat het goed wegzetten.
2: 136. Christopher McCoy, 94.
0: Nog de finish van Ratajski tot nu toe was 96. Er komt geen 94 bij.
2: 72. Johnny McCoy, 48. Game shot the third leg. Johnny Clayton.
0: 16-16 voor Johnny Clayton. En waar hij dus 60% op de openingsdubbel 16 is, is hij nog altijd 100% op de afsluitende dubbel 16. Vier keer die kant op gegooid, vier keer geraakt.
2: 112.
0: In deze set alleen om op breaks.
2: 72.
5: 55. Kijkt hij weer naar boven kleed. Dus even, waarom gooi ik nou niet gewoon 100? Dan ben ik weg.
2: 85.
5: Nu komt die pol weer achter me aan.
0: 45. Ja. De Poolse adelaar die door de lucht zweeft en daar beneden ergens een fret ziet rondrennen. Daar heeft hij wel zin in.
2: 136.
5: Ja, Ratajski is er voorbij.
2: 85.
5: Ja, we hebben tot nu toe 13 legs gespeeld in deze wedstrijd. Dat is het maximum aantal. Ja, kunnen we er goed maar 15 van maken dan, toch?
0: Nou ja, als we dan toch bezig zijn deze avond met lange wedstrijden spelen.
2: 95. Christophe Urquhart, 82.
0: Zo, die is lekker. Dan is de dubbel 16 nog over.
2: 66.
0: Maar die gaat er niet in.
5: Ja, Kleiter 109. En dat is een goed begin. 52 over. 20 dubbel 16.
0: Hij gooit 127 al uit.
2: 77.
0: Maar geen 109. Weer een matchstart voor Kleiter die er niet in gaat. Net zoals aan het einde van de vorige set.
5: Kleten
0: krijgt nog drie kansen. Voor het eerst mist hij daar de dubbel 16. Maar ja, dan komt daar natuurlijk de dubbel 8 achteraan. En die had hij toch ook al een keertje geraakt. En dat doet hij nu voor de tweede keer. Alle sets werden gewonnen door degene die niet aan de set begonnen was. En in de derde set was dat dus Johnny Clayton die Christoph Ratajski uiteindelijk na een hoop A's en B's en nog veel meer letters met 2-1 verslaat.
6: Het is tijd voor een klassieker op de dartskalender. Het meest zenuwslopende toernooi van het jaar.
7: Voor de poorten van de hel weggesleept.
6: Waar elke leg met een dubbel begint.
7: Eén pijl voor de tweede set.
6: Double in, double out.
5: Triple 20, triple 17. Oh, Luke Littler.
6: De World Grand Prix kijk je live. Via Play. De beste kijk op sport.
3: Blijft een beetje ook van wij van WC Eend adviseren WC Eend. En een promo.
8: Ja, over jezelf.
3: Ja. Zo voelt het een beetje. Daarover gesproken, Johnny Clayton trekt hem ter nauwernood over de streep.
8: Ja.
3: Wat een partij weer, zeg.
8: Ja, dit was, voor allebei was het heel hard werken. Het liep voor geen meter. Het was niet goed. En ik denk dat de meest gelukkige gewonnen heeft. En ook de meest ervaren speler heeft gewonnen. Maar ik denk dat hij zeker weet dat het gewoon vanaf de volgende ronde echt een stuk beter moet. Want met dit spel ga je niet winnen.
3: Het gekke is dat we, eigenlijk geldt het voor alle vier de partijen die we tot nu toe hebben gezien. Er waren goede fases bij van sommige spelers. Maar geen één heeft nog echt geïmponeerd.
8: Nou, ik vond Ross Smit wel weer erg
3: Ross Smit,
8: goed. En die kreeg zelfs nog 2 matchpijlen.
3: Daarom.
8: Maar die vond ik wel goed. Maar ja. Het is wel wat je zegt inderdaad. Het is, maar je merkt gewoon dat het een nerveus spelletje is. De wedstrijd draait ook heel makkelijk en heel snel. En ja, Clayton heeft eigenlijk de hele wedstrijd door niet heel goed gespeeld. Alleen ja, wel gewonnen.
3: Ja.
8: Dat is het hier moet hij natuurlijk gewoon 2-2 maken. En dan is alles mogelijk in die laatste leg. Maar
3: ik vind het dus echt onbegrijpelijk dat Ratajski gewoon 100% is op zijn indubbels.
8: Ja.
3: En dan hier.
8: Ja, laat je het liggen, ja.
3: Een dubbels laat lopen.
8: Ja, het voordeel natuurlijk van de openingsdubbel is, je mag hem uitkiezen. Hè, dat als hij geblokkeerd is, kun je ergens anders zijn.
3: Dat snap ik.
8: Met uitgooien niet. Maar het is wel, ja,
4: Het is wel opvallend natuurlijk dat je met ingooien wel veel makkelijker...
3: Maar 100%, dat is knap.
4: Ja, dat is gewoon echt goed, ja.
3: Dat is niet normaal.
4: Ja, zeker.
3: Bizar. Nou ja, goed. Hij wint hem dus niet. Kleedt hem dus wel door. Brengt ons bij de volgende partij. Alweer een pol. Sebastian, ik zei Bialecki. Jij zegt het is Bialecki, hè?
4: Nee, ik zeg niet dat het zo is. Ik zeg dat
3: lees
4: ik
3: gewoon zo.
4: Ja.
3: Ah, okay.
4: Want ik heb ook niet zo'n L met zo'n streepje erdoor. Heb ik niet op mijn toetsenbord staan. Dus dan telt het niet. Dus dan is het gewoon Bialecki voor mij.
3: Ja, Bialecki. Aspinall en Bialecki.
4: Ja.
3: Tegen Gerwin Price. Nou ja, daar hebben we eigenlijk al heel klein beetje over gesproken. Over Gerwin Price. Die gewoon weer... Ja, bijna elk toernooi dat hij meedoet, zit hij er lekker bij.
4: Zeker weer finale gespeeld vorige week. Nummer 4 van de wereld toch weer terug. Eigenlijk waar hij een beetje hoort, weet je. Ja. Tussen de 1 en 4. En ja, dat staat gewoon erg goed te spelen. En ja, blijft altijd moeilijk te kloppen. Hij vecht zichzelf altijd in wedstrijden. En hij heeft iets extra's als het echt moet. En dat is wel natuurlijk heel erg knap.
3: In de vorige editie van dit toernooi... Littler wist maar ternauwernood van hem te winnen.
4: Maar ja, toen had hij hem helemaal liggen. Dit was voor de match, hè?
3: Ja.
4: En daarna nog een keertje. Hij heeft echt alle kansen laten liggen om te winnen. En het lukte hem niet.
3: Nee.
4: Deze moet natuurlijk ook gewoon raken. Even zijn favoriete dubbels.
3: Ja.
4: En dat is het enige wat je eigenlijk aan hem een beetje blijft kleven op dit moment. Is dat hij geen toernooien kan winnen. Wel gewoon pro-tours en zo en een keer een Euro-tour. Maar de grote tv-toernooien lukt hem op dit moment niet.
3: Nee. Kijk eens even.
4: Dit is wel weer echt een finish van grote klasse natuurlijk op dat moment. En niks ten nadele van Littler. Maar dit soort wedstrijden stond echt dik voor en had hem helemaal liggen. Die moet je eruit slepen als je zo goed bent als prijs.
3: Ja.
4: En dat zal even zuur zijn geweest.
3: Dat mag je aannemen. Gerwin Price... Hoe die dan ooit wereldkampioen is kunnen worden, was dat dan een mazzeltje? Nee, dat kan ook

0: energie wil komen. En dat blijkbaar werkt het voor hem. Hij doet het nu heel goed.
1: Tegen dus Bieleczki, een tweede pol. Die staat niet vaak op tv-toernooien. Dus ik hoop dat hij er in ieder geval heel erg van gaat genieten. Hij staat klaar voor zijn opkomst.

0: the 2020 World Grand Prix champion. He is the former champion of the world, the Iceman, Gavin
1: Afgelopen bijna anderhalf jaar speelden Gerwin Price en Sebastian Białecki 4 keer tegen elkaar. En 4 keer won Gerwin Price. En 4 keer wist hij ook Białecki op afstand te houden. Keer 6-3, een keer 6-2, een keer 6-1. De laatste keer werd het 6-4. Kwartfinale van de Players' Championship toernooi in februari van dit jaar. De enige ontmoeting op het podium was vorig jaar op de Players' Championship Finals. Werd het 6-1 voor Price. Maar Białecki is toch aan een aardige opmars bezig. Hij is op dit moment alweer de nummer 55 van de wereldranglijst. En daarmee is hij ook de deelnemer die het laatst geclasseerd staat op de wereldranglijst, die meedoet aan deze World Grand Prix. En dat vind ik een knappe prestatie.
2: Dat is zeker een knappe prestatie. Ja, het betekent dat hij gewoon een heel goed jaar heeft gedraaid op de vloertoernooien. Nou, dat klopt ook wel, want hij heeft er 2 gewonnen in de afgelopen anderhalf jaar. Allebei in Duitsland overigens, dat is dan misschien wel weer toevallig, in Hildesheim. Maar Białecki, denk, heeft heel veel baat bij het feit dat hij heel lang nog Development Tour heeft mogen spelen. Dus eigenlijk tot, nou, in ieder geval tot aan de zomer, zeg maar, van dit jaar mocht hij aan de Development Tour meenemen. Hij heeft de Development Tour ook gewonnen dit jaar, met een ruim verschil op de rest van het deelnemersveld. Alleen op het moment dat je de top 64 van de wereld ingaat, en dat staat hij nu natuurlijk, mag je niet meer aan de Development Tour meedoen. Maar Białecki zal ongetwijfeld ook een van de favorieten zijn om later dit

0: dit jaar aan het jeugd-WK mee te doen.
1: Meteen in de eerste leg. Beukt Price, de 180 erin. Om na 12 pijlen 104 over te laten.
0: Lekker begin voor Price. Price die toch tussen aanhalingstekens gewoon op tops begint. Vorig jaar begon hij op dubbel 13 iedere keer. Daar is hij dus vanaf gestapt. De iets langere punten uit Amsterdam zijn meegekomen hier naartoe. En daar doet hij het voorlopig aardig mee.
2: 58.
1: Ja, Carey Price weer na 9 pijlen op een finish van niet al te ver boven de 100.
2: 93. Sebastian recoil 170.
0: Hij laat voorlopig weinig tot niets liggen, Gerwin Price. Price die het toch best wel regelmatig aardig doet op dit toernooi.
2: 54.
0: Finales gehaald. Toernooi gewonnen natuurlijk een keertje in 2020. Maar toch ook regelmatig nog halve finales, kwartfinales. 2023 verloor die finale van Luke Humphries. 2 jaar daarvoor van Johnny Clayton. En vorig jaar voor die in de kwartfinale van Luke Littler.
1: Hij heeft inmiddels al 32 wedstrijden voor deze gespeeld op de World Grand Prix. Voor Biowetzki is de eerste. Sowieso niet heel veel wedstrijden op majors gespeeld Biowetzki, 29 stuks. Waarvan het grootste gedeelte uiteraard op de UK Open. Twee keer aan het WK meegedaan, inmiddels het PDC WK.
2: 130, you're going 144.
1: Maar nog geen wedstrijd weten te winnen.
0: Triple 9 met de laatste om tops over te laten. Dat lukt niet. 72 voor Biowetzki.
2: Het
1: was zijn eerste pijl op een dubbel. Price, hij heeft er 2 gehad. Die waren alle 2 raak. Hier komt zijn derde. Nou, u ziet het. Die is ook weer raak voor Carey Price. 1 keer dubbel 14, 1 keer dubbel 18 en 1 keertje dubbel 20 nu.
3: Sommige mensen hun uitdossingen weet ik eigenlijk niet wat ze ermee bedoelen. Maar dat was... Hey, ja, maar we moeten het over hebben. Price is gewoon gekomen.
4: Ja, maar je ziet wel gewoon, hij is meteen
3: zo, staat helemaal staat aan.
4: En is gewoon bloedfanatiek. En ja, is dus wel bewust dat het een kort spelformat is. En dat je er meteen op moet. En als het dan lukt, is het natuurlijk ook makkelijker. Maar hij begint meteen natuurlijk heerlijk natuurlijk in deze wedstrijd.
3: Ja.
4: Ook wel lekker dat je tegenstander in het begin even moeite hebt om erin te komen. Dus die is er dan lekker gewoon meteen zo kan winnen. Dat is toch fijn. Het is toch lekker als je helemaal op bord staat. En ja, Bialecki moet nog echt een beetje warm worden.
3: Ja, hij heeft nog geen lekker Bialecki gegooid.
4: Nee, precies.
3: Hij heeft wel iets... Je zag wel iets aan zijn pijlen. De stand van de pijlen van
4: ja,
3: Bialecki.
4: Ja, heeft hij al de hele tijd. Zijn pijl staat in principe heel vlak. En dat betekent dat je hem gewoon moeilijker kan gebruiken. Deze pijl ook. En normaal gesproken, als je iets meer omhoog staat, kan je hem tegenaan gooien. En nu ketst het af. Hij heeft natuurlijk 2 Pro Tools mee gewonnen. Hij staat hier, dus
3: ja, verdiend.
4: Dus het is ook niet heel slecht. Maar ik denk, als hij nog wat wil verbeteren, dan zal dat wel iets moeten in die setup. Dat het iets meer omhoog gaat staan, zodat hij zijn pijl wat meer kan gebruiken. Dat er wat makkelijk scoringspower op komt te zitten. Het moet nu allemaal perfect zijn.
3: En ik heb het idee dat het niet veel scheelt met hoe de pijlen van Gian soms de bord in staan.
4: Ja, en die heeft ze echt hangen. Maar die wil ze ook, die wil ze nog
3: stapelen.
4: Iets meer laten, ja, dat hij ze erop legt. Maar hij heeft eigenlijk niet echt dat je hem kan stapelen, maar je hebt ook niet echt dat je hem tegenaan kan gooien.
3: Nee.
4: Dus dat maakt het best wel moeilijk om daar constant heel goed mee te zijn.
3: Nou, denk ik niet dat er in Polen veel mensen zijn die hem dat kunnen zeggen. Nee, maar dat meen ik serieus.
4: Ja, dat denk ik ook niet.
3: Hier heb je natuurlijk, nou, ja, jij zegt er nu wat over, maar ik denk dat heel veel mensen hem zou kunnen adviseren.
4: Wel, maar als je toch bij Target, dan hoor je toch...
3: Er moet toch iemand, een professional van Target...
4: Die zeggen van, hey, ik zal eens wat maken, probeer het eens uit. Om te kijken of je stand van je pijl... Kijk, of hij moet er helemaal niet voor openstaan, dat kan natuurlijk ook. Hè?
3: Dat weet je niet.
4: Dit voelt voor mij goed, ik wil er niks aan doen. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Maar ik denk, als hij nog een volgende stap wil maken, dat er iets moet gebeuren.
3: Toch, zoals je zelf al zei, hij weet wel wat winnen. Die Pro Tour heeft hij gewoon gewonnen.
4: Ja, daarom weet je. Dus het is niet zo dat het slecht is wat hij doet. Hè? Dat zeker niet. Ik denk alleen dat het nu, wat hij nu doet, is niet goed genoeg om echt de top 16 van de wereld of zo te halen. Je wilt toch altijd de uiterste eruit halen. Dus dat daar nog wel iets te winnen is.
3: Maar om zo'n Pro Tour te winnen, Vincent, dan moet je toch gewoon 7-8 potjes achter elkaar weten te winnen.
4: Ja.
3: Van steeds betere spelers.
4: Ja, tuurlijk. En de ene keer doet de hele top van de wereld mee, de andere keer niet.
3: Oh, dat is natuurlijk ook waar.
4: Daar zit natuurlijk wel verschil in. Maar er doen altijd wel heel veel hele goede spelers mee. Dus als je een toernooi wint, dan heb je wel echt iets goeds neergezet.
3: Dan gaan we straks zien of hij dan de uitzondering is prijs. Want steeds kijken wij naar een partij. Ja. Eerste set denken we, oh, die Danny is goed. Ja,
4: die loopt eroverheen.
3: Die loopt eroverheen. En dat hebben we bij die andere partijen ook gedacht. En dan is het toch de ander die met de tweede set aan de haal gaat.
4: En Bialek is niet iemand die snel in paniek raakt. Die jongen is echt heel erg in zichzelf.
3: Dat zie je wel.
4: Maakt zich ook helemaal niet druk.
3: Ja.
4: En, ja, en hij kent natuurlijk wel heel goed gooien. Op de Development Tour wint hij veel toernooien. Dus hij weet wel wat winnen is. Dus dit is nog niet meteen gespeeld.
3: Nee, maar we gaan zien of het Price dan wel lukt. Een 2-0'tje.
5: Ja, dit moet de set van Bialecki worden.
6: 72.
5: Maar hij is in ieder geval open meteen.
6: No.
0: En Price, voor de eerste keer in deze wedstrijd niet met 3 pijlen open. Ja, Vincent zei al iets over die stand van die pijlen. En ze net elkaar niet helpen. Het andere wat mij mateloos ergert bij Bialecki is dat hij zijn flights niet goed heeft opengevouwen. Noem het een afwijking van mij.
5: Ja. Maar
0: ik kan daar zo slecht tegen.
5: Ik heb je er wel eens vaker over gehoord, inderdaad.
6: 180.
0: Nou, de eerste 180 voor de Pol. De derde voor Gerwin Price.
6: Sebastian Urich, 134.
2: 41. Sebastian, you require 40.
0: Ja, er zaten al een paar gaatjes van Price. Die weet hij niet te vinden, Biewetski. Dan mag Price het ook gaan proberen.
1: En Gerwin Price is meedogenloos als het aankomt op het gooien van dubbels. Hij pakt de eerste set via tops en hij pakt de eerste lick van de tweede set ook via tops.
0: Ja, pakt hem in 15 pijlen, terwijl hij natuurlijk 3 mist op de dubbel om te openen. Dus eigenlijk is dat ook een soort 12-darter. Telt natuurlijk niet als een 12-darter, maar het geeft wel aan hoe goed Gerwin Price met name staat te scoren.
1: Ja, Gerwin Price. Die
2: 39.
1: Nou, ik geloof dat ik mijn zin niet mag afmaken van hem. Want ik wou zeggen dat hij zo rond dat hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix stond te gooien. Maar dat klopt dan ineens in één beurt wel even weer een eindje naar beneden. En dan gaan we verder met een 1.
2: 41.
1: En zo zit Price binnen 2 beurten van rond de 106 gemiddeld. Ineens nog maar net boven de 100.
2: 66.
0: Kan snel gaan, hè?
1: Nog altijd wel 20 punten beter dan Biewetski. De Bolt.
2: 85.
1: 22 jaar nog maar.
0: Om Price nu ook te breken. Blijf bij die 18. Een dubbel 7. En nu heeft hij wel.
1: Krijgt natuurlijk ook al kansen in die 2 legs daarvoor. Maar die benutte hij niet. En nu gooit hij wel de dubbel.
0: Je moet alles goed blijven doen. Ook het openen van die legs. Dus ja, nu moet je er weer een leg tegen de darts in gaan gooien.
2: 160.
0: Price begint met 160.
1: Gerwin Price, die voor het eerste jaar de nummer 1 is in de zogeheten vormranglijst. Ken je die ook?
0: Nee, die ken ik dan weer niet. Ja. Hij staat boven Luke Littler in de vormranglijst.
1: Hij heeft nu de eerste plek van Luke Littler afgepakt.
0: Nee, dan kun je die ranglijst kun je gewoon in de prullenbak gooien. Dan, ja? Slaat nergens op, nu al. Dus wie het bedacht heeft, ontslaan.
1: Ja, dat wordt bijgehouden door de dartstatisticus Christopher Kemp.
2: Warren, giving you 126.
1: Price is natuurlijk wel steeds ver gekomen op de grote toernooien dit jaar.
0: Ja.
1: Half finale Masters, half finale UK Open, half finale Premier League, finale World Matchplay en finale World Series Finals.
0: Nou, allemaal gewonnen door die Luke Littler, toch? Wel op de eentje na?
1: Ja, op die laatste dag.
0: Ah, oké. Okay. Nee, die ranking wil ik ook wel even kijken.
2: Sebastian, you require 156. 45. Going to require 40. Cash on the third leg. Going.
5: En tops nog maar een keer.
2: Fourth leg going to throw first. Yeah.
0: Om een keertje 160 om te openen. Dat is de tweede leg op rij dat hij dat doet. Nou, Price. Kun je wel opschrijven bij de kanshebbers deze week weer. Kan ook bijna niet anders natuurlijk. Hij is de nummer 1 op de vormranking.
5: Ja, ik zal hem niet over doorsturen. De PDC heeft hem zelf gepubliceerd.
2: 421.
5: Nou, misschien dat men nog behoefte had aan een ranglijst waar Littler dan niet nummer 1 stond. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen.
0: Ja, die hebben we wel. Pro Tour ranking, Players Championship ranking, Euro Tour ranking. Voor de wedstrijd. Gerwin Price.
5: Won de eerste set met 3-0. Hij gooit boven de 100 gemiddeld. En zoals we weten zijn die gemiddelden op de World Grand Prix best zeldzaam. Hij sluit het hier af met de Shanghai 20. Wat een geweldige demonstratie van Gerwin Price. Die Sebastian Bjorkowski precies één leg gunt. Zelf pakt hij er 6. En laat gemiddelde achter van 101,61. En hij was 75% op de afsluitende dubbels. Het was indrukwekkend.
7: Ja, Kees, je mag weer gaan grabbelen.
8: Dat doe ik, Kees.
7: De Siel Werner in jou mag weer naar boven komen. De nieuwe bondscoach. Ik hoop Martin Garrix samen met Anouk.
9: Ja, ik vind het prima.
7: Okay.
10: Je begrijpt, ik ben het totaal niet met hem eens.
11: Eens kijken wat Verstappen hiervoor weer is.
10: Maar het is niet Formule Verstappen, hè?
7: Mm-hmm.
10: Het is Formule 1.
9: Ga aan het werk. Ga de beste motor bouwen.
7: Doe nou eens je best. Ik heb mijn best gedaan, lieve mensen.
12: Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Ja, Bjorkowski zat zelfs niet in de slipstream van Gerwin Price.
4: Nee, gewoon een beetje een matige wedstrijd van hem. Hij is natuurlijk ook gewoon zo introvert dat hij eigenlijk gewoon ook nergens het idee heeft van was hij eigenlijk wel aanwezig.
3: Ja.
4: Dat hier laat hij gewoon veel liggen en Price pakt alles aan. En 2 keer 120 finish in deze wedstrijd. Ja, ook, hij is niet aanwezig geweest, Bjorkowski. Ik heb nergens laten zien van kijk eens, hier ben ik en kom er maar van winnen. En dan kun je van Price nooit zeggen. Die laat ons wel weten dat hij er is. Dus ja, gewoon terecht gewonnen. En, voor het tijdschema wel prima.
3: Ja, we lopen ongeveer 1 partij achter, denk ik, op het ideale schema.
4: Ja, ik hoor net iets van 20, 25.
3: Dan valt het mee. En al zou het wat later worden, boeien. Ik vind het toch leuk om naar te kijken. Dus,
4: mag wat later thuiskomen. Dus.
3: Is dat zo?
4: Oh, ja, zeker.
3: Als jij thuis komt, is er dan nog iemand wakker?
4: Nee.
3: Nee. Moet je dan stil doen? Doe je dan ik wel, namelijk. Ik doe heel stil. De sleutel heel voorzichtig omdraaien.
4: Oké.
3: Deur dan weer dicht, op slot, op gordijn.
4: Kijk aan.
3: En dan ga ik naar de schuur.
4: Ja, dat kan ook.
3: U merkt het al aan ons, wij hebben er zin in de volgende partij. Want dat is de partij van Michael van Gerben.
13: This set up beautifully for a potential classic here. There will be a new name on the trophy. Mervyn King. Another one of those that do nicely. Double 16 for a 1-5-2. And a 3-6-0 lead. That hurts Van Gerwen.
14: We've always thought that Michael van Gerwen was a better front runner than chaser. He's proving he can do it either way. 32 wraps the setup. King doesn't like the celebration. Cup holder, that is saying. Back in the final.
13: Can he win it in style? Oh, yes! Absolutely! Oh!
3: commentatoren van dat fragment zijn. Later met een dwangbuisje afgevoerd naar... Kijk, daar komt hij.
4: Ja, ja.
3: Michael van Gerwe met pet. Dat zie ik niet vaak.
4: Die maar... paste vroeger niet.
3: Nee.
4: Dat wordt afgevallen.
3: Ja, zeker. Klasse, hoor. Want dat vind ik echt netjes, toch?
4: Ja, zeker.
3: Je moet het zelf weten. Ik vond hem niet echt dik, hoor.
4: Maar ja, nou, ja, dat was, kon wel wat af. Maar dat, ja, ook stress doet een hoop met je natuurlijk in dat jaar. Hè.
3: Dat, weet ik, ja, dat klopt. Je kan daar behoorlijk van afvallen.
4: Ook dat, ja. Dus.
3: Dat soort life-changing ontwikkelingen in je leven. Nou, over Michael hebben we het eigenlijk al te vaak gehad. Hè. Het zit gewoon niet in zijn beste fase. En het is eigenlijk gewoon zaak om geloof te houden in verbetering en daar hard aan te gaan werken.
4: Dat is het ook natuurlijk, gewoon keihard werken en zorgen dat je langzamerhand weer beter wordt. Dat het niveau gewoon omhoog, die ondergrens moet omhoog. Je ziet nog steeds wel in sommige wedstrijden dat het dik 100 plus kan zijn, maar dat kan ook zo in één keer onder in de 80 zitten. Dus ja. dat moet veel constanter en dan moet, ja. Maar dat zeg ik er zo veel over gesproken. Het is nu aan hem om te laten zien dat hij er alles aan doet.
3: Eigenlijk maakt het niet uit tegen wie die gooit, omdat hij de laatste tijd eigenlijk zijn eigen grootste tegenstander is geweest, hè?
4: Ja, dat denk ik wel, ja. Zichzelf als grootste tegenstander hebben is natuurlijk ook logisch. Je gooit niet wat je kan gooien.
3: Nee.
4: We weten allemaal hoe goed hij geweest is. Dus dat moet altijd frustrerend zijn. Dat je dan tegen iedere tegenstander het zo moeilijk hebt. Terwijl je daar vroeger gewoon dacht van, nou, dat is gewoon...
3: Ik vroeg het.
4: Makkie.
3: Ik vroeg het inderdaad, omdat Ryan Joyce zo'n tegenstander is. Ik zeg niet dat hij het niet kan, hè?
4: Nee, dat wou ik zeggen. Dat is echt een hele goede darter.
3: Maar,
4: onderschatte speler ook. Dus
3: maar er zijn tijden geweest dat Michael van Gerwe geen boer of bal zei.
4: Dat hebben we nu met Littler ook natuurlijk. Hè. Die maakt zich helemaal niet druk om een tegenstander.
3: Nee.
4: En nu moet hij met elke tegenstander rekening houden. Dat zal toch... maar het gaat er ook in deze wedstrijd gaat het niet om zijn tegenstand. Het gaat erom wat laat hij zelf zien.
3: Ja.
4: Hij zal zelf een goede wedstrijd moeten spelen. En ook om, als je veel verliest, word je onzeker. Wordt het allemaal niet makkelijker op natuurlijk. En er zal heel veel druk op staan. Dus de kans dat hij dit even makkelijk zo wegzet in twee sets... Ja, die kans zie ik niet heel groot. Het
3: wordt gewoon
4: een gevecht om deze... Maar als hij hem wint, kan het wel weer een volgende stap zijn richting...
3: Zeker.
4: Een heel goed niveau. En het zit er heus nog wel in. Alleen het is niet zo dat we er vanzelfsprekend maar vanuit moeten gaan... van nou, Van Gerwe doet het wel.
3: Ryan Joyce, halve finalist, hè, 2 jaar geleden.
4: Daarom. Gewoon echt een onderschatte speler. Als je zijn worp ziet, je ziet hoe zijn pijlen in het bord zitten... hoe hij erbij staat, dan denk je van nou, dat... dan denk je niet meteen, dat is een wereldtopper.
3: Nee.
4: Maar hij wint wel vaak van wereldtoppers. En hij is ook niet bang om te winnen. Dubbel 16, zijn dubbels zijn eigenlijk zijn wapen. Dus in dit geval natuurlijk een voordeel.
3: Ja.
4: En het is gewoon een speler, ja, die raak je niet zomaar kwijt.
3: Spannend dus. Michael van Gerwe tegen Ryan Joyce. Na de opkomsten hoor je weer Frank en Jacques. Veel plezier.

0: wind van grote tegenstanders, hoorden we Vincent van der Voort zeggen. En dat klopt, dat heeft Ryan Joyce gedaan in het verleden. Zeker ook op de World Grand Prix. Maar van Mike Vergerven heeft hij nog niet zo heel vaak gewonnen. 3 keer, en dat gebeurde ook 3 keer op rij, tussen september 2023 en maart 2025. En dat Vergerven de eerste 7 duels allemaal naar zich toe had getrokken. En inmiddels ook weer de laatste 3. Waardoor Vergerven dus nu 10-3 voor staat. Maar nu staat het hier gewoon weer 0-0. En 501-501. Eerste leg, eerste set. In de 6e wedstrijd van vanavond. Na deze wedstrijd komt Luke Littler in actie tegen Luke Woodhouse. En de laatste partij gaat tussen Wessel Nijman en Rob Cross.
1: First set, first leg. Mike for the throw first. Game.
0: Michael Vergerven dus inmiddels de nummer 9 op de wereldranglijst.
1: 160.
0: Is klaar voor dit toernooi, zo lijkt het. Het negentje gaat helaas weg.
1: 60.
0: Hoe schat jij de kans voor Ryan Joyce in voor deze wedstrijd? Gezien de vorm van beide heren de laatste tijd?
2: Nou ja, goed, kijk, normaal gesproken is Vergerven nog steeds wel de betere speler van de twee natuurlijk. Met name als hij gewoon doet wat hij kan. Maar ja, het is heel erg onvoorspelbaar welke Vergerven je op het podium krijgt. En als je, ik heb wedstrijden, heel veel wedstrijden de afgelopen tijd gezien, waarin Vergerven er staat en zijn pijlen gooit, maar waarin er weinig beleving in zit bijvoorbeeld. Ja, en dan is hij gewoon te pakken. Zeker door een speler als Joyce, die ook heel weinig energie zelf afgeeft. Ja, die dodelijk op die dubbels is.
0: Ja, we zien natuurlijk ook weer in het kader van de World Grand Prix veel oude beelden van Vergerven voorbij komen. En er valt inderdaad op dat hij inderdaad als een energieke jonge hond die maar achter elkaar doorbeukte, stond hij op het podium. En dat is er niet altijd meer bij Vergerven.
1: 77. Ryan
2: Joyce, 130. 30 voor Ryan Joyce. Rit met een triple. En mag ook naar dubbel 5.
1: 120.
2: Oké, hij mist hem.
0: We hebben naar dubbel 1.
1: No score.
0: Michael Vergerven, zesvoudig winnaar van de World Grand Prix. Laatste keer 2022.
1: 97.
0: Er speelde ook nog 1 finale die hij nog verloor van Robert Thornton in
1: 2015.
0: En Joyce, vorig jaar bij zijn tweede deelname doorgestoten tot de halve finale, versloeg achtereenvolgens George Rock, Nathan Aspinall, Rob Cross.
1: 96.
0: Maar Luke Humphries in de halve finale was hem toch veel te machtig.
2: Nou, dat is wel een aardig rijtje dat hij dan verslaat.
1: 97. Ja.
0: Ja, en die zesvoudig kampioen.
1: 40.
0: Michael Vergerven. Die heeft niet zoveel succes meer gekend na zijn gewonnen finale van 2022. Nog maar 1 wedstrijd gewonnen op de World Grand Prix. Het jaar daarna van George Rock. Daarna nederlagen tegen Chris Dolby. twee jaar geleden tegen Daryl Gurney in de eerste ronde. En vorig jaar tegen Dirk van Duivenbode in de eerste ronde. Die laatste twee wedstrijden eindigden allebei in 2-0 voor de tegenstander.
1: 87.
2: Steken weggezet door Van Gerwen. Joyce op 92. Begint ook zonder triple. Dus twee keer dubbel 18. Nee, dubbel 20 en dubbel 16. Dat mag ook. Ja, gooi het wel, hè.
0: Nou, dan zien we toch een gebaar van Joyce. Dat we ook niet vaak zien. Die dat eventjes viert met zijn kamp. Dat zag er toch echt even pittig uit, zullen we zeggen, voor Ryan Joyce begrippen.
2: 14. Dit was de kans voor Ryan Joyce om er voorbij te steken. Weer zet Van Gerwen het uitstekend weg.
0: En hij komt terug voor dubbel 16.
1: 99. We require 32.
0: Dubbel 4 moet het worden.
1: Yes, on the third. Michael Matthews. Paul Deck, Ryan, throw first. Yeah.
0: Joyce opent lekker op die dubbel 16.
2: Nou, iedere keer redelijk hoog in die dubbel 16 zit hij wel. Nou, hij zit erin.
1: 52.
2: Van Gerwen laat deze keer de dubbel 18 voor wat het is.
0: Van Gerwen veel aan het switchen meteen al op zijn openingsdubbels.
1: 58.
0: Tegenstelling tot Joyce.
2: Ja, in het geval van Vergeer is het ook wel handig. Als hij onder die dubbel 20 zit, dan moet hij er gewoon weg. Anders maakt het zichzelf veel te moeilijk.
0: Druk zit erop met Joyce.
1: 58.
0: En nu gooit hij voor de tweede keer op rij 58. En dat hij opende met 70, dus het gaat niet heel hard.
2: Ja, dan zou je willen dat Van Gerwen hier dus in zou stappen en 140 produceert. Want dat doet hij dan ook weer niet. En zo houdt hij Joyce in leven in deze leg. En nu heeft hij wel twee triples te pakken.
0: Het is voor de eerste set. Het is nog steeds voor de eerste set, maar nu niet meer. Wel de dubbel overgelaten. Joris zal 110 uit moeten gooien.
2: Nou, die houdt wel van dubbel 18, dus het zal wel eens via de 20 naar dubbel 18 kunnen gaan.
0: 110 gaat eraf. Van Gerwen. Begint daadwerkelijk aan de vijfde leg van de eerste set. Hops, dubbel 16 hangt er alweer in.
2: Geen triple voor Van Gerwen.
1: Nou,
2: ook niet voor Joyce.
0: Dan ineens op een uitstekend moment voor Van Gerwen, de eerste 180 van de wedstrijd.
1: 83.
2: Hoeft niet uit. Wegzetten is voldoende.
1: 93.
2: Dus kan hij hier best tevreden mee zijn.
1: Dat was
0: de pijl voor de eerste set. Ryan Joyce zou Van Gerwen hier ongelooflijk veel pijn kunnen doen. Maar had Van Gerwen hier ongelooflijk veel pijn kunnen doen. Meldt zich wel naast Van Gerwen. Jammer dan, zegt MVG. Ik hou ook deze keer weer mijn eigen leg. En ik win de eerste set met 3-2.
3: Zo. Als je dan deze wedstrijd zit te kijken samen met jou... Ben je ineens ook een beetje supporter, word je dan, hè?
4: Ja, natuurlijk.
3: Dat is mooi, man. Dat is echt mooi om te zien.
4: Is natuurlijk een hele goede vriend van je. En ja. dan wil je echt weer zien dat het eraan zit te komen.
3: En dat zag jij.
4: En ik ben blij dat het gewoon... Hij is natuurlijk heel veel met zijn worp bezig geweest... om dat soepeler te maken. En dat hij zeker met zijn tweede en derde pijl die slag meer gaat maken. En dat zie je in deze wedstrijd gelukkig tot nu toe wel terug.
3: Ja.
4: Kijk, het is nog niet super, maar het ziet er wel goed uit, vind ik. En daar begint het mee. Als die worp klopt,
3: nou ja,
4: dan komt het op een gegeven moment vanzelf al dat het beter gaat.
3: Jij had ons ervoor gewaarschuwd. Maar dat waren twee hele smerige finishes van, van onze Ryan Joyce.
4: Ja, precies. Want het had natuurlijk makkelijker gekund. Hè,
3: deze. Zo!
4: Die 92 met topsdubbel, dubbel 16. En die 110 of zo, wat gooit hij uit? Ja, want dit set hij natuurlijk fantastisch werd.
3: Ja, komt echt in de buurt.
4: Ja, dan denk je 92, weet je, als je met een triple begint, krijg je twee. Nu krijg je één, dit moet perfect. En hij gaat topsdubbel 16. Ja, dat is zuur natuurlijk. En op 2-1 staat hij weer op een dubbel te wachten.
3: Ja. Bizar.
4: Ja, dus dan, dat is wel even pech natuurlijk.
3: Maar goed, hij wint
4: de set. Dat het er heel degelijk goed uitziet. Weinig pijlig zomaar in de 5 of de 1. Het ziet er gewoon goed uit wat hij doet.
3: Ja.
4: Het is wel een klasse finish.
3: Dit is echt niet normaal. Je staat op 24, hè? Je denkt, nou, ik ga die break maken.
4: Ja, en de set binnenhalen en dan toch nog deze set eruit trekken.
3: Dan is het wel fijn als je al zoveel ervaring hebt als Michael van Gerwen, hè?
4: Ja, zeker. Maar ik weet zeker dat de hartslag wel een stukje omhoog gaat gaan in die vijfde leg weer. Ja. Dus, maar het ziet er hoopgevend uit.
3: Hij wint zijn set op een manier waarvan wij zeggen, nou, daar zit perspectief in. Het zegt alleen nog helemaal niks, hè?
4: Nee, helemaal niet zelfs. Want het is maar, we hebben met al die wedstrijden gezien hoe makkelijk het ook weer 1-1 in sets wordt.
3: Ja.
4: Het zit zo dicht bij elkaar, deze wedstrijd. Want als je deze mist, dan wint Joyce gewoon die wedstrijd, die set nog. Dus nee, er is nog niks van te zeggen. Alleen ik vind het gewoon positief hoe Michael erbij staat.
3: En hoe die het doet, terwijl die podium afloopt.
4: Ja, hij is er wel klaar voor om
3: dan
4: de strijd aan te gaan.
3: Echte focus.
4: Ja, dus dat is in ieder geval positief.
3: En hoe hou je dit nou vast, hè? Dat is het geheim van de Smit.
4: Jawel, maar ja, dat moet, op zo'n toernooi moet dat eigenlijk geen issue zijn natuurlijk. Hè? Bedoel, als je hier niet zo gedreven voor blijft dat je door blijft gaan... Ja, dan is er iets mis met het mentale gedeelte.
3: Ja.
4: We weten allemaal dat hij dat kan. En dat hij het ook gewoon normaal 13 sets vol moet houden. Dus ja, als hij zo blijft gooien, dan wordt het in ieder geval voor Ryan Joyce al iets speciaals moeten doen om van hem te winnen dan.
3: Ja, want het is moeilijk om de boel te raken. Maar om twee keer achter elkaar te raken.
4: Ja, hij zet hem even weg. Om 151 gaat hij gewoon voor de 19. Ja. Ja, oh, je gooit hem drie keer, ja. Ja, ja, dat is wel knap.
3: Kan er nog eentje bij?
4: Nee, je ziet het niet heel vaak. Omdat bijna niemand over 150 voor de boel gaat.
3: Echt ongelooflijk.
4: Dus het zijn wel, ja, wel speciaal, vinden ze wel mooi.
3: Nee, we kwamen erop omdat hij natuurlijk hier bij het ingooien ook drie keer die boel raakt.
4: Wat doet hij het nog een keer?
3: Omdat hij het nu twee keer deed in deze set.
4: Oké.
3: Okay. Ja. Nee, set tegen Michael. Weet je wel, dat hij die voor die 19, wat ja, jij niet
4: ja,
3: begreep.
4: Ja.
3: Nou goed, ze zijn verder voor set 2. Voorlopig gaat het goed voor deze man, Michael van Gerwe. Kijken of hij het vast en vol kan houden in set nummer 2.
5: Het doel van Vergerven zal dus worden om Joyce een keer te breken in de tweede set.
1: 51.
5: Tenminste, dat neem ik toch aan.
1: 63.
5: En dan toe te werken naar een ontmoeting met Danny Noppert in de tweede ronde. Noppert als achtste geplaatst, Vergerven dus als negende.
1: 96.
5: Vergerven die zowel Noppert als Van Veen op dit moment boven zich moet dulden op de wereldranglijst.
1: 140.
2: Joyce te breken. Toen heeft Joyce dan iedere keer een hele goede finish in huis gehad. Nu moet dat vanaf 118. Ja, die gooit hij er weer in.
5: Ook nu weer. Zoals hij dat bijvoorbeeld ook al deed in de vierde leg van de eerste set toen hij 110 uitgooide om op 2-2 te komen.
2: Ja, dan gaat ook wel een keer 92 eruit met dubbel-dubbel. Alle legs die hij wint, heeft hij echt hoge finishes voor nodig.
5: Hij heeft nog steeds weten te voorkomen dat Van Gerwen een kans kreeg om hem te breken. Een daadwerkelijke kans.
2: Het is de eerste keer dat Joyce in de eerste beurt niet open is.
5: Ik zit me dat nou ineens af te vragen, Jacques. Ik heb er nooit goed naar gekeken. Maar als een dartternaal de World Grand Prix zijn eerste en of zijn tweede en of ook nog zijn derde openingsbeurt niet open is, schrijven dan ook iets op of niet?
2: Goeie vraag.
5: Ja, ik denk het niet. Het lijkt me ook niet, hè, want hij blijft gewoon op 501 staan. Dus ja. Je kan elke keer 0 opschrijven, maar dat deed ze ook bijna zinvol, toch?
2: Nou ja, voorheen moest dat wel. Ik weet niet of dat bij de World Grand Prix nog steeds is. Vroeger moest dat wel, omdat die nulbeurt natuurlijk wel meetelt in je gemiddelde. En als je alles op papier wil bewaren en je wil terugkijken, dan moet je dus die nulbeurt ook opschrijven. Ook aan het einde van een leg.
5: Misschien dat we zo meteen nog een keer even iets langer, iets beter zicht krijgen op het schrijfblok. Nee, je zit er net iemand voor. Ja.
1: Voilà.
5: tweede 180 van de wedstrijd. Er wordt ook gegooid door Mighty Mike. Alle tijd heet om die 98 nu van het bord te poetsen. Misschien heeft hij niet heel veel tijd nodig.
2: Geeft één kansje aan de dubbel 19 en daarna wordt hij verstandig en besluit hij maar gewoon dubbel 16 over te laten. Voor je het weet kom je in de problemen.
5: 16, Michael Watt 32. Ja, Ryan Joyce inmiddels 132. Dat betekent begin op dubbel. Enkel of dubbel. Het wordt geen van beide, dan is de finish ook weg.
1: 58.
5: Dubbel 16 dan maar weer. Hij is er drie keer geraakt bij het openen, maar nog maar één keer bij het finishen.
1: 16.
5: Hij staat er zelf verbaasd van. Dat het weer niet lukt. Joyce inmiddels op 74. Op 60. Alle tijd krijgt Van Gerwen. Die al 9 keer gemist heeft in deze leg. Maar niet nog een tiende keer.
2: Nee, ik denk dat hij er maar 8 heeft gemist. Maar goed. Want hij ging natuurlijk met die laatste pannen die enkele 6 doen. Die gooide hij niet op dubbel 19.
5: Nou, zullen we erop houden dat het er veel waren.
2: Het waren er veel, ja. Het waren er sowieso veel.
5: We kunnen het over eens zijn.
2: Ja. Hij gooide nu met zijn laatste pannen al wat op 9 houden. Statistiek hebben we meestal wel gelijk. Wel meteen open met 160. Ja, hij staat by far beter te spelen dan zijn tegenstander in deze wedstrijd van Gerwen. Dat gevoel heb je aan alles. Alleen hij kan het verschil niet op het bord krijgen. Niet echt in ieder geval. Het heeft natuurlijk te maken met die goede finishes van Joyce op het moment dat hij ze nodig heeft in zijn eigen legs.
5: Nou, zo staat in de 9 pijlen toch nog op een finish. In de leg van Joyce. Je weet het niet. 153. Gaat niet uit, nu weten we het wel.
1: 93.
2: Ryan, Joyce mag ook niet missen.
5: Nee. Van Gerwen heeft nog steeds geen breakpijl of breakpijlen gehad deze wedstrijd. Het is aan Joyce om dat zo te houden. Ja hoor, hij doet het weer. Ik kijk daar zeer vergenoegd bij.
2: Ik dacht ook een beetje opluchting te zien van oeh, hij gaat er in ieder geval gelukkig in.
5: Ja, open op dubbel 8 mag ook gewoon natuurlijk. Dan wil je dubbel 1 openen of op bullseye.
1: 140.
2: Hij bemoeit zich niet met het rekenwerk. Hij wil gewoon zo snel mogelijk beneden zijn. Nou, er is ook geen finish over.
1: Oh. 64.
5: Net onder de 100 gekomen.
2: Tempel 18, verdubbel 12.
1: 86. Ryan, you require 130.
5: Kans voor Joyce om de set nu al te pakken. Om de eerste break van deze wedstrijd op het bord te zetten. Doet hij niet.
1: 65. Michael, you require 12.
5: Oeps, dit wordt niet makkelijk. Dit.
1: No score.
5: Het was heel lastig.
1: Ryan, you require 65.
2: Joyce voor 18, dubbel 18. Ja, en je kunt heel veel van Ryan Joyce zeggen, maar dubbels missen aan het einde van legs, dat doet hij nauwelijks. Daar waar Van Gerwen 4 uit 22 is, is ja. Ryan Joyce 5 uit 8.
5: Dan miste Van Gerwen natuurlijk wel 9 in die derde leg.
1: 51.
5: Nee, wat zeg ik, de tweede leg van de vorige set. Een leg die hij uiteindelijk nog wist te winnen.
1: 99.
2: Dat klopt.
5: Ah, maar nee. Kijk je nou naar finishbeurt, dan is Joyce natuurlijk ook veel effectiever.
2: Ja. Voor mijn gevoel staat Vergeer veel beter te gooien dan dat Ryan Joyce dat doet. Maar ja, staat er toch gewoon 1-1 in set. En ik kan me niet aan... Ja, misschien dat Vergeer datzelfde gevoel ook wel zou hebben. En dan is het zo gevaarlijk op de World Grand Prix. Want als je dan één keer een eigen slechte leg gooit... dan kan je het ook zomaar gedaan zijn.
1: 96.
5: Trippeltje extra van Joyce.
2: En geen trippeltje van Vererwe. Joyce profiteert niet.
1: 58.
5: Ja. Wat zijn drie beurten op rij van Gerwen. Zonder trippel.
1: 434.
5: En dat vindt Joyce nou net een mooi moment om dan wel die beurt met twee trippels te gooien.
1: 1.
5: En wellicht
1: Ryan, you require 58.
5: Zijn eerste voorsprong in de wedstrijd te gaan pakken.
1: 58.
5: Boom, boom. Ryan Joyce is relentless.
2: Die ene slechte leg dus. Goed, Joyce is niet open in de volgende leg.
5: Tweede keer pas in de wedstrijd. Joyce met een 19, die zit er ook in de buurt, maar die raakt hij ook niet.
2: En dan geeft hij die break wel weer heel makkelijk weg in principe hier.

0: 97, Mark Luke 1, 96.
1: Verheffen zal moeten breken in deze set.
0: 56.
1: En hij brengt zichzelf in positie om dat in de volgende beurt te gaan doen. Voor Gerwe nog niet op tops gefinished. Eén keer geprobeerd. Het waren allemaal andere dubbels. Nou, deze vliegt er in één keer in. In tegenstelling tot de dubbel 16 bijvoorbeeld. Die afsluitend maar één keer van de negen pogingen geraakt heeft.
0: 160.
1: Optimaal begin. Maar ook een goed begin van Joyce. Gerwe relatief weinig naar de triple 19 geweest in deze wedstrijd voor zijn doen. Ja, Joyce blijft ook even doorbeuken nu.
0: 57.
2: Dit blijft gewoon een dingetje. Heel veel beurten zonder triple. Nu heeft Joyce er nog meer dan Van Gerwe. Dat is dan de mazzel. Als je alleen naar Van Gerwe kijkt, dan is dat wel een dingetje waarvan ik denk, ja, dat zijn er echt te veel. 1 op de 3 beurten zonder triple.
1: Van Gerwe moet dit goed wegzetten. Van Gerwe gaat dit goed wegzetten.
0: 140. Ryan Recoil 128.
1: Joy is wel met de kans natuurlijk vanaf 128. Maar dat wordt het niet.
0: 63. Ryan Recoil 48.
1: Dan moet er een dubbel 8 achteraan komen. Komt er niet achteraan. Belangrijke missers weer. Mogelijk belangrijke missers van Gerwe.
2: Triple 11 en dubbel 16 voor Joyce. Dat niet. Dan 18, dubbel 18. Zit er maar net in de 18. Maar wel in de dubbel 18 ook.
1: 4 uit 5 op dubbel 18, Ryan Joyce. Die nu de eigen lek moet houden. En dan Van Gerwe kan uitschakelen. Van Gerwe die dus de laatste 2 jaar al in de eerste ronde eruit ging. Eerst tegen Daryl Gurney en vorig jaar tegen Dirk van Duivenbode.
0: 8.
2: Het doet me een beetje denken aan die wedstrijd op de World Series Finals. Maar die ook gewoon beter was dan zijn tegenstander, maar hem ook niet won.
1: Nou, dat was Daryl Gurney ook.
0: Ja.
1: En daar miste hij 6 matchloads.
2: Ja, maar dat
1: wedstrijd.
2: Gevoel heb ik nog steeds vandaag. Ook dat hij gewoon veel beter is dan Ryan Joyce. Alleen, ja, zie je de stand even niet terug.
0: Hoor.
1: Van Gerwe kan een dikke score goed gebruiken. Dit is een hele dikke score. Zijn vierde beurt met 3 hoge triples erin.
0: 43.
1: En 43 maar voor Joyce. Die laat geen finish over. Gerwe 6 pijlen voor die 145.
2: Dus de boel er eerst vanaf. In ieder geval geprobeerd. En dan toch maar weer terug naar de triple 20.
0: 59.
2: Dit had ook wel weer iets meer mogen zijn, hè?
1: Het gaat niet van harte. Dan de veters nog maar even vastmaken. Of de sokken op hijs. Ik weet niet wat hij precies aan het doen was.

0: Dit moet gewoon uit, 86. Anders is het gedaan. Nog een 18. En een bullseye.
1: 61. Ryan Urich White, 36.
2: Ryan Joyce met 3 match starts. Ja, dubbel 18. Dat kan niet misgaan, wilde ik zeggen.
1: Game shot.
2: Het gaat ook niet mis, want Joyce gooit daarna de dubbel 9. En Bart van Gerwen dan nog wel die eerste set controleert en met 3-2 wint. Verliest hij daarna 2 sets met 3-1. En wint Ryan Joyce voor de 4e keer in 14 wedstrijden van Michael van Gerwen, die de World Grand Prix nu al verlaat.
3: De druk loopt op.
4: Manchester United tegen Tottenham Hotspur. De 3 punten zijn zeer welkom.
3: United zoekt naar vorm.
4: Ontlading bij Matheus Cunha. Het staat gelijk.
3: Spurs naar doelpunten.
4: Hij zit erin. Jan-Paul van Hekken.
3: Op Old Trafford de kans om die stroeve seizoenstart weg te poetsen.
4: Fernandes maakt zijn derde.
3: Kijk live naar Manchester United tegen de Spurs.
4: En Bruno galmt weer door Old Trafford.
3: Via Play. De beste kijk op sport.
5: Ja, daar zijn we even stil van.
6: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dit is knap van Ryan Joyce, laten we dat voorop stellen. Maar het zat echt bij Michael aan alle kanten niet mee. Nee. Zo vaak het draad geraakt, met dubbels ook. En daar zie je ook in de fase, als je dan ook klappen krijgt, krijg je ze ook gewoon van alle kanten. Ja. En dat is echt heel zuur. Want je hebt de hele wedstrijd het gevoel eigenlijk dat hij een betere speler is. En dat Ryan Joyce gooit soms hele stukken mis en dan toch weer een paar trippels erbij. Maar ja, je moet dit soort dingen moet je afmaken. En als je gewoon kijkt, die zit er al tegenaan. Dit is een hele moeilijke pijl. De laatste zit er ook weer op het draad. Ja. Nee, veel dichterbij ken het niet.
5: Nee.
6: Alleen het gaat er niet in. En daar word je toch op afgerekend. En hij mist gewoon niks.
5: Nee, met name die hoge finishes. Hij heeft al 118 gegooid. In de eerste set gooide hij ook elke finish boven de 100 uit.
6: Deze 65 2 keer op dezelfde manier. Ja, dat is ook gewoon knap. Hè? En, ja. dan verdien je het ook gewoon om te winnen.
5: Ja, en in de derde set kreeg hij het langzaam maar zeker zelf ook in de gaten. En dan merk je het aan zijn gezicht, hè?
6: Ja, zeker, tuurlijk. En dat is ook logisch natuurlijk. Maar ja, dan nog denk ik dat Mike kansen zat heb gehad. Deze ook weer, weet je. Dan, die eerste gaat al in de dubbel.
5: Ja.
6: Dat is niet de bedoeling.
5: Niet bepaald.
6: En dan deze, het zit allemaal niet echt heel ver weg of zo. Maar het wilde gewoon niet in.
5: Nee.
6: Ja, en waar ligt dat aan? Ja, het is een stukje geluk, het is een stukje vorm, het is ook het is van alles natuurlijk op dit moment. En hij krijgt er eentje en het zit er elke keer in.
5: Ja.
6: Ja, dat is wel een kwaliteit als je dat hebt.
5: Ongelooflijk. Houdt niet op, hè?
6: Nee, ja, en dat is jammer, want je ziet wel dat het qua stijl, qua beweging en alles, ziet er heel goed uit. En dan wil je dat je beloond wordt daarvoor natuurlijk. Ja. Dat je ziet dat je op de goede weg bent. En nu is het eigenlijk gewoon weer een tik. Dus ja, waar je niks mee kan.
5: Nee, en het betekent ook dat het afdalen op de World Ranking ook voorlopig weer niet ophoudt.
6: Nee, klopt. Ja, dit is gewoon weer eerst eronder uit, hè? Dus ja, en dat heeft hij 2 jaar geleden ook gedaan. Dus je wordt er ook niet beter van.
5: Je wordt er niet beter van.
6: Nee, dus dat is toch zuur.
5: Heel zuur. Maar goed, we hebben nog een ijzer in het vuur. Wessel Nijman is de laatste partij. En eerst nog Luke Littler. Die gaat gooien tegen Luke Woodhouse. Ja, dat was toch wel het verhaal, denk ik, van de World Series Finals.
6: Ja, tuurlijk.
5: Dat hij er tegen kleed en afging.
6: Ja, hij speelde de eerste 2 wedstrijden al niet best.
5: Nee.
6: Maar dan haalt hij nog steeds wel gewoon rond de 7,98 gemiddeld. Dat is dan, vinden wij al niet best bij hem. Maar hij was te kloppen, dat toernooi. En Clayton deed ook gewoon 10-4.
5: Ja.
6: En ja, je zag ook gewoon echt dat de frustratie bij hem eraf spatte. En dus toch even te kijken wat hij nu doet. Hè. Ik bedoel, dit publiek verwacht ik niet dat ze hem zullen uitfluiten. Maar we kunnen nu wel even zien hoe staat het met zijn vorm.
5: Ja. Ik moet je wel zeggen, ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar het publiek in de Mattioli Arena, waar we vandaag zijn, die hoor je helemaal niet, hè?
6: Nee, het is net of de zonnebloem uitgelopen is vanavond.
5: De zonnebloem.
6: Bizar, hè? Er gebeurt helemaal niks.
5: Op weg naar zo'n boot over de Rijn te varen. Ja, ja, ja. Dit is Luke Woodhouse. Zijn tegenstander. Het is een dartswedstrijd, maar Luke Littler heeft zich ook druk gemaakt over een bokswedstrijd op de sociale media. Want de grote ontmoeting tussen Tyson Fury en Anthony Joshua is eindelijk afgesproken. En dat is op de dag dat het WK darts gaat beginnen en hij dus moet gooien.
6: Ja.
5: En toen heeft hij eerst dit gepost. Best wel kritisch naar de gebroeders, of de vader en zoon Hearn.
6: Ja.
5: Later heeft hij het nog gedownsized met dit was maar een grapje. Maar wij denken dat hij het toch wel serieus heeft bedoeld.
6: Ja.
5: Maar die partij tussen de Fury en
6: Joshua. Ja.
5: Is natuurlijk vele malen groter dan zijn openingsavond van de WK darts.
6: Dat denk ik ook wel, ja. Dat is ook een gevecht waar ze natuurlijk al gewoon misschien wel 10 jaar mee bezig zijn.
5: Zeker.
6: Om die voor elkaar te krijgen. Dus en het is al heel moeilijk om die bij elkaar te krijgen. Dus ik denk dat gewoon dat matchroom gedacht heeft van nou ja, dat WK darts, dat is een beetje Littler speelt om 10 uur, 10:30, 11 uur. En daarna kunnen mensen nog boksen kijken. Dus dat die daarna die andere wedstrijd.
5: Oh, jij denkt dat ze het boksen dan wat later op de avond programmeren?
6: Ik denk dat dat de laatste wedstrijd zal zijn. En dat niet voor 11 dat ze die ring instappen en dan is hij al klaar.
5: Klopt, dat zijn meestal van die gala's. En dan de hoofdpartij is dan de laatste.
6: Ja, dat denk ik dat ze rond 11:30, 12:00 pas die ring in.
5: Oh, Luke Littler kan gewoon die partij kijken.
6: Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ik denk meer dat hij misschien, als hij zich druk maakt, dat er een hele hoop mensen daar naartoe zijn, dat er meer aandacht voor is als voor zijn wedstrijd. Ik snap het ook allemaal wel, maar ik denk niet dat hij zich heel druk hoeft te maken.
5: Nou, ik denk dat darters zich sowieso om kijkcijfers niet zo druk hoeft te maken, toch?
6: Nee, zeker. In Engeland is dat natuurlijk gewoon echt gigantisch, hè.
5: Ja.
6: Dus ja, dat is ook de eerste wedstrijd van het WK, weet je. Dat moet ook allemaal nog een beetje groeien. Ik denk niet dat hij zich heel druk hoeft te maken.
5: Nee. Het gaat tegen Luke Woodhouse. Heeft hij een kans?
6: Tuurlijk. Woodhouse is gewoon een prima speler. Staat op dit toernooi. Als je hier staat, dan kan je echt heel goed darten. Het is alleen, hij is natuurlijk wel volledig afhankelijk van Littler.
5: Ja.
6: Hoe goed Littler voor de dag.
5: Zeker. Als de goede Littler komt, heeft deze look weinig kans. Maar wie weet is ook dit een spannende partij all the way. Jeetje, nou ben ik er helemaal klaar mee met Michael eruit liggen.

The

0: Luke Littler deed in 2024 voor het eerst mee aan de World Grand Prix. Toen verloor hij meteen zijn eerste wedstrijd van Rob Cross met 2-1 in 6. Maar vorig jaar kwam hij terug. En toen werd het een grote zegentocht. Versloeg eerst Gian van Veen met 2-0. Van Veen het hoogste gemiddelde ooit op de World Grand Prix. 106,47. Maar Littler gooide daar 105,58 en won met 2-0 in 6. Daarna versloeg hij Mike de Dekker met 3-0. Hij won in de kwartfinale met 3-2 van Gerwin Price. Dat was nog zijn zwaarste wedstrijd. Halffinale 5-1 tegen Johnny Clayton. Finale 6-1 tegen Luke Humphries. Hij treft dus nu een andere Luke. Namelijk Luke Woodhouse. Die voor de vierde keer op rij meedoet. En tot op heden maar twee van zijn eerste vijf wedstrijden wist te winnen. En ook beide onderlinge duels tegen Luke Littler tot nu toe verloor.
1: No score.
0: Dit was geen prettige loting voor Luke Woodhouse.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Mogen we duidelijk zijn.
2: Ja, ik zei het eerder op de avond al. Als je hem dan toch moet krijgen, dan kun je misschien maar het beste in de eerste ronde krijgen. Als je in ieder geval het idee hebt dat je van hem kan winnen. Ik denk toch dat hij het meest kwetsbaar is in dat korte format. We hebben het nu gezien bij heel veel wedstrijden al vanavond. De favorieten winnen lang niet altijd.
0: Nee, weet je, en als je dan Luke Littler loopt, dan kun je eigenlijk twee dingen denken, grofweg. Je kunt denken, dat overkomt mij weer. En je kunt ook denken, dat is een mooie uitdaging.
2: Ja, het is een kans. Een kans om naam te maken. En Woodhouse is een speler die tot nu toe ieder jaar steeds een tikje beter wordt. En ieder jaar denk ik van ja, nu zit hij wel een beetje aan zijn plafond.
0: Nee hoor.
2: Maar ook dit jaar doet hij het gewoon weer net even een tikje beter. Het is ongelooflijk knap wat hij laat zien.
0: Stijgt toch weer elke keer een tikje op de wereldranglijst. Inmiddels de nummer 18 van de wereld.
2: Nou ja, dit jaar heeft hij voor het eerst in zijn carrière Players Championship gewonnen. En dit jaar heeft hij voor het eerst in zijn carrière een Eurotour toernooi gewonnen. Dus ja, als je een Eurotour toernooi kunt winnen, dat is niet zo heel anders dan een televisietoernooi, hè? Een hele mooie gecontroleerde worp heeft die Luke Woodhouse.
0: 42. 99. Littler had 7 majors op rij gewonnen.
1: 140.
0: Voordat hij vorige week in Amsterdam in de kwartfinale met 10-4 werd verslagen door Johnny Clayton. Kwartfinale van de World Series Finals.
1: 140.
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat het ook wel een
1: 93.
0: Leuke motivatie is om dan dit toernooi dan toch maar gewoon weer op je naam te schrijven.
2: Ja, speler als Luke Littler komt hier niet naar Leicester toe om één potje te spelen. Of twee potjes, die komt alleen maar voor de titel. De rest telt eigenlijk niet voor hem.
1: 32.
0: Six. Op 19 mei won Luke Woodhouse Players Championship nummer 18... door in de finale Andrew Gilding met 8-4 te verslaan. Had er op dat moment al bijna 400 PDC-toernooien gespeeld... zonder ook maar een titel te pakken. En 12 dagen later was het opnieuw raak. Zijn eerste Eurotour-titel in Duitsland, in Kiel... op de Baltic Sea Dutch Open... versloeg hij in de finale Ryan Joyce met 8-4... En hij pakte die titel met een 160 finish. Kwam in die finale tot een gemiddelde van bijna 99. En is zich dus op 37-jarige leeftijd nog steeds aan het ontwikkelen.
3: 45, Luke, you require 167.
2: Voor Hitler gaat er niet in. 14 en tops.
3: 31.
2: Hij mist. En Woodhouse op 132. Is de boel, dan houdt het op.
3: 48. Luke,
2: lijkt het koud te hebben. Hij is continu zijn handen aan het warm wrijven.
0: Dat is gek, want andere mensen leek het juist weer warm te
2: hebben. Ja.
0: Woodhouse op het stevast op die dubbel 16. Dat liep nog niet naar behoren tot nu toe, maar nu ging het wel goed. Littler.
3: No score.
0: Deze voor het eerst niet in de eerste beurt open. Littler, die trouwens aan het begin van de walk-on een beetje uitgefloten werd.
2: Ja.
0: Hier. Dat gebeurde natuurlijk in Amsterdam.
3: 97.
0: Een aantal keren.
2: Ik zou toch zeggen hier voor eigen publiek dat dat niet zou moeten gebeuren.
3: 63.
2: Ja, dingen gaan tegenwoordig een eigen leven leiden, heb ik wel eens het idee. In een wereld waar ik niet zoveel ben.
0: Nee, wat voor wereld is dat?
2: De social media wereld.
0: Oh, dat soort, die wereld, ja.
3: 100.
0: Het lijkt erop dat het 2-2 gaat worden in deze eerste set.
3: 158.
0: En als dat zo is, dan liggen er misschien wel mogelijkheden voor Woodhouse.
3: 58.
0: Om er stiekem, heel stiekem, toch nog met de set vandoor te gaan.
3: 58.
0: Littler lijkt niet al te veel energie meer in deze leg te steken. En Woodhouse gaat tops overlaten. Althans, dat was de bedoeling.
2: Blijft interessant, lukt er op 170.
0: Woodhouse, het is nummer 2 pijlen voor tops. 1 pijl voor dubbel 10.
3: 40.
0: Het blijft interessant. Tot zover.
3: 64.
0: De interessante finish.
3: Luke, you require 20.
0: 20. Oh jee.
3: No score. Luke, you require 106.
0: En nu is het 106. En nu is het 0. En nu is de eerste set met 3-1 voor Luke Littler. Woodhouse kon het niet meer spannend maken.
4: sta ik al open. Want ik kan even zeggen dat ik er helemaal klaar mee ben nu Michael van Gerwen niet meer meedoet. Hey, ja, dit is wat je een beetje verwachten kan, toch? Luke Littler niet in topvorm, maar wel gewoon.
5: Ja, ja. Hij wordt er helemaal ingelaten natuurlijk. Ja, Woodhouse die
4: doet helemaal niks.
5: Die doet gewoon te weinig. Die krijgt kansen zat. Want dit was geen geweldige set of zo van Littler.
4: Nee.
5: Dus ja, als je dan nog niet alles afstraft, ja, dan wordt het wel heel moeilijk natuurlijk. Maar ik vind dat Littler nou ook niet echt een geweldige indruk maakt.
4: Wat het dan nog het meeste opviel was eigenlijk het voortdurende in de handen wrijven van Luke Woodhouse. Waar we het idee hebben dat iedereen het te warm vindt daar.
5: Ja, maar dat kan ook vaak een beetje met spanning te maken hebben.
4: Ja, natuurlijk.
5: Dat je dan kabelhanden krijgt. Dus ja, dat. Ja.
4: Het kan ook. Het hoeft niet koud te zijn. Het kan ook souplesse zoeken in je hand.
5: Het kan ook allemaal zijn. Maar het is het. Het is in ieder geval Woodhouse die. Die zal ook wel denken van als ik een beetje beter had gespeeld, dan had ik het deze set gewoon kunnen winnen.
4: Oh, dat was ook zo.
5: Ja, vind ik wel.
4: Maar dan houdt het dus al wel aan, die vormdip van Luke Littler.
5: Oh, ik weet niet, als hij getest wordt, kunnen we dat pas echt zien. Hè?
4: Ja, dat is
5: nu gewoon. Ja, daarom wil je graag dat het dan 2-2 wordt in die set. Zodat je kan zien wat gebeurt er met hem dan. Wat doet hij? Kijk, vorig jaar werd hij natuurlijk door Gian meteen zwaar getest. En toen moest hij ook meteen echt geweldig gooien. En dat lukte ook meteen. En je ziet toch, weet je, en het zal niet bewust zijn allemaal, dat hij bepaalde spelers ook niet heel serieus neemt.
4: Nee, hè?
5: Nee, dat hij denkt van, dat komt wel goed.
4: Ja.
5: Dan zit hij ook vaak met zijn stijl een beetje te klooien en alles. En dan denkt hij, als het moet, dan sta ik er wel.
4: En dat is wat misschien sommige mensen ook een beetje tegenstaat aan hem.
5: Ja, want het komt natuurlijk een beetje arrogant over.
4: Dat bedoel ik.
5: Bij, maar
4: je kunt het snel arrogant vinden.
5: Ja, dat snap ik ook wel bij hem, dat je dat hebt. Want soms loopt natuurlijk. Ja, het is natuurlijk nog een jong jochie. En dan loopt hij in de ronde van, wie maakt mij wat? Weet je? Ja. Dus dat komt over. Als je hem een beetje beter leert kennen, is hij helemaal niet zo.
4: Totaal niet.
5: Alleen, zo kom je wel over. En hoe je overkomt, zo, daar word je ook vaak op afgerekend natuurlijk. Ja. Ja, dat is nou eenmaal zo. De een heeft een sympathiekere uitstraling als een ander, Koert.
4: Als jij mijn voornaam achter de zin zet, dan bedoel jij daar iets mee. Mooi. Ja, wat kan Woodhouse nog doen? Want ik vond, laten we zeggen, het was eigenlijk wel ontluisterend wat Woodhouse. Het kwam ook wanhopig over, weet je wel.
5: Ja, maar misschien voelt hij het gewoon nog niet.
4: Nee.
5: Dat hij de afstand nog niet gevonden op het podium. Dat hij daar moeite mee heeft zijn eerste pijl te plaatsen. Dat het gewoon allemaal niet lekker aanvoelt. Ja, en dan is het hard werken. Dan ben je niet eens met Littler bezig, maar gewoon met jezelf.
4: Moet je kijken, zeg. Nou, de gemiddelden zijn natuurlijk bij een dubbel-in, dubbel-out toernooi nooit super hoog.
5: Vaak niet, nee.
4: Maar deze cijfers die liegen er niet om. Die van Luke Littler. Ik bedoel, het hoogste gemiddelde ooit, hè, bij een wedstrijd was volgens mij van Michael. Hè, 99, nog wat.
5: Ja, dat is over een heel toernooi.
4: Over het hele toernooi?
5: Dat is bizar hoog.
4: Dat is bizar hoog.
5: Dat ga je niet snel nog een keer zien.
4: Maar 79,91 is wel te weinig.
5: Ja, zeker voor een speler als Littler natuurlijk. Hè, dat hoort hoger te zijn. Maar dat is nog niet nodig geweest, dus ja. Ik denk niet dat hij zich heel druk maakt nog.
4: Nee, dat denk ik ook niet.
5: Of dat het nu even nog niet geweldig is, dat maakt echt niet uit.
4: Nee, en ik heb ook de indruk dat die jongen niet echt veel spanning voelt.
5: Dan lijkt het wel op soms, maar je ziet soms wel dat hij het wel heeft.
4: Oké, we gaan er nu op letten.
6: Woodhouse zit er meteen lekker in de tweede set. Luke Littler.
3: 18.
6: Zit er ook wel aardig in. De winnaar
3: 100.
6: Mag het in de tweede ronde opnemen tegen de nummer 16 van de plaatsingslijst, Nathan Aspinall.
3: 100.
6: En daarna, als Aspinall tenminste verslagen wordt, dan wacht daarna of Danny Noppert of Ryan Joyce.
3: 99.
2: En Littla heeft tot nu toe 6 wedstrijden gespeeld op de World Grand Prix. En ja, zijn enige referentie, of de enige referentie die wij hebben met Littla is natuurlijk zijn eerdere wedstrijden. Zijn minste wedstrijd tot nu toe qua gemiddelde is de wedstrijd tegen Gerwin Price geweest. Daar gooide hij 84 aan een beetje gemiddeld.
6: De kwartfinale van vorig jaar.
2: Nou, verder heeft hij altijd boven de 90 gezeten.
6: En dat zeg jij nu omdat je ook in een ooghoek had zitten kijken naar zijn gemiddelde van dit moment? Of
2: ja,
6: niet?
2: Nou ja, dat zit er wel beduidend onder natuurlijk. De eerste set speelt hij een gemiddelde 180. Ja, hij wint die set met 3-1, dus het maakt niet zo heel veel uit, hè?
3: 71.
2: Het enige wat tot nu toe eigenlijk normaal is in deze wedstrijd bij Littla is het scorende gemiddelde in zijn eigen legs. Dat zit gewoon op 106, dus dat is prima.
6: Moorthouse kan het beter gaan wegzetten nu dan Littler.
3: Maar
6: doet dat niet. En je moet wel zeggen welke Luke natuurlijk. Oh ja, Luke Woodhouse. 130 kan nog steeds. Nee, het was die andere pijl die je gooide. Die zit nou in het bord.
3: Luke, you require 32.
2: Het is niet zijn hoekje, hè? Maar hij kan nog wel, natuurlijk.
6: Nou, er was nog even iemand doorheen aan het gillen. Hij gooit trouwens wel ontzettend knap de laatste pijl, Littler. Die had ik nog wel eens terug willen zien. In slow motion.
3: 146.
6: Nou.
2: Alsof hij zelf achter de knoppen zit, Frank.
6: Heerlijk. Meteen het mooiste beeld ook dat er beschikbaar is. Geniaal. Maar ik ben het met me eens toch? Als je zag hoe die pijl vliegt.
2: Nee, is keurig gedaan. Inderdaad.
6: Dat was eigenlijk maar één traject mogelijk. En dat vindt hij ook gewoon.
3: 140.
6: Het is net alsof je ineens moet gaan hoogspringen terwijl je een darter bent. Je moet over die hindernis heen. Hè? Daar is de eerste van Woody.
3: Luke, you require 117.
2: Triple 16 voor Tops. Nee, niet gevonden.
3: 48. Luke, you require 40.
2: Mag niet missen.
6: Hij mist ook niet, raakt Tops hier voor de derde keer. Aan het einde van de leg.
3: 79.
6: Om te openen gaat hij altijd naar de dubbel 16. Dat gaat ook heel erg goed tot nu toe. Het enige openingsdubbel waar hij nog gegooid heeft.
2: Ja, eigenlijk alleen in die eerste leg gaat het niet goed. Hè? Die eerste leg mist hij de 8. Of gooit hij met zijn achtste pijl open. Daarna gooit hij in 5 van de 6 legs gewoon met zijn eerste pijl open.
3: Dus
2: daar is helemaal niets mis mee. Ja, Littla staat de laatste tijd ook gewoon met zijn eerste pijl alles open te knallen. Dus daar ligt het allemaal niet aan.
6: 58. Ja, dat is toch lekker dat je één keer per jaar dat soort termen kan bezigen. Hij staat het lekker open te knallen.
2: Ja.
6: Dat kan op geen enkel ander toernooi.
3: 50.
6: Ja, of iemand moet constant met 3x20 beginnen of zo. Dan staat hij ook lekker open te knallen. Ja, dan gooi je die vorige leek ook al eentje.
2: En, belangrijker misschien, geen triple voor Littler. Dus nu nog een keertje zoiets. In ieder geval triple erbij.
3: 60.
2: Nou, dat dus.
3: Luke, you require 152.
6: Zo knap zoals Littler dat doet. Dan begint hij met een enkele 5 en dan zie je hem gewoon even bijsturen voor die tweede pijl en die derde pijl.
3: 128, Luke, you require 55. Game on the fourth leg. Luke Littler.
6: Fifth leg. Goedhuis blaast de hartjes even weg. Die weet, die wist en weet dat er een hele belangrijke leek aankomt.
2: Zo, maar dan is de eerste pijl open.
3: No score.
2: Ja, beetje nonchalant wel van Littler met die laatste pijl. Dat begrijp ik dan niet helemaal.
6: Waarom zou je naar de bullseye gaan?
2: Ja.
6: Wil die even indruk maken?
2: Nee, ik denk toch een beetje frustratie.
3: 97.
6: Als het niet anders kan, aan het einde van de leek is tot daar aan toe, maar
3: 160.
6: Die vakjes van de dubbels die zijn toch echt stukken groter.
3: 69. 60.
2: Hij kan niet echt weg bij die 20 Woodhouse. Om een finish over te laten, kan hij één keertje naar de bol, moet hij toch weer terug naar de triple 20. Knappe laatste. Een hele knappe laatste van Luke Woodhouse. En Littler heeft triples nodig, maar vindt geen triples. En geeft het op.
3: 29. Luke, you require 130.
6: En dan zijn er een paar mensen in de zaal die dat allemaal prachtig vinden. Waarschijnlijk dezelfde mensen die aan het fluiten waren aan het begin.
2: Oeh, is de triple 18 vrij ruim. Niks aan de hand, 67 over. Gewoon wegzetten.
3: 18. 58. Luke, you require 50.
6: Luke Woodhouse voor de tweede set. En als het niet lukt, mag hij nog terugkomen.
3: 18.
6: Het eerst dat hij op dubbel 16 ging finishen, althans proberen.
3: 94. Luke, you require 32.
2: Kan hij rustig blijven?
3: Gage on the second set.
6: Ja, dat kan hij.
3: Third and deciding set, first leg, Luke Littler.
6: Dan beginnen ze niet aan de laatste leg van de wedstrijd, maar wel aan de laatste set. En dan wil Littler ook wel even een vuistje geven. Zit er voor de tweede keer niet open in zijn eerste beurt.
3: No score.
2: Ja, en in zijn laatste set moet je er dan eigenlijk op zitten.
3: 60.
2: Ja, ik moet huis weten dat hij Littler een keer moet breken. Dus ja, Als hij dan een keer drie pijlen op zijn doel mist, is dat een uitgelezen mogelijkheid. Maar ja, die druk die dan jezelf oplegt van oké, nu moet ik toeslaan, die zorgt er dan ook weer voor dat je mist.
3: 18.
6: Het is wel de derde pijl van Littler die op de grond valt. Boerthuis had er daar ook al twee van. Allebei zitten ze net onder de 82 gemiddeld. Het is tot op dit moment nog altijd... Nee, ik zat naar de verkeerde getallen te kijken. Nee, ze hebben allebei één bounce nu. Laten we dat vooral even bijsturen. Het gemiddelde van Littler is nog steeds laag. Net als dat van Woodhouse.
2: Dan moet naar de 19. Het is een eigen lek. Komt hij toch in gevaar nu, hè? Hij heeft de aanschakelaar nog niet echt gevonden, Littler, in deze wedstrijd. Woodhouse voor triple 17. Die gooit hij dan weliswaar niet, maar het maakt op zich niet zoveel uit.
3: 91.
6: 60 over voor Woodhouse om zijn eerste voorsprong te pakken.
3: 58.
2: Luke Hubert 60. Bijna 50% van de beurten van Luke Littler zijn zonder triple geweest in deze wedstrijd. Opmerkelijk.
3: Gaze on the first leg.
6: Dat is zeer opmerkelijk, want dat is een percentage wat je bij hem eigenlijk nooit voorbij ziet.
2: Nee. 120% normaal gesproken. En soms heel ver onder die 20% zelfs. Het is misschien wel de meest tekenende statistiek in deze wedstrijd dat het niet zo lekker gaat met Littler.
3: No,
2: ja, nog altijd moet Woodhouse het maar doen tegen Littler. Het is allemaal niet zo makkelijk.
3: 18.
6: Ja, want Woodhouse weet ook wel dat op dit soort momenten, in dit soort fases van de wedstrijd, Littler over het algemeen bijna altijd nog wel iets extra's heeft. En vaak ook wel meer dan dat.
2: Ja, je wacht een beetje op dat vonkje dat komt.
6: Dat vonkje.
3: 180.
6: In de vorm van 180 nummer 3 voor de Nuke.
3: 140. Luke Hubert 41. 87.
6: Want Littler moet terugbreken natuurlijk. Anders kan hij de wedstrijd niet winnen. En Littler breekt niet terug.
2: Ja, kans dat hij nog eens terug mag komen zijn wel aanwezig natuurlijk.
6: Maar als Woodhouse dit uitgooit, oei oei oei oei oei. Nou, dat doet hij dus niet.
3: 96.
6: Zet het wel weg op top. Maar ja, Littler op dubbel 10. Oh, Littler op dubbel 5.
2: Oh! Oh!
3: No score.
6: Nou, Luke Woodhouse, grijp je kans. Die ga je niet meer krijgen. Waarschijnlijk. Als je hem nu niet pakt.
2: Krijgt het wel steeds warmer, Luke Woodhouse.
3: 18.
2: Kan Littler zich ook nog uit deze penibele situatie spelen?
3: No score.
2: Nou, Woodhouse, dat is nou de derde leg op rij al dat hij er drie mist om te openen. Daar was hij zo goed in, die vorige set.
3: 123.
2: In zijn hoofd zal hij met de volgende leg al bezig zijn, Luke Woodhouse. 60.
6: Voor zover ik kan zien, hij heeft Luke Littler maar één keer ooit zijn allereerste wedstrijd op een major verloren.
2: Nee.
6: Niet?
2: Van Gerwen vorig jaar op de matchplay en van Rob Cross op de World Grand Prix. Niet voor in de eerste jaren dat hij daar meedeed.
6: European Championship 2024 gebeurt dat ook nog een keer. Games on the third leg. Deze leg haalt hij dan wel in ieder geval.
2: Dit is de leg voor Woodhouse. Je moet meteen open. Hij is meteen open. En het triple zit erbij. Een trippeltje, oké. Okay.
3: 59.
2: 60. Ah.
6: Still in de zaal. Mattioli Arena in Leicester.
3: 96.
2: Een beetje zonder trippels kon. Maar de trippels moeten wel weer terugkomen nu.
3: 96.
6: 156. Hoeveel pijlen gaat hij ervoor krijgen?
2: Ja, Little 167. Komt toch weer dichterbij. 156. Oh, die laatste. Ja. Die was nerveus.
6: 167, nee, het gaat niet uit.
2: Nee, maar het scheelt Woodhouse. Die ene laatste pijl in die ene scheelt hem gewoon één pijl op de dubbel. Nu is het of triple 17 en twee pijlen op de dubbel. En anders binnen de vlakken blijven. Hier heeft hij al die jaren voor geoefend en getraind.
6: Het wordt heel erg stil. Luke Woodhouse wint in de eerste ronde van de World Grand Prix 2026. Nadat hij nog 1-0 achterkwam. Met 2-1 in sets van Luke Littler. Die dus na de World Series Finals ook deze major niet zal gaan winnen. Dat wordt iemand anders. Woodhouse is door naar de tweede ronde.
7: Maak je klaar voor de ultieme ronde.
8: Jongens, wil iedereen even hartje klappen, een beetje aanmoedigen.
9: Ga ik hem halen? Oh nee.
8: Ja, ging niet goed.
9: Het stuit er alle kanten op.
8: Wat een ballen zitten klem.
10: Wij gaan even verder met de walls hier.
11: Oh, wauw.
12: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
13: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?
14: Viaplay, de beste kijk op sport.
4: Wat een slachting vandaag, zeg.
5: Ja, deze had natuurlijk niet aanzien komen. Ja. Zeker naar die eerste set niet. Maar hij had het gewoon echt niet vandaag, hè? Weer niet eigenlijk, net als vorige week.
4: Score het niet, finish het niet.
5: Heel veel beurten zonder triple. Ook zijn pijl stond heel scheef. Ook vaak de eerste, weet je, je had natuurlijk dat hij met de matchplay bijvoorbeeld stond die eerste pijl zo mooi hoog in die triple. Hoeft hij hem er eigenlijk alleen maar tegenaan te klappen. En dat hebben we nu bijna niet gezien. Nee. We hebben heel weinig goede scorende pijlen. Ja, en hier ook weer. Het zit niet ver mis. Hè. Het is wel twee keer gewoon echt tegen het draad. Maar ja, een little in vorm, die gooit ze erin. Maar ja, zo zie je maar dat hij ook maar gewoon een mens is. Hè.
4: Ja, en je zag ook dat het handenwrijven was niet van de kou.
5: Nee.
4: Later zag je straaltjes zweet zo.
5: Ik denk dat er gewoon een hoop spanning op staat natuurlijk. Het is toch speciaal om tegen hem te spelen. En ook als je voelt dat hij niet zo goed is, moet je het maar wel doen.
4: Ja.
5: En dit doet hij toch heel knap, dat hij het toch afmaakt. Maar.
4: Zeker, hij spreekt zichzelf nog wel even toe.
5: Ja, je ziet hoe die pijl in het bord zit, dat hij ook niet helemaal goed gegooid wordt.
4: Nee.
5: Hij gooit met nieuwe pijlen, die Woodhouse. Maar ik vind ze niet zo best in het bord staan. Alleen dat is een beetje raar om te zeggen als je net van Little gewonnen.
4: Ja, nou, ik vind van niet. Maar iemand die niet zo goed in de dart zit, die zal dat kunnen vinden. Maar ja, over hoe ze in het bord staan, dat wil nog niet zeggen welke vakken je ermee raakt. Hè?
5: Nee, klopt. Maar die andere, daar kon hij ze beter gebruiken. Deze staan iets vlakker. En ja, ik weet het niet, maar ja, hij wint ervan mee. Ik win net van Little, dus ja, dan heb je altijd gelijk.
4: Little heeft ook deze partij af en toe keuzes dat je denkt van, wat is dit?
5: Ja, gaat op een gegeven moment op 2-2, 1-0 in sets, gaat hij met zijn laatste pijl voor de boel. En de hero, dat is dit moment.
4: Ja.
5: Ja, je zou toch denken van, dit is toch een heel belangrijk moment. Wat doe je nou, man?
4: Ja.
5: Maar dan zie je toch dat hij er ook niet helemaal lekker in zit. En misschien is het ook wel de alles bij elkaar. Dat hij ook gewoon met het publiek en met zichzelf misschien een beetje in de knoop zit. Want ja, toch een beetje zo langzamerhand een imagoprobleem.
4: Ja.
5: Want je hoort nu ook weer, bij elke pijl die hij mist, hoor je toch mensen in het publiek weer juichen. En ja, dit is gewoon in Engeland. Hier zou hij op handen gedragen moeten worden, toch?
4: Ja.
5: Als je in Nederland zo goed zou zijn als hij, dan zou iedereen alleen maar hopen dat je wint. En dat is toch in Engeland toch anders.
4: Ja, ik vond in Nederland al, weet je, zo'n zaal, het is echt superleuk om ernaar te kijken en dat te beleven. Maar je hebt de dartsliefhebbers en je hebt de feestvierders.
5: Ja.
4: En de feestvierders die maken eigenlijk niet uit wat er gebeurt op het podium. Dat zijn ook vaak de fluiters en de boelroepers.
5: Ja.
4: Niet de dartsliefhebbers.
5: Nee, een echte dartsliefhebber zou dat niet doen.
4: Die zal dat niet doen.
5: Die is gewoon aan het kijken en die wil gewoon een mooie wedstrijd zien. En die wil gewoon twee spelers die zo goed mogelijk spelen. En die wil een mooi spel zien. En die feesters allemaal, die zijn ook een beetje de boel aan het afleiden.
4: Ja.
5: Maar dat hebben we ook gezien natuurlijk de eerste jaar in Ahoy. Was er een heel ander publiek als dat het dit jaar bijvoorbeeld was.
4: Ja.
5: Dat is gewoon veranderd.
4: Dat is echt veranderd, hè? Ja. Daarmee zeg ik niet dat ze niet welkom zijn of wat dan ook, hoor. Totaal niet, maar...
5: Nee, daar ga ik niet over.
4: Nee, daarom voelde ik wel even de behoefte om aan Luke Little te laten weten vorige week van, joh... Ja, sorry voor dat uitboeren.
5: Ja, precies, maar daarom verwacht je dat als je in Engeland speelt, weet je... Als wij zo iemand als Luke Little hadden in Nederland, dan hadden we gezegd van, nou ja, als een Nederlander, dan had hij overal gewoon een publiekslieveling geweest.
4: Zeker.
5: Maar daar is het toch dan anders. Dat ze niet. Adrian Lewis heeft het ook de hele tijd gehad.
4: Ja.
5: Die is nu pas heel populair. Maar toen hij speelde, werd hij ook heel vaak toch uitgefloten.
4: Ja, maar als je alles optelt, het woord arrogant is al eens gevallen aan deze tafel natuurlijk.
5: Ja, oké, maar dat is bij Michael ook.
4: Ja, oké, maar er komt nog meer. Hij heeft een keer natuurlijk publiekelijk tegen het publiek gezegd. Jullie verdienen mijn geld. Mm-hmm. Of ik verdien
5: maar
4: geld door jullie.
5: Toen was het boe al begonnen. Anders hoef je dat niet te zeggen.
4: Nee.
5: Dus je merkt gewoon, weet je, dat meestal is zo'n wonderkind wordt toch door een land wordt het, ja.
4: Ja, ik snap wat je bedoelt.
5: Word je de hemel in geprezen en bij hem op een of andere manier gebeurt het niet.
4: Nee, het is merkwaardig. Hé, we vergeten helemaal Wessel Nijman. Die moet tegen Rob Cross zo meteen.
5: Ja, kijk, ik weet dat het laat is, maar ik denk ik heb wel zin in deze wedstrijd. Het wordt echt een mooie wedstrijd. De twee spelers die gewoon best wel goed in vorm zijn. Ik ben ook heel benieuwd weer naar Wessel, weet je, of die weer een stap kan maken bij dit soort toernooien. De jongen heeft zo'n scoringspower, heeft een geweldig jaar. 2 Eurotours gewonnen, 6 Pro Tours of zo.
4: Niet normaal, hè?
5: Ja, dus dan kijken of hij nu ook deze stap weer kan maken. Vorige week dan tegen James W. 2e ronde eruit. Kijken hoe die er hiervoor staat.
4: Het is wel tegen Rob Cross. Daar win je niet zomaar van.
5: Nee, zeker niet.
4: Dat was ook de vorige keer...
5: Vorig jaar natuurlijk.
4: Best moeilijk.
5: We hoorden net dat ze alle 15 legs gespeeld hebben.
4: Dus de mensen kunnen de wekker nog wat later zetten.
5: Zo is dat.
4: We gaan lekker kijken naar de laatste Nederlander. Wessel Nijman. Eerst Rob Cross. Die moet als eerste naar het podium. Na de opkomst hoor je weer Frank en Jacques. Veel plezier.

0: Wessel Nijman, de man van 9 finales dit jaar in totaal, waarvan hij er 8 wist te winnen. Tegen Rob Cross in de laatste partij van deze avond. We zijn al bijna 5 uur aan het darten. En we gaan gewoon nog even vrolijk verder. Nijman kwam vorig jaar voor het eerst binnen op de World Grand Prix. En speelde toen tegen Rob Cross. En dat werd 2-1 in sets voor de Engelsman. Hoe zal het dit jaar gaan lopen? Wat denk jij?
1: Cool, het is echt moeilijk ook deze weer te voorspellen. Natuurlijk, Rob Cross is best aardig in vorm de laatste tijd. Wessel Nijman heb je al opgenoemd, die speelt fantastisch. Maar ja, wat er aan Wessel Nijman kleeft, kun je er lang of kort over praten. Nog nooit de kwartfinale van de Major gehad.
0: Nee, dan had hij in Amsterdam had hij de kans.
1: Ja. En dan doet hij het niet. Hij is als 12e geplaatst voor dit toernooi. Maar we weten dat hij de rest van het jaar nog wel wat zal gaan stijgen op die wereldrang. Hij gaat toch richting de top 8. Ja, en je kunt voor wat mij betreft niet in de top 8 van de wereld staan zonder dat je in de kwartfinale van een major hebt gespeeld. Dat past niet bij elkaar. Het is ook wel bijzonder trouwens dat we 2 spelers hebben in 1 wedstrijd die allebei openen op dubbel 18.
0: Nou ja, van Cross. 156. Wisten we dat wel, dat hij een romance had met dubbel 18? Wist jij dat van Nijman?
1: Nou, die gaat er wel regelmatig naartoe. Inderdaad, als hij op 56 staat, gaat hij ook voor 20 dubbel 18 bijvoorbeeld. Dus, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me de wedstrijd van vorig jaar niet helemaal mee helder voor de geest halen of hij toen ook op dubbel 18 opende.
0: Nee, dat valt me nou tegen van je.
1: Ja, ja.
2: 95.
1: Ja, wat

0: 100. Robbie Require, 87.
1: Was 17. Niet gevonden. Dus moet het op de moeilijke manier. 24. En de dubbel 5. De eerste breekpijl laat voor Kos liggen. Nijman dan dubbel 5. En hij pakte wel met zijn eerste pijl. We kunnen maar beter binnen hebben.
2: Toch maar terug naar die dubbel 18, dat was nog niet makkelijk. Zo leek het althans.
0: 100.
2: Het valt me altijd erop dat Nijman zo ontzettend strak gooit, hè? Tenminste, ja.
1: Hij gooit heel hard die pijlen.
0: Ja, 100.
2: Je ziet dat toch niet vaak naar mijn idee.
1: Nee,
2: dat iemand zo hard gooit.
1: Want hij gebruikt naast dat hij de arm gebruikt, gebruikt hij heel veel pols erbij.
0: 58.
1: En omdat hij heel veel pols gebruikt, klapt hij die pijlen als het ware naar het bord toe. Dat is ook wel de reden dat als hij soms onder druk komt te staan, dat hij er echt een heel stuk naast zit, naast die triple 20. Want als die communicatie net eventjes uit sync is, dan gaat er meteen een heel stuk mis, omdat je het zo hard doet. Ja, als de eerste goed zit en raak is, dan kan hij zo makkelijk met de rest erachteraan.
0: 59. Robbie Require, 48.
2: Vorig jaar eindigde trouwens alle sets tussen deze twee in 3-2. Nijman kwam in de beslissende derde set zelfs nog 2-1 voor.
1: Opvallend bij Cross. Hij gooit op dubbel 18 als zijn openingsdubbel. Die gooit hij ook de eerste twee legs met zijn eerste pijl erin. Nu mist hij dubbel 18. Dan gaat hij naar dubbel 16 toe. Die zit helemaal aan de andere kant van het bord. Dan zou je toch denken, joh, ga gewoon naar dubbel 13 toe of zo. Vlak bij die dubbel 18 in de buurt.
0: No score.
2: Lijkt me ook wel eens interessant om te meten. Ik weet niet of dat wel gedaan wordt. Wie nou zijn pijlen met de grootste snelheid weggooit.
0: 51.
2: We hadden het net over hard gooien. Dus het komt een beetje op hetzelfde neer wat ik nu zeg.
1: Nee, volgens mij, zover ik weet. Ik wil heel eerlijk zeggen, ik zou ook niet weten hoe snel een gemiddelde pijl naar het bord gaat.
0: Nee.
1: Ik heb wel eens ergens gelezen dat het rond de 30 km per uur is. Maar ik heb geen idee of er daar enige kern van waarheid in zit. Ik kan me ook niet herinneren dat ik het wel eens gemeten heb gezien. Misschien dat was op een universiteit of zo vast wel een keer gemeten is. En anders hebben we voor de studenten van morgen huiswerk.
2: Ja.
1: Ja.
2: Het moet toch niet al te ingewikkeld zijn om dat
1: lijkt mij ook niet
2: te meten. Je maakt een video en je kijkt naar het exacte moment waarop de pijl uit de hand gaat. Je weet de afstand die naar het bord af moet leggen.
1: Nee, niet vanaf de hand natuurlijk.
2: Nee, dat is waar.
0: No school.

0: Ja, goed, ik woon in Delft. Ik bedoel, Delft hebben we een technische universiteit. Daar hebben we een van de studenten die nu zitten kijken denken van, nou, dat ga ik wel even voor Sjaak fixen.
1: No score.
2: Ik heb hier een onderzoek al gevonden dat het heeft over 20 tot 25 kilometer per uur.
0: Oké. Okay. Klos gaat nog even door intussen met het missen van dubbels. En Wessel Nijman die houdt daar dan maar mee op met pijl 4. Nou, pijl 4 moet ik zeggen. Dat is toch apart, hè? Rob Cross, eerste twee legs in met zijn eerste pijl. En dan in leg 3 heeft hij 8 pijlen nodig. En in leg 4 7 pijlen. Of 8 pijlen ook. Nee, 7.
1: Ik
2: moet zeggen, ik vind 20 tot 25 kilometer per uur dan wel weer een beetje tegenvallen.
0: Ja.
2: Als je naar een Amerikaanse honkbalwedstrijd zit te kijken, dan hebben we het soms toch over snelheden van boven de 100 km per uur.
0: Nee, 100 mijl per uur.
2: Ja, precies.
0: 160 km per uur.
2: Nou, goedenavond. Ja, je zou ook raar staan op te kijken als een darter ineens als een honkbalwerper zijn pijlen ging weggooien. Lijkt me vrij gevaarlijk voor de scheidsrechter.
0: Ik denk dat ik dan even stop met de scheidsrechter inderdaad.
2: Ja, precies, ja.
0: Zeker als ik van sommige mensen de oog-handcoördinatie zie, dan denk ik,
1: laat maar.
2: Wessel Nijman gaat als eerste naar de finish toe in de leg van Rob Cross.
1: 100.
2: Ik denk toch echt dat zijn pijlen dan wel wat sneller gaan, hoor. Even Cross gaat zeker ook niet langzaam, maar toch wel iets meer met een boogje. Nou, 116. Hij gooide al 90 uit en gooide 85 uit. Dan zouden we wel aardig in het rijtje passen. Maar hij komt er niet.
1: 60. Robbie Wakaya, 52.
2: Cross gooide 48 uit en moet nu dealen met 52. Eerst maar weer even de hand goed afvegen en op het laatste moment naar de desbetreffende dubbel kijken.
0: We gaan in ieder geval gewoon weer naar een vijfde beslissende leg in deze set.
2: We gaan all the way.
1: No score.
0: Er wordt toch alweer lekker wat gemist in deze wedstrijd. Met name bij het openen.
2: Nou, Cross nu voor de derde keer met zijn eerste pijl binnen. Dat is Nijman. Nog niet één keer geluk met zijn eerste pijl en ook nog niet met zijn tweede pijl. Nou, je hebt het erover. Maar goed, dit was niet zijn eerste pijl.
1: 101.
2: Jawel, dit was zijn eerste pijl.
0: Nee, nee. Dat was zijn vierde pijl.
2: Een vierde toch?
0: Jazeker.
2: Oh ja. Het...
1: 140.
2: Nu moet hij in de achtervolging. Maar dat lukt niet zo best.
0: Ja, timing is alles. En eerlijk is eerlijk, deze hele goede leg timed op Cross dan weer best aardig.
2: Eerste 180 van de wedstrijd.
1: 100. Robbie Wakaya, 106. 41.
2: Maar laat nog wel even 100 over, Nijman. Maar Cross krijgt twee pijlen voor de set. Oh, en hij mist ze allebei.
1: Wesley require 100.
0: Dubbel 16 voor dubbel 16. Nee, dat lukt helemaal niet.
1: 84. Robbie require 20.
2: Nee, dubbel 10 voor Cross. Dubbel 5. Mag niet aan de binnenkant. Rob Cross mist gewoon even. 5 zetpijlen hier in deze leg.
0: Dat zou je niet verwachten van zo'n ervaren man.
2: Bij Nijman vliegt de eerste pijl er meteen in. Ja, je moet een gegeven paard ook soms niet in de bek kijken. Meestal niet eigenlijk. Het staat 1-0 voor Wessel Nijman.
3: En daar komt hij goed mee weg.
4: Ja, dat zit niet tegen. Nee, deze, die vijfde lek is eigenlijk gewoon helemaal voor Cross. En die, op het laatst verkloot hij het eigenlijk doordat hij, dat hij zichzelf naar 65 brengt. En dan ben je eigenlijk min of meer verplicht. Alleen Ryan Joyce deed het dan niet. Maar normaal gesproken ga je voor enkele boel tops. Maar allebei deze spelers willen nooit naar tops toe. Nee. Dus die proberen alles te ontwijken. En hij komt er nu op uit. En dat is misschien wel de mazzel voor Nijman geweest.
3: Ja.
4: Tja, al die andere dubbels, daar heeft hij veel meer vertrouwen in. En dan kom je op dubbel 10 uit. Ja, dat zal hij ook niet fijn vinden dan.
3: Nee, want de consequentie van dubbel 10 is dat je, het kan zijn dat je naar de 5 moet. En dan zijn darters vaak heel bang om in de single 5 te komen. Ga je corrigeren.
4: Ja.
3: Gooi je hem erboven en... alsnog profiterend. Ja, kijk het gezicht ook van.
4: Ja, het zit. Maar je voelt zelf ook wel van, nou ja, dit was een cadeautje.
3: Ja.
4: Ja. Maar ja, het is wel lekker.
3: Ja, al hebben we de hele avond gezien en gehoord dat het winnen van de eerste set absoluut nergens een garantie voor is.
4: Nee, zeker niet.
3: Maar winnen is binnen.
4: Ja, je kunt hem maar beter wel gewonnen hebben. Want ja, als je hem de verliezen mag, dan ook tot de tweede set beginnen. Het was al niet een hele geweldige lek van Nijman. Dus ja, deze is mooi binnen. En nu kijken of je, wat je in de tweede set te halen valt.
3: We hebben het verschillende keren deze avond gehad over waar mensen hun top zou liggen in jouw optiek. Neem ons eens mee in de mogelijkheden die Wessel Nijman nog heeft.
4: Qua dartkwaliteit hoort Wessel in de top 10 van de wereld thuis. Alleen het is nu nog kijken of hij het mentaal en met alle aspecten erbij, of hij het voor elkaar krijgt om dit soort toernooien ook vaak ver te komen. Hij heeft al bewezen dat hij Euro Tours kan winnen, Pro Tours kan winnen. Dus en dan kom je meestal rond tussen de 8 en de 16 van de wereld, als je daar heel erg goed op bent. Maar om die volgende stap te maken, ja, dat zijn dit soort toernooien. Dan moet al die tv-toernooien goed doen. En of hij dat kan, ja, dat zal moeten blijken. Ik denk dat hij dat wel kan.
3: Ik denk het ook, ja.
4: Maar het is wel gebleken dat hij onder hoge druk, dat hij het vaak wel moeilijk heeft.
3: Ja, maar hij heeft ook methodes ontwikkeld op het podium om die druk uit het lichaam te laten gaan.
4: Ja, nee.
3: Even wachten, ademhaling reguleren, daar is hij heel bewust mee bezig. Hè?
4: Ja, precies, maar hij heeft natuurlijk ook gevoeld dat hij heel vaak op 5-5, op die beslissende leg, dat hij het af liet weten. Dus het is goed dat hij eraan werkt. Alleen voorlopig heeft hij natuurlijk nog nooit een kwartfinale op een tv-toernooi gehaald. Dus en daar moet je doorheen en dat moet ook niet te lang duren. Hij zegt zelf van, nou ja, als ik goed blijf spelen, komt het vanzelf. Dat is natuurlijk ook zo. Alleen wordt het natuurlijk steeds meer een dingetje hoe langer het duurt. Als je zo goed speelt, zoals hij, en hij gaat de top 10 van de wereld zo meteen in. En dan wil je wel natuurlijk dat er ook tv-prestaties aan gekoppeld zijn. En ja, daar is dit toernooi natuurlijk een mooie kans voor.
3: Maar we zeggen ook altijd, hè, er is eigenlijk, je hebt darters die lekker gedijen bij een vloertoernooi.
4: Ja.
3: En je hebt darters die gedijen bij de spotlights, zeg ik maar even. Ik denk dat Wessel allebei wel een beetje heeft. Ik bedoel, een Eurotour win je niet zomaar. Nee, maar dat is ook een rumoerige zaal.
4: Klopt, maar een Eurotour is natuurlijk wel wat anders dan een tv-toernooi. Dit is echt gewoon waar de meeste aandacht op zit. Dit zijn ook alles. Met tv-toernooi zijn in principe alle toppers zijn er. Bij een Eurotour zeggen nog heel veel af. Dat is wel echt anders. Ook de druk die het bij je neerlegt.
3: Oké. Kijken hoe die met die druk omgaat. Onze Wessel Nijman. Het is Rob Cross die de tweede set mag beginnen.
5: Nou, dat was niet de dubbel die je wilde, maar het levert toch 8 punten op. Dat wil zeggen, die gaan eraf.
1: 36. 140.
5: Wessel Nijman is 3-3 op zijn afsluitende dubbels. Dat had natuurlijk 2-2 moeten zijn. Maar Rob Cross was zo aardig om 5 pijlen voor de set te missen in de 5e leg van de eerste set. Het waren ook 3 verschillende dubbels die Nijman gooide. Dubbel 5, dubbel 8, dubbel 14.
1: 100. Robbie McQuire, 158.
5: Nou, Nijman zou hier nu aardige slag kunnen slaan.
1: Robbie 145.
5: Toch net even te veel.
0: Cross weer naar tops. Nou, nu pakt hij wel met zijn eerste pijl. Dit kostte hem natuurlijk de eerste set.
5: En Nijman is weg.
0: Ja, het is dat de mannen zoveel dubbels missen aan het begin van de wedstrijd. Want verder staan ze eigenlijk best behoorlijk te spelen. Als je al die gemiste dubbels weg zou laten aan het begin van de leg alleen, dan staat Wessel Nijman 103 gemiddeld te gooien en Rob Cross 97. Dus dan is het een prima wedstrijd waar je naar zit te kijken. Maar omdat het in sommige legs zo lang duurt voordat ze open zijn, trekt dat het niveau naar beneden.
5: Die gooit de Cross ook in de laatste leg van de eerste set. Dat hielp hem dus uiteindelijk niet.
1: 57. Wesley require 121. 85.
5: De dubbel wordt overgelaten door Nijman. Maar mag hij ervoor terugkomen?
1: Robbie
5: Goeie marker voor Cross.
1: 66.
0: Ja, mist die twee belangrijke pijlen. Zo heeft hij toch al op de belangrijke momenten een paar keer gemist, Rob Cross.
5: Nee, man.
1: Maar
5: de dubbel 9. Nadat hij als eerste had geprobeerd om de dubbel 18 te gooien om de lek te pakken.
1: No score.
5: Dezelfde dubbel waar ze zelf in bijna alle gevallen mee geopend hebben.
1: '56.
5: 4-1 trouwens het onderlinge voordeel voor Wessel Nijman. Finale van de Slovak Darts Open. Het Eurotour-toernooi dat in juni werd gehouden. Voor het eerst in Slowakije. Daar won Nijman met 8-3. Zijn derde overwinning op rij op Rob Cross. Alleen die één ontmoeting op de World Grand Prix vorig jaar, die ging naar Cross.
1: 97.
5: Nijman met het initiatief. In de leg van Voltage.
1: 60.
5: Doet er hier te weinig mee.
1: 63.
5: Als Rob Cross een dubbelstop wat beter gegooid had, dan had hij hier 1-0 voor kunnen staan in 6 en 2-0 voorsprong kunnen hebben in de tweede set. En dan had hij er bijna geweest.
1: 57.
0: Nou, misschien is dit dan een keer zo'n wedstrijd waarin het Nijman een keertje mee zit. Dat heeft hem ook natuurlijk best in het verleden vaak tegengezeten. Dat hij heel goed stond te spelen. En dat er iemand de dag van zijn leven had.
1: 57.
5: Dat is hem vrij vaak overkomen, ja.
0: Ja. Soms moet het ook een keer terugkomen bij je.
1: 90.
5: Hij is inmiddels al de nummer 12 van de wereld.
1: 100. Robbie require
5: 87 over in de leg van Cross.
1: 92.
5: En hij mag ervoor terugkomen en hij heeft nog geen finishbeurt laten liggen.
1: 126.
5: Sowieso maar één pijl op het dubbel gemist. Want hij pakt de kansen wel die hij krijgt van Cross.
1: 62.
5: Maar deze niet.
1: Robbie requires 16.
5: Dat had maar één pijltje voor de boel zijn, ja. Dat is altijd lastig.
1: 0.
5: Oh, Rob Cross. Hij doet het weer. Hij doet het gewoon weer.
0: Hij is heel slordig vandaag, hoor.
5: Oh. Wat een cadeautje staat die man uit te delen.
1: 3rd
5: ja. Wessel Nijman pakt ze allemaal uit.
0: Precies, gewoon dankjewel zeggen en handschudden dadelijk en wegwezen.
5: Oh, krijg ik een paard van je? Maar ik zal hem niet in de bek kijken, hoor. Ik krijg al drie paarden van je.
1: Game on.
5: Ik kan helemaal nezen beginnen nu. Weg met de dubbel 18. 8 van de 23 keer geraakt.
1: 116.
0: Hij lijkt het te hebben opgegeven, Rob Cross. Het staat een beetje weg te gooien nu.
5: Daar. Op een heel fijn moment. De eerste 180 scoren van Nijman. De eerste beurt met drie triples ook.
1: 174.
5: Cross 174 erachteraan. Nijman. Met de match dart.
1: 73. Robbie Wacquire 147.
5: Er komen er nog drie aan.
1: 57. Wesley Wacquire 32.
5: Maar de dubbel acht.
1: 16.
5: Dat waren vier matchdoors voor Wessel Nijman.
1: Robbie Wacquire 90.
5: Oei oei oei. Cross op 90. Hij is zichzelf ook niet makkelijk. Nee, dat staat hij al de hele wedstrijd niet te doen. Maakt alleen maar Nijman makkelijk. En wat doet hij nu? Eén pijltje voor dubbel 14.
1: 62.
5: Nee hoor.
1: Wesley Wacquire 16.
5: Ja. Het duurt even, maar... dan heb je ook wat. De heren doen vast een korte analyse. We weten dat Wessel Nijman met 2-0 wint van Rob Cross. En dat Wessel Nijman dus dit jaar wel doorgaat naar de tweede ronde van de World Grand Prix.
6: Geen woestijn. Geen zand, maar donkere wolken, tropische hitte en een legendarische baan. Sepang is terug. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
7: Fantastic, fantastic.
8: Yeah, Monza 21.
6: Live op Viaplay.
3: Nou... en toch nog een positief einde van de avond.
4: Nou, zeker. En voor Nijman zeker een mooie opsteken natuurlijk. Hij was niet, vandaag niet groot, het was niet geweldig. En Cross die een hoop fout. Maar dit is wel lekker, want hij heeft vaak genoeg gehad... dat hij een beetje pech had en dat hij net aan verloor. Dus dan is dit ook wel eens een keertje lekker, hè, zo'n wedstrijdje. Ja. Dat je niet geweldig hebt hoeven spelen en toch winnen.
3: En dat is wat er gebeurd is natuurlijk. Wat een gekke avond zo, hè?
4: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, zeker. Natuurlijk met de uitschakeling van Littler, ja... dat. Ik denk dat niemand dat aan had zien komen.
3: Nee.
4: Dus ja, uiteindelijk een mooie avond. Ik denk voor de rest in dat schema en die kant. Dat ze allemaal denken...
3: hey, we hebben een kans.
4: Er valt wat te halen, dit toernooi.
3: Zeker weten. Ik denk dat het ook absoluut een feit is. Zullen we eens even kijken? Ja, dat is inderdaad wat ik wilde doen. Dit zijn de uitslagen van vanavond. Noppert dus door. En Nijman dus door. Voor Doets en Van Gerwen zit het er helaas op. Nu al in ronde 1. Maar de grootste uitschakeling is natuurlijk Luke Littler. Morgen de andere helft van het schema met Chris Doby tegen Jermaine. Searle tegen O'Connor. Josh Rock tegen onze Niels, die zijn debuut maakt. James Wade tegen Joe Cullen. Gary Anderson tegen Damon Hetta. En dan Gian van Veen tegen Dirk van Duivenbode. Luke Humphries tegen Dave Chisnell. En de avond afsluiten gaat een harde dobber worden. Want Steven Bunting en Andrew Gilding konden er wel eens een lang potje van maken. Hé, laten we er maar mee ophouden.
4: Ik vind het goed.
3: Mag ik jou bedanken voor vanavond?
4: Geen probleem.
3: Echt super weer. Jullie bedanken voor het kijken en ook voor het streamen. Morgen dus deel 2 van de eerste ronde. Inschakelen ook weer om 7 uur. Voor nu... welterusten en tot morgen. Bye.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.